0: Brakke zet de tijd op 3:00.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 3:00.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Britse premier Burnham heeft in een telefoongesprek met de Oekraïnse president Zelensky zijn volledige steun uitgesproken. De Amerikaanse president Trump sloot een omstreden dieseldeal met Rusland en riep afgelopen avond openlijk op tot een nieuwe Oekraïnse leider die wel een deal kan sluiten met Rusland. Burnham benadrukte dat Groot-Brittannië de sancties tegen de Russische oorlogsmachine juist verder zal aanscherpen. De twee regeringsleiders ontmoeten elkaar binnenkort persoonlijk. De Verenigde Staten overwegen Saoedi-Arabië militair te steunen met aanvallen op de Houthis. Dat meldt president Trump nadat de internationale luchthaven van Riyadh opnieuw zwaar werd getroffen door een raketaanval. Bij die inslag in een terminal vielen tientallen gewonden, van wie er meerdere zwaar gewond op de intensive care liggen. Het vliegverkeer ligt volledig stil in Riyadh en westerse landen roepen hun burgers op om de luchthaven te mijden. Trump laat weten heel snel te besluiten over Amerikaanse steun. In Europese hoofdsteden als Londen, Berlijn en Dublin zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor grote pro-Palestijnse demonstraties. De betogers eisten een direct einde aan de Israëlische aanvallen op de Gazastrook. Met die protesten werd stilgestaan bij het feit dat het deze week precies 3 jaar geleden is dat de oorlog uitbrak na de slachtpartij van Hamas op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn er inmiddels meer dan 74.000 doden gevallen in Gaza. En in delen van Nederland is het noorderlicht te zien. Het zogeheten fotografisch noorderlicht is dan vooral met een camera of smartphone goed zichtbaar en nauwelijks met het blote oog. De beste kansen zijn er in het zuiden van het land, waar minder bewolking is. Liefhebbers die het groene of roze schijnsel willen vastleggen, kunnen het beste naar de noordwestelijke hemel kijken. Het aurora borealis of noorderlicht ontstaat doordat geladen zonnedeeltjes worden uitgestoten en dan op de aardatmosfeer botsen. Het weer, er vallen deze nacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 4 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Britse premier Burnham heeft in een telefoongesprek met de Oekraïnse president Zelensky zijn volledige steun uitgesproken. De Amerikaanse president Trump sloot een omstreden dieseldeal met Rusland en riep afgelopen avond openlijk op tot een nieuwe Oekraïnse leider die wel een deal kan sluiten met Rusland. Burnham benadrukte dat Groot-Brittannië de sancties tegen de Russische oorlogsmachine juist verder zal aanscherpen. De twee regeringsleiders ontmoeten elkaar binnenkort persoonlijk. De Verenigde Staten overwegen Saoedi-Arabië militair te steunen met aanvallen op de Houthis. Dat meldt president Trump nadat de internationale luchthaven van Riyadh opnieuw zwaar werd getroffen door een raketaanval. Bij die inslag in een terminal vielen tientallen gewonden, van wie er meerdere zwaar gewond op de intensive care liggen. Het vliegverkeer ligt volledig stil in Riyadh en westerse landen roepen hun burgers op om de luchthaven te mijden. Trump laat weten heel snel te besluiten over Amerikaanse steun. In Europese hoofdsteden als Londen, Berlijn en Dublin zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor grote pro-Palestijnse demonstraties. De betogers eisten een direct einde aan de Israëlische aanvallen op de Gazastrook. Met die protesten werd stilgestaan bij het feit dat het deze week precies 3 jaar geleden is dat de oorlog uitbrak na de slachtpartij van Hamas op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn er inmiddels meer dan 74.000 doden gevallen in Gaza. En in delen van Nederland is het noorderlicht te zien. Het zogeheten fotografisch noorderlicht is dan vooral met een camera of smartphone goed zichtbaar en nauwelijks met het blote oog. De beste kansen zijn er in het zuiden van het land waar minder bewolking is. Liefhebbers die het groene of roze schijnsel willen vastleggen kunnen het beste naar de noordwestelijke hemel kijken. Het aurora borealis of noorderlicht ontstaat doordat geladen zonnedeeltjes worden uitgestoten en dan op de aardatmosfeer botsen. Het weer, er vallen deze nacht nog een paar buien, de meeste in het noorden met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

uit Madrid. En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is

0: Brakke zet de tijd op 5 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van...
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Britse premier Burnham heeft in een telefoongesprek met de Oekraïnse president Zelensky zijn volledige steun uitgesproken. De Amerikaanse president Trump sloot een omstreden dieseldeal met Rusland en riep afgelopen avond openlijk op tot een nieuwe Oekraïnse leider die wel een deal kan sluiten met Rusland. Burnham benadrukte dat Groot-Brittannië de sancties tegen de Russische oorlogsmachine juist verder zal aanscherpen. De twee regeringsleiders ontmoeten elkaar binnenkort persoonlijk. De Verenigde Staten overwegen Saoedi-Arabië militair te steunen met aanvallen op de Houthis. Dat meldt president Trump nadat de internationale luchthaven van Riyadh opnieuw zwaar werd getroffen door een raketaanval. Bij die inslag in een terminal vielen tientallen gewonden, van wie er meerdere zwaar gewond op de intensive care liggen. Het vliegverkeer ligt volledig stil in Riyadh en westerse landen roepen hun burgers op om de luchthaven te mijden. Trump laat weten heel snel te besluiten over Amerikaanse steun. In Europese hoofdsteden als Londen, Berlijn en Dublin zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor grote pro-Palestijnse demonstraties. De betogers eisten een direct einde aan de Israëlische aanvallen op de Gazastrook. Met die protesten werd stilgestaan bij het feit dat deze week precies 3 jaar geleden is dat de oorlog uitbrak na de slachtpartij van Hamas op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn er inmiddels meer dan 74.000 doden gevallen in Gaza. En in delen van Nederland is het noorderlicht te zien. Het zogeheten fotografisch noorderlicht is dan vooral met een camera of smartphone goed zichtbaar en nauwelijks met het blote oog. De beste kansen zijn er in het zuiden van het land waar minder bewolking is. Liefhebbers die het groene of roze schijnsel willen vastleggen kunnen het beste naar de noordwestelijke hemel kijken. Het aurora borealis of noorderlicht ontstaat doordat geladen zonnedeeltjes worden uitgestoten en dan op de aardatmosfeer botsen. Het weer, er vallen deze nacht nog een paar buien, de meeste in het noorden met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 6 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. Tussen Rotterdam en Delft rijden tot zeker vanavond 11 uur geen treinen na een brandstichting bij een spoorbrug. ProRail sluit sabotage niet uit, nadat bleek dat een deur naar een technische ruimte was opengeslepen en tientallen kabels waren beschadigd. Het spoorwegtraject is een van de drukste van Nederland, waardoor reizigers rekening moeten houden met forse vertragingen en uitval. Treinreizigers naar onder meer Zeeland en Limburg worden geadviseerd om de reisinformatie goed te checken. In Jemen hebben door Saudi-Arabië gesteunde regeringstroepen een ballistische raket van de Houthi-rebellen onderschept en vernietigd. De raket was gericht op een luchtmachtbasis ten zuidoosten van de Saoedische hoofdstad Riyadh. De onderschepping volgt kort na een dodelijke Houthi-aanval op het vliegveld van Riyadh, waarbij zeker 12 doden en meer dan 300 gewonden vielen. Saudi-Arabië spreekt van een oorlogsmisdaad en heeft aangekondigd hard te zullen terugstaan. In de Amerikaanse staat Pennsylvania heeft een 45-jarige man 7 familieleden en een gezinsvriend doodgeschoten, waaronder 2 jonge kinderen en een zwangere vrouw. Het drama vond plaats in een woning in de stad Erie. Nadat de schutter 2 vrouwen op straat neerschoot, verschanste hij zich in het huis. Bij binnenkomst trof de politie de overige slachtoffers aan, evenals de dader die zichzelf van het leven had beroofd. Over het motief van de schutter is nog niets bekend. Het aantal reuzenschildpadden op de Seychelles is gestegen naar een recordhoogte van 180.000. Daarmee zijn er op de eilandengroep nu al meer schildpadden dan inwoners. In de 19e eeuw dreigde de soort nog uit te sterven en er bleven minder dan 1000 dieren over. Dankzij een langdurig beschermingsprogramma heeft de populatie zich hersteld. Onderzoekers benadrukken dat oplettendheid geboden is door de dreiging van zeespiegelstijging en droogte door klimaatverandering. Het weer, vanochtend vooral regen in het noorden. In het zuiden is het op een enkele bui na droog, bij temperaturen tussen 11 en 13 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 7 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. Tussen Rotterdam en Delft rijden tot zeker vanavond 11 uur geen treinen na een brandstichting bij een spoorbrug. ProRail sluit sabotage niet uit, nadat bleek dat een deur na een technische ruimte was opengeslepen en tientallen kabels waren beschadigd. Het spoorwegtraject is een van de drukste van Nederland, waardoor reizigers rekening moeten houden met forse vertragingen en uitval. Treinreizigers naar onder meer Zeeland en Limburg worden geadviseerd om de reisinformatie goed te checken. In Jemen hebben door Saudi-Arabië gesteunde regeringstroepen een ballistische raket van de Houthi-rebellen onderschept en vernietigd. De raket was gericht op een luchtmachtbasis ten zuidoosten van de Saoedische hoofdstad Riyadh. De onderschepping volgt kort na een dodelijke Houthi-aanval op het vliegveld van Riyadh, waarbij zeker 12 doden en meer dan 300 gewonden vielen. Saudi-Arabië spreekt van een oorlogsmisdaad en heeft aangekondigd hard te zullen terugstaan. In de Amerikaanse staat Pennsylvania heeft een 45-jarige man 7 familieleden en een gezinsvriend doodgeschoten, waaronder 2 jonge kinderen en een zwangere vrouw. Het drama vond plaats in een woning in de stad Erie. Nadat de schutter 2 vrouwen op straat neerschoot, verschanste hij zich in het huis. Bij binnenkomst trof de politie de overige slachtoffers aan, evenals de dader die zichzelf van het leven had beroofd. Over het motief van de schutter is nog niets bekend. Het aantal reuzenschildpadden op de Seychelles is gestegen naar een recordhoogte van 180.000. Daarmee zijn er op de eilandengroep nu al meer schildpadden dan inwoners. In de 19e eeuw dreigde de soort nog uit te sterven en er bleven minder dan 1000 dieren over. Dankzij een langdurig beschermingsprogramma heeft de populatie zich hersteld. Onderzoekers benadrukken dat oplettendheid geboden is door de dreiging van zeespiegelstijging en droogte door klimaatverandering. Het weer, vanochtend vooral regen in het noorden. In het zuiden zit op een enkele bui na droog, bij temperaturen tussen 11 en 13 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Johan en Justin.
3: De keuze is reuze bij Anhoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch, verse friet deluxe, onze bekende high tea en nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulangerbonbons en smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Anhoes, de Alvulsterdijk Toes, aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
1: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even kijken?
2: Niet die koelkast in.
1: Wel de bitterkast.
0: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
3: Word je er vrolijk van?
1: Nog niet. Die zijn vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
4: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
1: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
3: Goedemiddag.
0: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
3: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs stekkerman. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
1: Kijk eens Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga hem plakken?
0: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
5: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.

0: Het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
1: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
2: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
3: RTV Parkstad.
4: Dit is Victor Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Tussen Rotterdam en Delft rijden tot zeker vanavond 11 uur geen treinen na een brandstichting bij een spoorbrug. In Jemen hebben door Saudi-Arabië gesteunde regeringstroepen een ballistische raket van de Houthi-rebellen onderschept en vernietigd. De onderschepping volgt kort na een dodelijke Houthi-aanval op het vliegveld van de Saoedische hoofdstad Riyadh, waarbij zeker 12 doden en meer dan 300 gewonden vielen. In de Amerikaanse staat Pennsylvania heeft een 45-jarige man 7 familieleden en een gezinsvriend doodgeschoten, waaronder 2 jonge kinderen en een zwangere vrouw. Het aantal reuzenschildpadden op de Seychelles is gestegen naar een recordhoogte van 180.000. Daarmee zijn er op de eilandengroep nu al meer schildpadden dan inwoners. Het weer, vanochtend vooral regen in het noorden. In het zuiden is het op een enkele bui na droog, bij temperaturen tussen 11 en 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
6: Non-stop en bruiselvrij.
5: RTV Parkstad.
6: RTV Parkstad.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Droomt u van eindeloze reizen door Europa? Of heerlijk spontane weekendjes weg? Kom naar Minly Vakantie World. Ontdek ons zorgvuldig geselecteerde aanbod caravans en campers met deskundig advies en persoonlijke service. Van oriëntatie tot aflevering, wij staan voor u klaar. Profiteer nu van onze beursaanbieding en begin uw avontuur met vertrouwen en comfort. Minly Caravan Vakantie World, uw complete partner in caravan en camperplezier. Bezoek ons vandaag nog en laat uw reisdromen werkelijkheid worden.
3: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
2: Bij Minly Vakantie World begint uw kampeeravontuur. Met onze beursaanbieding en complete service reist u zorgeloos. Minly Vakantie World, uw partner in caravan en camperplezier.
4: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
5: Komt het oog wel ook wat.
4: Audiofrenzy.nl.
3: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
6: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
4: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
7: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
8: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
9: Ik had een bulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
8: Nee, je hebt niet goed gekeken.
9: Ik had al lang bij Chardonnet Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
8: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
9: Ah, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
7: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxi. Parkstad.nl.
10: Hey Leute, auch so ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt elk Tirolerfest mit der mooiste Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje mehr. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.
11: Ha, wie schön!
8: Verdikke me! Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
12: Café Brakke zet de tijd op 8 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van
13: 8 uur. Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. Tussen Rotterdam en Delft rijden tot zeker vanavond 11 uur geen treinen na een brandstichting bij een spoorbrug. ProRail sluit sabotage niet uit, nadat bleek dat een deur naar een technische ruimte was opengeslepen en tientallen kabels waren beschadigd. Het spoorwegtraject is een van de drukste van Nederland, waardoor reizigers rekening moeten houden met forse vertragingen en uitval. Treinreizigers naar onder meer Zeeland en Limburg worden geadviseerd om de reisinformatie goed te checken. In Jemen hebben door Saudi-Arabië gesteunde regeringstroepen een ballistische raket van de Houthi-rebellen onderschept en vernietigd.
5: De raket was gericht op een luchtmachtbasis ten zuidoosten van de Saoedische hoofdstad Riyadh. De onderschepping volgt kort na een dodelijke Houthi-aanval op het vliegveld van Riyadh, waarbij zeker 12 doden en meer dan 300 gewonden vielen. Saoedi-Arabië spreekt van een oorlogsmisdaad en heeft aangekondigd hard te zullen terugstaan. De New York Times meldt dat het Amerikaanse ministerie van Justitie bekijkt of een aantal grote televisienetwerken de wet hebben overtreden. Het gaat om de zogenaamde Sherman Act, waarin de netwerken ABC, CBS, CNN, NBC en Fox verantwoordelijk zijn voor het filmen van de bezigheden van de president. Uit protest stopten ze daar vorige maand mee, nadat CNN-journalisten van president Trump niet meer naar het Witte Huis mochten komen. Een rechter draaide het besluit van Trump later terug. In de Amerikaanse staat Pennsylvania heeft een 45-jarige man 7 familieleden en een gezinsvriend doodgeschoten, waaronder 2 jonge kinderen en een zwangere vrouw. Het drama vond plaats in een woning in de stad Erie. Nadat de schutter 2 vrouwen op straat neerschoot, verschanste hij zich in het huis. Bij binnenkomst trof de politie de overige slachtoffers aan, evenals de dader die zichzelf van het leven had beroofd. Over het motief van de schutter is nog niets bekend. Het weer, vanochtend vooral regen in het noorden. In het zuiden zit op een enkele bui na droog, bij temperaturen tussen 11 en 13 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
11: Zometeen op RTV Parkstad. Johan en Justin.
14: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
15: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
16: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
14: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
17: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
18: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
19: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.

0: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
2: Kom binnen!
3: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rotmart Inke Eckrade, zei je?
0: EchoCKMAECHT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: RTV Parkstad.
3: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Tussen Rotterdam en Delft rijden tot zeker vanavond 11 uur geen treinen na een brandstichting bij een spoorbrug. In Jemen hebben door Saudi-Arabië gesteunde regeringstroepen een ballistische raket van de Houthi-rebellen onderschept en vernietigd. De onderschepping volgt kort na een dodelijke Houthi-aanval op het vliegveld van de Saoedische hoofdstad Riyadh, waarbij zeker 12 doden en meer dan 300 gewonden vielen. De New York Times meldt dat het Amerikaans ministerie van Justitie bekijkt of een aantal grote televisienetwerken de wet hebben overtreden. In de Amerikaanse staat Pennsylvania heeft een 45-jarige man 7 familieleden en een gezinsvriend doodgeschoten, waaronder 2 jonge kinderen en een zwangere vrouw. Het weer, vanochtend vooral regen in het noorden, in het zuiden zit op een enkele bui na droog, bij temperaturen tussen 11 en 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
2: Non-stop en bruiselvrij.
5: RTV Parkstad.
2: RTV Parkstad.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
3: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
4: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
5: Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een betaalbare prijs.
3: Inderdaad, echt vakwerk.
5: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
6: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
7: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
8: Niet die koelkast in.
7: Wel de meterkast.
6: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
9: Word je vrolijk van?
7: Nog niet. Lies aan vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
10: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
7: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
9: Goedemiddag.
6: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
9: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs stekkerman. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
7: Kijk eens, Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga je hem plakken?
6: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur. Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En Lindy Carwash keeps you moving.
11: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
12: Ik snap hier niks van.
11: Dan kun je het toch echt beter

0: De keuze is reuze bij Anhoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch, verse friet deluxe, onze bekende high tea en nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulangerbonbons en smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Anhoes, de Alvulsterdicht Toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Café Drakke zet de tijd op 9 uur.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 9 uur.
4: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. Amerikaanse president Trump heeft de raketaanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh onaanvaardbaar genoemd. Onder de 12 dodelijke slachtoffers van de aanval door de pro-Iraanse jemenitische Houthi-rebellen is ook een Amerikaanse burger. Trump zei tegen journalisten dat hij met de Saoedische kroonprins en premier Mohammed bin Salman overleg heeft over de aanval. Of de VS zich aansluiten bij Saoedische aanval op de Houthis was hij onduidelijk. Saoedi-Arabië spreekt van een oorlogsmisdaad en zegt hard te zullen terugslaan. Door een Oekraïense droneaanval is een datacenter van de Russische techreus Yandex in de stad Vladimir beschadigd. Volgens het bedrijf is het de derde aanval in 3 dagen tijd. Vrijdag meldde Yandex dat een droneaanval een datacenter in de regio Kaluga had beschadigd. En een dag eerder was er een aanval op een andere faciliteit van Yandex, dat wel Google van Rusland wordt genoemd. Het bedrijf beheert de populairste zoekmachine van het land en wordt door tientallen miljoenen mensen in Rusland gebruikt. Tussen Rotterdam en Delft rijden tot zeker vanavond 11 uur geen treinen na een brandstichting bij een spoorbrug. ProRail sluit sabotage niet uit, nadat bleek dat een deur naar een technische ruimte was opengeslepen en tientallen kabels waren beschadigd. Het spoorwegtraject is een van de drukste van Nederland, waardoor reizigers rekening moeten houden met forse vertragingen en uitval. Treinreizigers naar onder meer Zeeland en Limburg worden geadviseerd om de reisinformatie goed te checken. De New York Times meldt dat het Amerikaans ministerie van Justitie bekijkt of een aantal grote televisienetwerken de wet hebben overtreden. Het gaat om de zogenaamde Sherman Act, waarin de netwerken ABC, CBS, CNN, NBC en Fox verantwoordelijk zijn voor het filmen van de bezigheden van de president. Uit protest stopten ze daar vorige maand mee, nadat CNN-journalisten van president Trump niet meer naar het Witte Huis mochten komen. Een rechter draaide het besluit van Trump later terug. Het weer, vanochtend vooral regen in het noorden. In het zuiden zit op een enkele bui na droog, bij temperaturen tussen 11 en 13 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Zometeen op RTV Parkstad. Jip Hansen.
5: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn 4 Roda JC.
6: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je niet te veel moet betalen voor je brilmontuur. Spek of Optiek is het daar helemaal mee.

0: Parkstad.
1: Droomt u van eindeloze reizen door Europa of heerlijk spontane weekendjes weg? Kom naar Minly Vakantie World. Ontdek ons zorgvuldig geselecteerde aanbod caravans en campers met deskundig advies en persoonlijke service. Van oriëntatie tot aflevering, wij staan voor u klaar. Profiteer nu van onze beursaanbieding en begin uw avontuur met vertrouwen en comfort. Minly Caravan Vakantie World. Uw complete partner in caravan en camperplezier. Bezoek ons vandaag nog en laat uw reisdromen werkelijkheid worden.
2: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
1: Bij Minly Vakantie World begint uw kampeeravontuur. Met onze beursaanbieding en complete service reist u zorgeloos. Minly Vakantie World. Uw partner in caravan en camperplezier.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
4: Hey, Leute! Ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndels tot super accessoires. Ook voor een maatje meer. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website. kalebeske-sittard.nl.
3: Ah, wie schön! Bij Taxi Centrale Beer.

Goedemorgen op de zondagochtend met Sia en David Guetta. You're the beautiful people. Hartelijk zondagochtend. Welkom, welkom. Dit is hem, de weekendochtendshow. You're the beautiful people dus. En daarvoor nog Kenny Rogers en Sheenan Easton met We've Got Tonight. Ja, zometeen muziek van Michael Jackson en Justin Timberlake. Love never felt so good, want ik ben hier tot 12 uur voor je. Jip hier met de allerlekste tracks om die zondagochtend nog beter te maken. Ook U2 komt eraan. Ja, en die band komt dus met nieuwe muziek, hè. We gaan een nieuw album uitbrengen op 13 november. Carnaval de Lu. Ze hebben ook al een track uitgebracht. Een voorproefje voor dat nieuwe album, Silencio. Die is al 2 weken overal te beluisteren. Dus die kun je zo meteen, als deze show dan klaar is, eventjes gaan checken. Zometeen hoor je van U2 hier op Ettore Park zat. Een nummer uit 2000, een gouden oude. Stuck in a Moment You is onderweg.

Stuck in a Moment You. Rhino nog. Leuk, hoor. Goedemorgen, dit is echt de Parks met de zondagochtend. Zometeen een track van vandaag. Een nummer dat ik heb gekozen door de actualiteit en sfeer van deze zondag 11 oktober 2026.

0: hoorde Lamonel for Felt So Good. Goedemorgen, dit is de weekendochtendshow voor de zondag. Het is zondag 11 oktober 2026. Fijn dat je erbij bent. Jippie, tot 12 uur ben ik nog bij je. En altijd rond de klok van 9:30. Als het bijna 9:30 is, dan doen we altijd de track van vandaag. Een nummer dat ik heb gekozen door de activiteiten en sfeer van deze zondag 11 oktober 2026. Vandaag is het, vandaag is het Wereld Coming Out Day. Dus voor mensen die weer uit de kast komen. Daar staat de dag vandaag centraal om. Ook is het vandaag Wereld Meisjesdag. Ook heel belangrijk natuurlijk. Maar vandaag is het ook de dag dat er weer een nieuw seizoen van de Gooise Vrouwen online komt. Ja, dat is toch zo'n geweldig programma. Echt een legendarisch programma met Tante Koch. En laten we Martin Morero ook niet vergeten. Omdat het vandaag de dag is dat de Gooise Vrouwen weer op Filidan staat, is vandaag de track van vandaag voor Martin Morero. Dit is Spijt is voor Later op Echte W Parkstad.
1: Het voelt als gisteren dat we nachtenlang dronken.

0: Een nieuw seizoen Gooise Vrouwen komt vandaag uit. En ja, dit is toch een van de hoofdrolspelers. Martin Marrero hoorde hier op Echt Weer Parks dat spijt is voorlatig. En dat daarom natuurlijk de track van vandaag te pakken. Gooise Vrouwen kun je checken op Videoland en is vanaf nu elke zondag te bekijken. Zometeen muziek van In Deep en ook Bastille komt eraan. Good Weave, hoor je zo.
1: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartjecentrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
1: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it. We've got it. Brasserie-brakke.nl.
4: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
5: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
4: Nee, je hebt niet goed gekeken.
5: Ik had al lang bij Sharon en Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
4: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
5: Ah, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl.
6: Ja, Hendrix Mode. Trachtenwelt. Daar is wat los daar. Daar moet je naartoe komen, man. Daar hebben die alles. Alles hebben die daar. Alles. Dierenel. Lederhoofd.

0: regelen.
1: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
4: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
5: RTV Parkstad.
6: Dit is Victor Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
7: De Amerikaanse president Trump heeft de raketaanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh onaanvaardbaar genoemd. Onder de 12 dodelijke slachtoffers van de aanval door de pro-Iraanse Jemenitische Houthi-rebellen is ook een Amerikaanse burger. Door een Oekraïense droneaanval is een datacenter van de Russische techreus Yandex in de stad Vladimir beschadigd. Volgens het bedrijf is het de derde aanval in 3 dagen tijd. Tussen Rotterdam en Delft rijden tot zeker vanavond 11 uur geen treinen na een brandstichting bij een spoorbrug. De New York Times meldt dat het Amerikaanse ministerie van Justitie bekijkt of een aantal grote televisienetwerken de wet hebben overtreden. Het weer, vanochtend vooral regen in het noorden. In het zuiden zit op een enkele bui na droog, bij temperaturen tussen 11 en 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Goedemorgen Parkstad, dit is jouw hits, jouw nieuws.
9: RTV Parkstad. Met zometeen een artiest die eigenlijk ook kledingontwerper is. En ook in diep komt eraan. Last Nader, DJ Save My Life. Na Bastille en Good Grief.

Waste My Life. Zometeen een zanger die tegenwoordig ook kledingontwerper is. Je kunt songen kopen van Harry Styles. Kost je wel €750. En dan maar hopen dat er geen gaten in komen. Harry, hoor je zometeen na Bantam Luf. Dit is Hoe Hou Ik Dit Vast.

Soms moet je als band gewoon even je eigen regels spreken. Dat deed de band Yes ook. Want Own of a Lonely Heart was voor Yes best een vreemde eend in de bijt. De band ging ineens veel moderner klinken. En dat bleek precies de goede zet. Dit werd hun allereerste en enige nummer 1 hit in Amerika. Ja, best bijzonder voor een band die daarvoor vooral bekend stond om...

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van ons Limmersland?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
2: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
5: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
6: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek is...

0: afstrakken, zet de tijd op 10 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. Vandaag is het de jaarlijkse Coming Out Day, waarop aandacht wordt gevraagd voor zichtbaarheid, acceptatie en de vrijheid om openlijk jezelf te zijn als lid van de LHBTI-gemeenschap. Mensen worden aangemoedigd om uit de kast te komen. In Nederland is geen landelijk groot centraal evenement, maar wel veel lokale activiteiten. Zo wordt in sommige gemeenten de regenboogvlag gehezen en zijn er in een aantal steden Pride Walks. Vandaag wordt de regenboogvlag voor het eerst gehezen aan het gebouw van de Tweede Kamer. Door de nadering van de orkaan Simon is de kans groot dat delen van Mexico worden getroffen door hevige regenval, overstromingen, aardverschuivingen en windsnelheden tot 240 km per uur. De storm heeft nu categorie 4 van de 5 bereikt. Het vliegverkeer in de Mexicaanse toeristische kuststeden Puerto Vallarta en Manzanillo ligt stil. En in veel steden rijdt het openbaar vervoer niet meer. Doordat er veel regen wordt verwacht, bestaat de angst dat rivieren buiten hun oevers treden. De Amerikaanse president Trump heeft de raketaanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh onaanvaardbaar genoemd. Onder de 12 dodelijke slachtoffers van de aanval door de pro-Iraanse jemenitische Houthi-rebellen is ook een Amerikaanse burger. Trump zei tegen journalisten dat hij met de Saoedische kroonprins en premier Mohammed bin Salman overleg heeft over de aanval. Of de VS zich aansluiten bij Saoedische aanval op de Houthis was hij onduidelijk. Saoedi-Arabië spreekt van een oorlogsmisdaad en zegt hard te zullen terugslaan. Door een Oekraïense droneaanval is een datacenter van de Russische techreus Yandex in de stad Vladimir beschadigd. Volgens het bedrijf is het de derde aanval in 3 dagen tijd. Vrijdag meldde Yandex dat een droneaanval een datacenter in de regio Kaluga had beschadigd. En een dag eerder was er een aanval op een andere faciliteit van Yandex, dat wel Google van Rusland wordt genoemd. Het bedrijf beheert de populairste zoekmachine van het land en wordt door tientallen miljoenen mensen in Rusland gebruikt. Het weer, vanochtend vooral regen in het noorden. In het zuiden is het op een enkele bui na droog, bij temperaturen tussen 11 en 13 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Jip Hansen.
3: Kom binnen.
4: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi, maar wat kost.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Eckrade, zei je?
0: Rockmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
4: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
5: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
6: Niet die koelkast in.
5: Wel de meterkast.
4: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
6: Word je er vrolijk van?
5: Nog niet. Lies aan vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
7: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
5: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
6: Goedemiddag.
4: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
6: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs stekkerman. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
5: Kijk Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga hem plakken.
4: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur. Ben jij er vanavond bij? Want kienen bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy kienen. Dat is gewoon leuk. De keuze is reuze bij Aan Hoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch, verse friet deluxe, onze bekende high tea en nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulanger bonbons en smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Aan Hoes. De Alvulsterdichthoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.

Kygo, Avicii. Je hoorde Forever Yours hierbij de zondagochtend van Echte Parkstad. Goedemorgen, jippie. Tot 12 uur ben ik erbij je met de allerlekste tracks om die zondagochtend nog beter te maken. Dit nummer is uitgekomen nadat Avicii is overleden. 3 jaar later kwam dit nummer uit, samen met Kygo dus, Forever Yours. En dat zorgde ervoor dat Avicii met dat album, waar dit nummer dus ook op stond, echt weer grote hits scoorde, zoals de SOS en ook deze Forever Yours, die hij hier hoorde bij Echt TV Parkstad. Dit is de zondagochtend. En wil je nou een plaatje aanvragen? Eventjes dat jouw zondagochtend nog lekkerder wordt, dat jij gewoon een plaat hebt aangevraagd op de radio en dat die ook nog eens wordt gedraaid. Dat kan. Stuur het dan eventjes door via de Echt TV Parkstad website en druk daar op het WhatsApp-icoontje. EchtTVParkstad.nl is the place to be. Dan gaan wij nu door naar de artiest. Die Bella Kay, die heeft een hit gehad met I Love It, I Love It, I Love It. En die vindt Nederland heerlijk ruiken. Wij zijn een van haar favoriete landen om op te treden, omdat het hier in Nederland zo lekker ruikt. Nou, is er wel een complimentje, hè? Het ruikt hier in Nederland naar Disneyland Parijs. Nou, hebben we dat ook al meegepakt. Bella Kay en I Love It, I Love It, I Love It.

Het weekend van Echt We Parksen met Bella Kay. I love it, I love it, I love it. Kom langs. En ook Wow Me Papa, ik hoor je. All the White Moves. Zometeen een nieuwe ronde van Google Zegt Het. Jij met de titel en artiest raden van een songtekst die Google jou vertelt. De opgave komt eraan. Nou, weekendmuziek van Robin S. en Show Me Love.

0: Zat met Cool Kids en een volgende weekendmuziek van Woman S en Show Me Love.
1: Google zegt het.
0: Ja, jij kan de titel en de artiest raden. Heb je dat goed? Dan win je de eer van Echte Parks dat de titel en artiest van een songtekst die Google jou vertelt. Ja, deze keer is het echt wel een makkelijke, hoor. Ja, ik denk dat je deze wel kunt raden. Deze track is ook nog niet zo heel oud, dus die staat misschien nog wel in je geheugen geschrift. Daar komt hier de opgave van vandaag.
2: Come on, get on up, we're wild, and we can't be tamed, and we're turning the floor into osu. Ooh, ooh.
0: Ja, die moet je toch wel weten, hè? Heb je het goed, denk je het goed te hebben, dan stuur het door via de Echte Bars website, echtebars.nl.
3: Hey, Leute! Auch so ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt El Tirolerfest mit der mooiste Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje mehr. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.
4: Ha, wie schön!
5: Klingt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Of zo?
6: Ik snap hier niks van.
5: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan het...

0: opzet? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: RTV Parkstad.
3: Dit is Ik de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Vandaag is het de jaarlijkse coming-out day, waarop aandacht wordt gevraagd voor zichtbaarheid, acceptatie en de vrijheid om openlijk jezelf te zijn als lid van de LHBTI-gemeenschap. Door de nadering van de orkaan Simon is de kans groot dat delen van Mexico worden getroffen door hevige regenval, overstromingen, aardverschuivingen en windsnelheden tot 240 km per uur. De Amerikaanse president Trump heeft de raketaanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh onaanvaardbaar genoemd. Onder de 12 dodelijke slachtoffers van de aanval door de pro-Iraanse Jemenitische Houthi-rebellen is ook een Amerikaanse burger. Door een Oekraïense droneaanval is een datacenter van de Russische techreus Yandex in de stad Vladimir beschadigd. Volgens het bedrijf is het de derde aanval in 3 dagen tijd. Het weer, vanochtend vooral regen in het noorden. In het zuiden zit op een enkele bui na droog, met temperaturen tussen 11 en 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Goedemorgen Parkstad, dit is jouw hits, jouw nieuws, RTV Parkstad.
5: We zitten midden in het potje van...
6: Google zegt het.
5: Ja, gaat de titel en artiest van een songtekst die Google je afdeelt. En misschien win je wel de prijs die je altijd al zou willen hebben. De eer van RTV Parkstad. Vandaag is het echt een hele makkelijke opgave. Ik denk dat je hem wel kan gaan raden. Ik zou zeggen, ja, ga je oren eventjes goed openzetten. Misschien dat je je oren even nog laat uitspuiten voordat de opgave eraan komt. Dat ga je niet meer redden, want hij komt nu eraan. De laatste kans om mee te doen aan Google zegt het. Dit is de opgave van vandaag.
7: Come on, get on up, we're wild and we can't be tamed and we're turning the floor into osu. Ooh, ooh.
5: Denk je te weten? Stuur je antwoord door via echtverparsen.nl en dan win je misschien wel de eer.

0: Cardi B en Girl Like You hoorde hier op de zondagochtend van Echte W Parkstad.
1: Google zegt...
0: Ja, en zondagochtend betekent meestal ook wel spelletjes spelen. Nou ja, dat doen best wel veel mensen en die vinden dat ook leuk om op zondagochtend te doen. Als je toch niks hoeft te doen, lekker spelletjes spelen. En dat kan ook hier bij Echte W Parkstad, want we spelen namelijk Google zegt het. Je moet de titel en de artiest raden van de songtekst die Google jou vertelt. Heb je het goed en stuur je het door via de Echte W Parkstad website, dan win je misschien wel de eer van Echte W Parkstad. Ja, dat is een prijs die je altijd al zou willen hebben. De opgave van vandaag klonk als volgt.
2: Come on, get on up, we're wild and we can't be tamed and we're turning the floor into Osu. Ooh, ooh.
0: Ja, en hij was makkelijk hoor. Het is namelijk Shakira en Zoo. Gefeliciteerd als je het goed hebt. Je wint de eer van Echte W Parkstad. Ja, dat is toch een prijs die je altijd zou willen hebben, toch? Gefeliciteerd. En we gaan hem ook nog een keer voor je draaien. Come on, get

Laatste een canzone. Als ik het goed zeg natuurlijk. Ja, is niet mijn favoriete taal, Italiaans. Ja, stel je voor, je wil naar een optreden van Eros Ramazzotti in zijn natuurland Italië. Kom dan alsjeblieft niet met klompen. Want op sommige plekken is het in Italië namelijk verboden om schoenen die te veel geluid maken, zoals houten klompen, te dragen. Ja, dat is eigenlijk nog een reden dat ik liever naar Pinkpop ga dan naar Italië.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
3: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
4: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
3: Nee, je hebt niet goed gekeken.
4: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
3: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
4: Ah, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en veilig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
5: Ja,

0: aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
2: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
4: Droomt u van eindeloze reizen door Europa? Of heerlijk spontane weekendjes weg? Kom naar Minly Vakantie World. Ontdek ons zorgvuldig geselecteerde aanbod caravans en campers. Met deskundig advies en persoonlijke service. Van oriëntatie tot aflevering, wij staan voor u klaar. Profiteer nu van onze beursaanbieding en begin uw avontuur met vertrouwen en comfort. Minly Caravan Vakantie World. Uw complete partner in caravan en camperplezier. Bezoek ons vandaag nog en laat uw reisdromen werkelijkheid worden.
5: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
4: Bij Minly Vakantie World begint uw kampeeravontuur. Met onze beursaanbieding en complete service reist u zorgeloos. Minly Vakantie World. Uw partner in caravan en camperplezier.
6: Café Drakke zet de tijd op 11 uur.
7: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 11.
8: Dit is Dikter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. Amerikaanse militairen hebben een commercieel vrachtschip in de Golf van Oman uitgeschakeld. Volgens CENTCOM, het Amerikaanse commando in het Midden-Oosten, zou de bemanning van het vrachtschip waarschuwing hebben genegeerd en geprobeerd hebben om de lopende zeeblokkade tegen Iran te doorbreken. Volgens CENTCOM is het achtersteven van het onder Panamese vlag varende vrachtschip geraakt, waardoor het vaartuig volledig is uitgeschakeld. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. Vandaag is het de jaarlijkse Coming Out Day, waarop aandacht wordt gevraagd voor zichtbaarheid, acceptatie en de vrijheid om openlijk jezelf te zijn als lid van de LHBTI-gemeenschap. Mensen worden aangemoedigd om uit de kast te komen. In Nederland is geen landelijk groot centraal evenement, maar wel veel lokale activiteiten. Zo wordt in sommige gemeenten de regenboogvlag gehesen en zijn er in een aantal steden Pride Walks. Vandaag wordt de regenboogvlag voor het eerst gehesen aan het gebouw van de Tweede Kamer. Door de nadering van de orkaan Simon is de kans groot dat delen van Mexico worden getroffen door hevige regenval, overstromingen, aardverschuivingen en windsnelheden tot 240 km per uur. De storm heeft nu categorie 4 van de 5 bereikt. Het vliegverkeer in de Mexicaanse toeristische kuststeden Puerto Vallarta en Manzanillo ligt stil. En in veel steden rijdt het openbaar vervoer niet meer. Doordat er veel regen wordt verwacht, bestaat de angst dat rivieren buiten hun oevers treden. Vanmiddag om 14:30 neemt Erna Pijnenburg tijdens een kerkdienst voor het eerst plaats in haar bisschopszetel. Gisteren werd ze in Haarlem in de Sint-Bavo-kerk gewijd tot de allereerste vrouwelijke bisschop in de Nederlandse geschiedenis van de oud-katholieke kerk. Pijnenburg vindt haar wijding een historisch en hoopvol moment. Ze volgt Dick Schoon op en is de 19e bisschop van het bisdom Haarlem. De oud-katholieke kerk splitste zich in de 18e eeuw af van de Rooms-katholieke kerk. Het weer, vanochtend vooral regen in het noorden. In het zuiden zit op een enkele bui na droog, bij temperaturen tussen 11 en 13 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Zometeen op RTV Parkstad. Jip Hansen. Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
9: Komt het oog wel ook wat.
7: Audiofrenzy.nl.
10: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je niet te veel moet betalen voor je brilmontuur. Spekhoff Optiek is het daar helemaal mee.

0: Ook voor de beginnende muziekliefhebbers. Check onze site, audiofrenzy.nl. Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
2: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
3: Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een betaalbare prijs.
1: Inderdaad, echt vakwerk.
3: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
4: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
5: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
4: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
6: Dit is het begin van een nieuw uur.
7: Met Jip Hansen.

Samuelte en Russo. Nieuw op Echt Weer Parkstad. Yo, de boom. Welkom, welkom. Dit is hem, de weekendochtendshow. Tot 12 uur ben je nog bij je. 11 uur geweest. Nieuwe muziek, dus boom, hoorde hier bij Echt Weer Parkstad. Ja, Russo, die kun je kennen van hits samen met Luna. Voorbestem bijvoorbeeld. Of Ushuaia samen met de mannen van Turfy Gang. En Samuelte, die kan je nou weer van de grote kroeghit. Echte Liefde is te koop. Ja, die ken je wel, hè. Samen hebben ze dus de krachten gebundeld. En hebben ze dus nieuwe muziek gemaakt. Onder de naam Boom. En een leuk weetje. Dit nummer, Boom, is de videoclip daarvan. Is opgenomen in een kasteel bij Valkenburg in de buurt. Nou, dat is wel leuk, hè? Een beetje Limburgse roots op de plaats. Boom hoorde je dus hier op Echt Weer Parkstad. Straks om 11:45 een nieuwe tip van Jip. Mijn favoriete track van dit moment. Vorige week was die voor Suzanne Freek met hun nummer Pijnstiller. Ja, dan mag ik vast even op te warmen voor die tip van Jip van deze week. Draai Suzanne Freek, die vorige week dan weer de tip van Jip hadden, nu even voor je. Dit is Keihard Gevoel.

Na je afgelopen zomervakantie hoorde Atilke Pil in Ibiza hier op Echte Parkstad. Ik ben blij, want de Eredivisie-wedstrijden zijn weer terug. Een nieuwe speelronde dit weekend. Welke wedstrijden vandaag worden gespeeld? Hoor je zo, naar Guus.

de slimste mensen in België. Guus Meeuwens, ben benieuwd hoe ver die komt. Je hoort het tranige lachen. Hier bij Echt TV Parkstad. Ik ben weer blij. Want na 2 weken zijn de Eredivisie-wedstrijden weer terug. Nederlands elftal moest natuurlijk voetballen. Ook superleuk. Maar die moesten natuurlijk niet op vrijdag, zaterdag en zondag voetballen. Dus het was toch even wat rustiger voetbalweekenden de afgelopen weken. Nu is het Eredivisie-voetbal dus weer terug. Vanmiddag om 11:45 moet Utrecht tegen Willem II. Om 14:30 Telstar tegen ADO Den Haag. Om 14:30 ook PEC Zwolle tegen Cambuur. Excelsior moet tegen FC Groningen. En om 17:30 kun je ook naar Engels voetbal kijken. Superleuk. Liverpool moet namelijk tegen Manchester City. Ook een spannende kraker om te kijken. Ja, of je blijft gewoon luisteren naar de muziek van Echt Parkstad. Met nu Dotan. Dit is Hungry. Goedemorgen.

0: David Guetta, Rihanna, Who's That Chick? Ja, Who's That Chick? Dat vandaag een tip van Jip heeft. Zometeen kom je erachter.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Kom binnen!
3: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi, mag wat kost.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Eckrade, zei je?
0: Rockmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel. Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Minly Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie maakt de lekkerste rijstevlei van het land?
4: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
5: RTV Parkstad.
6: Dit is Nick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Amerikaanse militairen hebben een commercieel vrachtschip in de Golf van Oman uitgeschakeld. Volgens CENTCOM, het Amerikaanse commando in het Midden-Oosten, zou de bemanning van het vrachtschip waarschuwing hebben genegeerd en geprobeerd hebben om de lopende zeeblokkade tegen Iran te doorbreken. Vandaag is het de jaarlijkse Coming Out Day, waarop aandacht wordt gevraagd voor zichtbaarheid, acceptatie en de vrijheid om openlijk jezelf te zijn als lid van de LHBTI-gemeenschap. Door de nadering van de orkaan Simon is de kans groot dat delen van Mexico worden getroffen door hevige regenval, overstromingen, aardverschuivingen en windsnelheden tot 240 km per uur. Vanmiddag om 14:30 neemt Erna Pijnenburg tijdens een kerkdienst voor het eerst plaats in haar bisschopszetel. Gisteren werd ze in Haarlem in de Sint-Bavo-kerk gewijd tot de allereerste vrouwelijke bisschop in de Nederlandse geschiedenis van de oud-katholieke kerk. Het weer, vanochtend vooral regen in het noorden. In het zuiden zit op een enkele bui na droog, bij temperaturen tussen 11 en 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Siro, Bear Minium. Hoor hier bij de zondagochtend van Echt TV Parkstad. Goedemorgen, Jippie. Tot 12 uur ben je nog bij je. Ja, en zometeen is het tijd voor de tip hier van deze week. Mijn favoriete track van dit moment. En die is voor een Nederlandstalige zangeres. Kun je daar misschien wat mee? Ja. Een Nederlandstalige zangeres heeft deze week de tip van je te pakken. De track is ook al wat langer uit. Staat ook al in de Nederlandstalige hitlijsten. In de Nederlandse hitlijsten, dat ook. Dus misschien als jij een voorspelling wilt doen, dan kan dat. Stuur het eventjes door via de Echte Verparkse website. Echteverparkse.nl is de place to be. Waar jij jouw appje daar naarheen kunt sturen. Dus denk je nou ja, ik weet wel wat de tip van Jip is. Stuur het dan eventjes door. Wat kun je nou winnen? Nou, we zullen misschien nog een keer de eer van Echte Verparkse dat weggeven. Een prijs die je altijd al zou willen hebben, toch? Ja. Zometeen ook muziek van Ed Sheeran. Die A-team is onderweg. En ik kan nog zeggen, vind je nou mijn muzieksmaak heel leuk? Wat ik bijna helemaal niet kan geloven. Abonneer dan even op de Tip van Jip playlist. Tip van Jip streepje Echte Verparkse op Spotify. Daar vind je alle Tip van Jips tot nu toe. Zometeen is de Tip van Jip van deze week. Mijn favoriete track van dit moment komt eraan. Na Akon en Lonely.
1: Los Angeles!
0: Ja, dankjewel, dankjewel.
1: One more time!
0: Kom maar, kom maar.
1: Akon!
0: Oh, dat ben ik niet. Oké, dan.

Edwin Barksdas met Ed Sheeran. Je hoort hier die A-team. Goedemorgen, dit is de weekend ochtendshow. Tot 12 uur ben je nog bij je. Met de allerlekste tracks om die zondagochtend nog beter te maken. Het is bijna 12 uur. Dat betekent zometeen een nieuwe lunchshow met natuurlijk Mark Wegtens. Hij is er weer. Voor met echt de allerlekste tracks om die zondagmiddag weer wat beter te maken. Nou ja, Edwin Barksdas maakt gewoon alles beter. Dat is het gewoon. Eerste tip van Jip van deze week. Mijn favoriete track van dit moment. Een nummer dat ik echt heel lekker vind om voor mezelf te draaien. Maar ook voor jou. Bente. Die heeft nieuwe muziek uitgebracht. En ja, ze is echt weer teruggegaan naar hoe ze eerder was. Voordat ze echt doorbrak. Had ze dan een paar kleine hitjes. Toen maakte ze ook zo'n soort muziek wat ze nu heeft. En daar ben ik echt super fan van. Ik vind het echt heerlijk klinken. Daarom wil ik ook graag aan je voorstellen als tipje van deze week. Dit is Bente.

Mijn favoriete track van dit moment. Bente en Parachutes, heerlijke muziek van eigen bodem. Ik heb hem toegevoegd aan de lijstje op Spotify. Tipje-hip-streepje-echte-weer-parkstad. Dan vind je alle tipje-hips tot nu toe. Als je even mijn muziek maken wilt testen.

0: aan de Schelsberg in Heerlen.
1: De keuze is reuze bij Aan Hoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch, verse friet deluxe, onze bekende high tea en nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulangerbonbons en smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Aan Hoes, de Ofwilse Dichthoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue-grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue-witte worst en barbecue-grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
3: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
4: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
5: Niet die koelkast in.
4: Wel de meterkast.
3: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
6: Word je vrolijk van?
4: Nog niet. Lies aan vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
7: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
4: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
6: Goedemiddag.
3: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
6: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs stekkerman. Hey, veel gek moet die worden, hè?
4: Kijk eens op, de bespaarpolitie stekker. Ga je hem plakken?
3: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
8: Café Drakken zet de tijd op 12 uur.
9: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van...
10: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. Het migrantenkamp bij de Spaanse exclave Ceuta is door de autoriteiten ontruimd. Migranten zijn door militairen en politie met bussen afgevoerd. 2 dagen voordat de Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia er op bezoek komen. In juli ontstonden in deze Noord-Afrikaanse exclave chaotische taferelen toen er tienduizenden mensen vanuit Marokko via het gebied naar Europa wilden vluchten. Sindsdien slapen er nog veel migranten in de buitenlucht. Opnieuw heeft een topman van een softwarebedrijf gepleit voor voorzichtigheid met AI-modellen. Op X schreef Microsoft-baas Nadella dat bedrijven een noodrem zouden moeten inbouwen, zodat ingegrepen kan worden als het misgaat. Na incidenten waarbij kunstmatige intelligentieagenten zelfstandig het web opgingen en onverwacht gedrag vertoonden, riepen ook managers van OpenAI en Anthropic op om de veiligheid van de nieuwe technologie te vergroten en de ontwikkeling te vertragen. Bij schietpartijen in de Amerikaanse staten Pennsylvania en Georgia zijn in totaal 14 dodelijke slachtoffers gevallen. Ook de beide daders van de afzonderlijke incidenten kwamen om. In Erie schoot een 45-jarige man meerdere leden van zijn familie en een vriendin neer. En ook in Douglas lijkt het om een gezinsmoord te gaan. Daar had de neergeschoten vrouw kort voor de schietpartij de politie nog gebeld en geklaagd over het feit dat haar man binnen aan het roken was. In het Gelderse Oldebroek zijn verschillende regenboogvlaggen verdwenen. De vlaggen wapperen in het hele land ter gelegenheid van Coming Out Day. Hiermee wordt vandaag aandacht gevraagd voor de acceptatie van de LHBTQ-gemeenschap. In Oldebroek was door het dit jaar aangetreden conservatieve gemeentebestuur bepaald dat de gemeente de vlag niet meer zou hijsen. Daarop deden verschillende mensen het zelf. Maar nu zijn er dus meerdere verdwenen. De politie roept op om aangifte te doen van diefstal. Het weer. Het wordt minder buiig, maar de wind blijft krachtig. Het wordt vanmiddag rond de 14 graden bij een mix van wolken en zon. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
11: Zometeen op RTV Parkstad. Mark Mertens.
12: De spanning, de ontlading,
13: het samen juichen.
14: Het nieuwe seizoen staat voor de deur.
15: Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart.
16: Tezamen zijn vier Roda JC.
17: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
18: Ah!
17: Of zo?
18: Ik snap hier niks van.
17: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan het...

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Hey Leute, auch so ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt El Tirolerfest mit der neuesten Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje mehr. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.
2: Ha, wie schön!
0: Social Media, Branding, Hosting en Webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Droomt u van eindeloze reizen door Europa? Of heerlijk spontane weekendjes weg? Kom naar Minly Vakantie World. Ontdek ons zorgvuldig geselecteerde aanbod caravans en campers. Met deskundig advies en persoonlijke service. Van oriëntatie tot aflevering, wij staan voor u klaar. Profiteer nu van onze beursaanbieding en begin uw avontuur met vertrouwen en comfort. Minly Caravan Vakantie World. Uw complete partner in caravan en camperplezier. Bezoek ons vandaag nog en laat uw reisdromen werkelijkheid worden.
4: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Bij Minly Vakantie World begint uw kampeeravontuur. Met onze beursaanbieding en complete service reist u zorgeloos. Minly Vakantie World. Uw partner in caravan en camperplezier.

eventjes over 12 het officiële begin van de zondagmiddag van RTV Parkstad. Met tot aan 2 uur de Weekend Lunch Show. Die overigens nooit van start gaat voordat we eventjes de duimpjes omhoog hebben gedaan voor Jip. Aanstaande zaterdag om 9 uur maakt hij je weer wakker met de allergrootste hits. In de Weekend Lunch Show zometeen als tweede trekkend nummer uit de jaren 90. Mr. Vane, Culture Beat. Ja, die ken je nog wel, hè? Ja, die komt eraan. Wanneer is Wendy en Lisa, Waterfall...

Lunchshow. Het was toen nog tijd een beetje een slow starter. Hij kwam niet meteen binnen op een hele hoge positie in de top 40. Nee, dat ging heel geleidelijk. Maar toen het luisterend publiek eenmaal dat melodietje in het hoofd had zitten, ja, toen was het snel gedaan. Stond hij ook binnen de kortste keren op nummer 1. Zometeen de extra lange versie van Diana Ross' Chain Reaction op je radio.

De vrouw die door Michael Jackson vaak zijn moeder, zus en geliefde in één werd genoemd. Diana Ross in de Weekend Lunch Show met Chain Reaction. Hey, ik las van de week overigens leuk nieuws over de Sugar Babes. De oorspronkelijke Sugar Babes brengen na 26 jaar weer een album uit. Dat komt uit op 12 februari 2027. En het heet gewoon Sugar Babes. Ja, met allemaal nieuwe muziek. Maar tot die tijd moeten we het toch echt wel doen met die oude hits. Die zijn ook lekker hoor. Dit is Stronger.

0: Dit is Parkstad.
1: RTV Parkstad.

0: Ik vind dat Chris Brown zich er toch wel een beetje makkelijk vanaf heeft gemaakt. Hè? De titel is Yeah, drie keer. Het is toch gewoon Yeah, Yeah, Yeah. Is dat nou zo moeilijk? Mensen, het is vandaag zondag 11 oktober 2026. Het is Coming Out Day. En er wordt aandacht besteed aan het moment dat een lesbienne, homo, biseksueel of transgender openlijk voor zijn of haar seksuele geaardheid of genderidentiteit uitkomt. Het uit de kast komen, oftewel de coming out. Ja, ter ere daarvan draaien we zometeen de 20 minuten hits om een rij non-stop in Brussel vrij. In ethisch taal wel te verstaan. Je hoort onder andere.
1: En als de bom valt, lig ik in mijn nette pak. Diploma's en mijn checks op zak. Mijn polen zijn mijn woorden schaal.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
4: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
3: Nee, je hebt niet goed gekeken.
4: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
3: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op vier plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
4: Ah, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerakt. Maar ja, ook dat kan gelijk wel biegemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
2: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxi. Parkstad.nl.
5: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
3: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
6: RTV Parkstad.
7: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunt van het radionieuws op RTV Parkstad. Het migrantenkamp bij de Spaanse exclave Ceuta is door de autoriteiten ontruimd. Twee dagen voordat de Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia er op bezoek komen. Opnieuw heeft een topman van een softwarebedrijf gepleit voor voorzichtigheid met AI-modellen. Op X schreef Microsoft-baas Nadella dat bedrijven een noodrem zouden moeten inbouwen, zodat ingegrepen kan worden als het misgaat. Bij schietpartijen in de Amerikaanse staten Pennsylvania en Georgia zijn in totaal 14 dodelijke slachtoffers gevallen. In het Gelderse Oldebroek zijn verschillende regenboogvlaggen verdwenen. De vlaggen wapperen in het hele land ter gelegenheid van Coming Out Day. Het weer, het wordt minder buiig, maar de wind blijft krachtig. Het wordt vanmiddag rond de 14 graden bij een mix van wolken en zon. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
9: Non-stop en bruiselvrij.
8: RTV Parkstad.
9: RTV Parkstad.

0: De 20 minuten hits op een rij. Allemaal uit de 80's en breuzelvrij. Met Stan Ridgway en Camouflage. Lang niet meer op de radio gehoord. Ook Alison Moyet kwam voorbij. T-Paw, Milli Vanilli. En zojuist Doe Maar en De Bom.
1: Radio Retro.
0: En dat is een track uit 1992. Die je nog heel vaak in films en series voorbij ziet komen. House of Pain en Jump Around.

0: een nummer van House of Pain, maar ze hebben daarbij gebruik gemaakt van een aantal samples, waaronder Harlem Shuffle van Bob & Earl uit 1963, in het intro Popeye van Chubby Checker en ook Get Off van Prince and the New Power Generation, maar het was in 1992 een hele grote hit en tegenwoordig op elk zichzelf respecterend feestje komt die ook nog wel een keertje voorbij, Jump Around. Mensen, deel 2 van de Weekend Lunch Show, zometeen na enen. Ik spreek je zo.
1: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
2: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Komt het oog wel ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
5: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken, als officieel Jura-partner.
3: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
6: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
7: Zeg maar dag tegen 1-voor-1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
8: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslan?
7: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
9: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
8: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
10: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
11: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
12: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
13: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
12: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
14: Café Brakke zet de tijd op 1 uur.
15: Dit is RTV Parkstad. Met het nieuws van 1 uur.
16: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad.
4: De politie weet nog altijd niet wie er achter de brandstichting langs het spoor bij Rotterdam zit. Het kan sabotage of kattenkwaad zijn. Spoorbeheerder ProRail zegt er zeker van te zijn dat het opzet was, maar heeft geen idee over het motief. Onbekenden vernielden een deur van een technische ruimte en stichtten brand, waarbij tientallen kabels verschroeiden. Deze moeten vervangen worden. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft is tot zeker zondagavond laat gestremd. Voormalig premier Dick Schoof ambieert geen ministerschap of andere rol in de politiek meer. Hij is zich na enkele maanden van niets doen nu aan het oriënteren op een rol om de Nederlandse belangen te dienen bij een bedrijf of organisatie, ook internationaal. Schoof zei in een interview met Margreet Dolman dat hij zich in zijn kabinet door geen van de vier partijen echt gesteund voelde en dat de opmerking van Wilders over dat zijn beleid een slappe hap was, ook voor hem een complete verrassing was. Het migrantenkamp bij de Spaanse exclave Ceuta is door de autoriteiten ontruimd. Migranten zijn door militairen en politie met bussen afgevoerd. 2 dagen voordat de Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia er op bezoek komen. In juli ontstonden in deze Noord-Afrikaanse exclave chaotische taferelen toen er tienduizenden mensen vanuit Marokko via het gebied naar Europa wilden vluchten. Sindsdien slapen er nog veel migranten in de buitenlucht. Opnieuw heeft een topman van een softwarebedrijf gepleit voor voorzichtigheid met AI-modellen. Op X schreef Microsoft-baas Nadella dat bedrijven een noodrem zouden moeten inbouwen, zodat ingegrepen kan worden als het misgaat. Na incidenten waarbij kunstmatige intelligentieagenten zelfstandig het web opgingen en onverwacht gedrag vertoonden, riepen ook managers van OpenAI en Anthropic op om de veiligheid van de nieuwe technologie te vergroten en de ontwikkeling te vertragen. Het weer. Het wordt minder buiig, maar de wind blijft krachtig. Het wordt vanmiddag rond de 14 graden bij een mix van wolken en zon. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
16: Zometeen op RTV Parkstad. Mark Mertens.
17: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
18: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
19: Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een betaalbare prijs.
17: Inderdaad, echt vakwerk.
19: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
20: Kom binnen!
21: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.

Vrienden en vriendinnen, de klok heeft inmiddels 1 geslagen. En dat betekent dat we aangeland zijn in deel 2 van de Weekend Lunch Show. Die van zondag 11 oktober 2026. En ook in dit uur zometeen weer een track uit de jaren 90. Welke, dat hou ik nog heel eventjes geheim. Maar welke de eerste is, ja, dat kan ik wel vertellen. Dit is de Human League en de Lebanon.

Nou, als ik tegenwoordig het verkeer bekijk, dan denk ik dat een heleboel mensen de sign helemaal niet meer zien. Dit was Ace of Base als tweede track in de Weekend Lunch Show. En dat is, zoals altijd, een nummer uit de jaren 90. 7 minuten tot aan Alexander O'Neill en Criticize. Maar eerst Coldplay en Beyoncé en Him for the Weekend.

0: is het echt wel een ster van formaat, deze Alexander O'Neill. Bij ons heeft hij maar een paar hitjes gehad, midden jaren 80. Dat was Fake. Ook Never Knew Love Like This met Sherelle. En natuurlijk dit Criticize, wat je zojuist in de Weekend Lunch Show hoorde. Zou je het leuk vinden om nog eens de zus van te horen? Ja, de zus van wie, hoort je denken? Nou, de zus van Kylie, Dannii Minogue.
1: Ja.

0: Avicii en Sandro Cavazza hoorde je via FM89.2, DAB+, en het wereldwijde web rtvparkstad.nl met Without You.
1: Attentie. Hier volgt een mededeling waar u absoluut niets aan heeft.
0: Gisteren hadden we het al over hele vreemde wetten en die zijn er nogal wat. Als je bijvoorbeeld in Châteauneuf-du-Pape woont in Frankrijk, dan is het niet toegestaan om met een UFO over de stad te vliegen of ermee te landen op publiek terrein. En als je nou in York in Groot-Brittannië woont en je ziet binnen de stadsmuren van York een schot, dan mag je hem met pijl en boog beschieten, behalve op zondag. Nou, vandaag hebben die mensen dus geluk en kunnen ze gewoon meeluisteren naar de 20 minuten hits om een rij non-stop in Brussel vrij die aanstaande zijn. Je hoort onder andere...
2: De keuze is reuze bij Aan Hoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch, verse friet deluxe, onze bekende high tea en nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulangerbonbons en smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Aan Hoes, de Ofwilsterdich Toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je...

0: tot Z. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
2: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
3: Niet die koelkast in.
2: Wel de meterkast.
1: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
4: Word je er vrolijk van?
2: Nog niet. Die is aan vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
5: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
2: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
4: Goedemiddag.
1: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
4: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekkerman. Hey, veel gek moet die worden, hè?
2: Kijk eens, Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga je hem plakken?
1: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl. RTV Parkstad.
6: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunt van het radionieuws op RTV Parkstad. De politie weet nog altijd niet wie er achter de brandstichting langs het spoor bij Rotterdam zit. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft is tot zeker zondagavond laat gestremd. Voormalig premier Dick Schoof ambieert geen ministerschap of andere rol in de politiek meer. Het migrantenkamp bij de Spaanse exclave Ceuta is door de autoriteiten ontruimd. 2 dagen voordat de Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia er op bezoek komen. Opnieuw heeft een topman van een softwarebedrijf gepleit voor voorzichtigheid met AI-modellen. Op X schreef Microsoft-baas Nadella dat bedrijven een noodrem zouden moeten inbouwen, zodat ingegrepen kan worden als het misgaat. Het weer. Het wordt minder buiig, maar de wind blijft krachtig. Het wordt vanmiddag rond de 14 graden bij een mix van wolken en zon. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
0: Non-stop en bruiselvrij.
7: RTV Parkstad.
0: RTV Parkstad.

0: En hup, weer 20 minuten van je leven door het gutje, zoals ze dat zeggen. Maar wel 20 hele mooie minuten, want je hoorde de beste hits uit de jaren 80. U2 en Pride in the Name of Love. Kim Wilde kwam voorbij, The Time Bandits, Prince en zojuist Bon Jovi en Bad Medicine.
1: Radio Retro.
0: En die Radio Retro is van een voormalig Amerikaans militair die in zijn vrije tijd in uniform stond te streetdansen. Zijn naam

0: Captain Hollywood als radio retro en More and More. En naast een best wel leuke zanger was hij ook choreograaf. En niet de minste, want hij werkte onder andere samen met Paula Abdul en LaToya Jackson. Mensen, zometeen aan de andere kant van tweeën, Johan de Vos. Ik wens je nog een hele fijne zondag.
1: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo.

0: u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Droomt u van eindeloze reizen door Europa? Of heerlijk spontane weekendjes weg? Kom naar Minly Vakantie World. Ontdek ons zorgvuldig geselecteerde aanbod caravans en campers. Met deskundig advies en persoonlijke service. Van oriëntatie tot aflevering, wij staan voor u klaar. Profiteer nu van onze beursaanbieding en begin uw avontuur met vertrouwen en comfort. Minly Caravan Vakantie World. Uw complete partner in caravan en camperplezier. Bezoek ons vandaag nog en laat uw reisdromen werkelijkheid worden.
0: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
2: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
1: Bij Minly Vakantie World begint uw kampeeravontuur. Met onze beursaanbieding en complete service reist u zorgeloos. Minly Vakantie World. Uw partner in caravan en camperplezier.
3: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
4: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
5: Café Drakken zet de tijd op 2:00.
6: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van...
7: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. Paus Leo XIV heeft een knobbeltje in zijn long. Het is niet duidelijk of het om een tumor gaat. Hij zal deze week worden geopereerd. De paus maakte het nieuws zelf bekend tijdens het zondaggebed. De operatie vindt plaats op advies van zijn dokters, zei hij. Het plekje is volgens hem goed gelokaliseerd en werd in een vroeg stadium ontdekt. Het is niet bekend wanneer de 71-jarige paus precies onder het mes zal gaan. De Oekraïense president Zelensky heeft gezegd dat zijn land bereid is om de aanvallen op Russische olieraffinaderijen te stoppen, zoals de Amerikaanse president Trump wenst, maar alleen als Rusland ophoudt met de aanvallen op de energieinfrastructuur van Oekraïne. Trump maakte vrijdag een akkoord met Rusland bekend over de levering van diesel aan de VS. Buitenlandminister Berendsen noemde deze deal in het programma Buitenhof niet verstandig. Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel hoefden er ook vannacht geen mensen buiten te slapen. Dat meldt het Rode Kruis. Er zijn 150 asielzoekers overgebracht naar noodlocaties in Zuidwolde en Warfum. Eerder deze week moesten er nog een 20-tal mensen buiten de nacht doorbrengen. De capaciteit in Ter Apel staat onder druk omdat de reguliere AZC's in het land vol zitten en gemeenten te weinig noodopvang organiseren. Voormalig premier Dick Schoof ambieert geen ministerschap of andere rol in de politiek meer. Hij is zich na enkele maanden van niets doen nu aan het oriënteren op een rol om de Nederlandse belangen te dienen bij een bedrijf of organisatie, ook internationaal. Schoof zei in een interview met Margreet Dolman dat hij zich in zijn kabinet door geen van de vier partijen echt gesteund voelde en dat de opmerking van Wilders over dat zijn beleid een slappe hap was ook voor hem een complete verrassing was. Het weer. Het wordt minder buiig, maar de wind blijft krachtig. Het wordt vanmiddag rond de 14 graden bij een mix van wolken en zon. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Zometeen op RTV Parkstad. Johan de Vos.
8: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
9: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
8: Nee, je hebt niet goed gekeken.
9: Ik had al lang de schade net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
8: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
9: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik juist een veilig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
10: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
8: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
11: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest? Op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
10: Fresh food, cold cocktails en good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
12: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasserette. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
13: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
14: Want het oog wil ook wat.
13: Audiofrenzy.nl.
15: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien,
16: dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl. Of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
13: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. audiofrenzy.nl.

Year 3000, Tom Jair met Morning. En ik wens u een bijzonder goede middag, luisteraars. Welkom bij de nieuwe middag vol muziek, warmte en gezelligheid. Het is zondag, 2:00 in de middag. En ik ben blij dat je opnieuw een tijd neemt om naar ons te luisteren. In het programma van 2 tot 4, de Vos is hier. Ongetekend Jan de Vos. Deze zondag is iets bijzonders, want het is een dag om heel even op adem te komen. Om te genieten van het kleine dingen en om samen mooie momenten te beleven. En het past daar beter bij dan, ja, heerlijke muziek dus. Of je nu geniet van een rustige middag thuis, gezellig bij de familie of bezoek bent of onderweg bent, wij zorgen voor je muzikale begeleiding van jouw zaterdagmiddag. Schenk iets lekkers in, ontspan en laat de muziek haar werk doen. Gaan we verder met John Legend.

Channel Spyro, Great Expectation. John Legend hoorde nog met Love Me Now. Ja, sommige liedjes zijn zowel meer dan alleen muziek. Hè. Ze herinneren ons aan mensen, aan momenten en aan tijden die we nooit helemaal vergeten. Eén melodie kan je terugbrengen naar die jeugd. Eén refrein kan je laten glimlachen. En soms kan één liedje precies zeggen wat je zelf moeilijk onder woorden kunt brengen. Dat is de kracht van muziek. En dat is ook de reden waarom radio voor zoveel mensen in trouwe metgezel is. Hè. Denk je wel dat deze zondagmiddag met me deelt? Ja, we gaan verder met die prachtige van Whitney Houston. Or dance with somebody. Een grote hit uit de jaren 80.

Hendrix en Golden with the Houston Rhythm, but I want to dance with somebody. Hij heeft dus een wijze woorden. Ja, een scheve boom leeft zijn eigen leven. Terwijl een rechte boom vaak eindigt in planken. Dus niet alles hoeft perfect te zijn, toch? Ja, snap je dat? Ja, oké. Er wordt snap gesproken. Hier is snap. Hij is ook wel aan het bedankt op Breuzen bij Hits. Non-stop muziek dus. Straks naar het headline nieuws. En in die muziek van Non-stop hoor je onder andere straks Lee and Rhymes, Armand van Helden en

0: Kom binnen.
1: Tjonge, jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: ROCKMART.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
1: Ja!

0: aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
4: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
5: RTV Parkstad.
6: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunt van het radionieuws op RTV Parkstad. Paus Leo XIV heeft een knobbeltje in zijn long. Het is niet duidelijk of het om een tumor gaat. Hij zal deze week worden geopereerd. De Oekraïnse president Zelensky heeft gezegd dat zijn land bereid is om de aanvallen op Russische olieraffinaderijen te stoppen, zoals de Amerikaanse president Trump wenst, maar alleen als Rusland ophoudt met de aanvallen op de energieinfrastructuur van Oekraïne. Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel hoefden er ook vannacht geen mensen buiten te slapen. Voormalig premier Dick Schoof ambieert geen ministerschap of andere rol in de politiek meer. Het weer, het wordt minder buiig, maar de wind blijft krachtig. Het wordt vanmiddag rond de 14 graden bij een mix van wolken en zon. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
8: Non-stop en bruiselvrij.
7: RTV Parkstad.
8: RTV Parkstad.

Zondagmiddag, 20 minuten lang, breuzen bij iets. Dat waren ze in Rio met When the Sun Comes Down. Tamar City met Self-Aware. En Armand van Helden met Duane Harden. En You Don't Know Me en Lee and Rhymes Can't Find the Moonlight, hoorde je. Ik straks Queen met David Bowie. We gaan eventjes Under Pressure op de zondagmiddag. Ja, is niet de bedoeling hoor. Maar eerst is dit Benson Boone. En die lekkere Mystical. There's nothing.

0: Limburg te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
4: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
5: Niet die koelkast in.
4: Wel de meterkast.
3: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
6: Word je er vrolijk van?
4: Nog niet. Lease aan vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
7: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
4: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
6: Goedemiddag.
3: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
6: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekkerman. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
4: Kijk eens, Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga je hem plakken?
3: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
8: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630
9: 3608 08. Hey Leute, ook zo'n lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen und dirndls tot super accessoires. Ook voor een maatje meer. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website. kalebeske-sittard.nl.
10: Ha, wie schön!
2: Café Drakke zet de tijd op 3:00.
11: Dit is RTV Parkstad. Met het nieuws van...
12: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. Een 32-jarige vrouw uit Borculo is dodelijk verongelukt bij een auto-ongeval bij het plaatsje Ruurlo in de Achterhoek. De vrouw zat op de achterbank van een auto die frontaal tegen een boom botste. Dat gebeurde om 3:15 vannacht. Twee andere inzittenden raakten gewond en moesten uit het wrak worden gezaagd. Het is nog niet bekend wat er precies gebeurd is. De weg is afgesloten. Een busongeluk in Turkije heeft aan 11 mensen het leven gekost. Er zijn tenminste 27 mensen gewond. Het ongeval vond vanochtend plaats op de snelweg tussen Bursa en İzmir, in het westen van het land bij Akhisar. Door onbekende oorzaken raakte een touringcar een sleepwagen en kantelde. De bus was op weg naar de warmwaterbronnen van Denizli. Hulpdiensten zijn ter plaatse en er zijn verschillende rijstroken van de snelweg afgesloten. Bij een scheepsramp voor de kust van Djibouti zijn zeker 109 migranten verdronken. 116 mensen zijn nog vermist. Reddingsdiensten zijn aan het zoeken, maar geven de hoop langzamerhand op dat er nog overlevenden worden gevonden. De boot met vluchtelingen uit Ethiopië was onderweg van Djibouti naar Jemen en kapseisde enkele dagen geleden. Meer dan 80 mensen hebben de ramp wel overleefd. Paus Leo XIV heeft een knobbeltje in zijn long. Het is niet duidelijk of het om een tumor gaat. Hij zal deze week worden geopereerd. De paus maakte het nieuws zelf bekend tijdens het zondaggebed. De operatie vindt plaats op advies van zijn dokters, zei hij. Het plekje is volgens hem goed gelokaliseerd en werd in een vroeg stadium ontdekt. Het is niet bekend wanneer de 71-jarige paus precies onder het mes zal gaan. Het weer. Het wordt minder buiig, maar de wind blijft krachtig. Het wordt vanmiddag rond de 14 graden bij een mix van wolken en zon. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
11: Zometeen op RTV Parkstad. Johan de Vos.
13: Droomt u van eindeloze reizen door Europa? Of heerlijk spontane weekendjes weg? Kom naar Minly Vakantie World. Ontdek ons zorgvuldig geselecteerde aanbod caravans en campers. Met deskundig advies en persoonlijke service. Van oriëntatie tot aflevering, wij staan voor u klaar. Profiteer nu van onze beursaanbieding en begin uw avontuur met vertrouwen en comfort. Minly Caravan Vakantie World. Uw complete partner in caravan en camperplezier. Bezoek ons vandaag nog en laat uw reisdromen werkelijkheid worden.
9: Hey, Leute! Ook zo'n lust in een Oktober. Oktoberfest bei Tiroler Land Kalebeske Sittard beginnt elk Tirolerfest mit der mooiste Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje mehr. Tiroler Land Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.
10: Ha, wie schön!
14: Bei Minly Vakantie World begint uw kampeeravontuur. Met onze beursaanbieding en complete service reist u zorgeloos. Minly Vakantie World. Uw partner in caravan en camperplezier.
10: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
15: Ah!
10: Of zo?
15: Ik snap hier niks van.
10: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: Het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: De keuze is reuze bij Anhoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch, verse friet deluxe, onze bekende high tea en nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulanger bonbons en smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Anhoes. De Alvulste Dichthoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook, Halal Centrum Maasmechelen.

Ja, we zijn alweer halverwege ons tweede uur alweer. Ja, oké. Okay. Tweede uur is begonnen. Cyril en Mario en Still Into You. En dit was Van Velzen, Baby Get Higher. Welkom terug. En tussen 2 en 4 met de Vos is hier. Ja, misschien is het bij jou thuis gezellig druk. Misschien geniet je juist van de stilte. Wat je zondag ook bijzonder maakt. Ik hoop dat je er vandaag ruimte is voor een glimlach, een mooi gesprek en natuurlijk fijne muziek. Die heb ik voor je. Zoals deze. Little Woods and the Prick. En Roman Shields.

Dat was die Catch Eye, een wereldwijde Amerikaanse meidengroep, gevestigd uit Los Angeles, Californië. De groep bestaat uit 6 leden: Sophia, Daniela, Lara, Megan, Manon en Yoon-ji. Als ik het goed uitspreek. Oké, worden nog Lil Wood en The Prick en Robin Schulz. Prayer and See. Robin Schulz, dus de speciale remake-version van hem. Ja, het leven gaat soms snel genoeg. Daarom is het goed om af en toe even gas terug te nemen. En te genieten van het moment, hè. En precies daarvoor zijn we hier. Om je gezelschap te houden met muziek die je raakt. En de stem die je graag nog even bij je houdt. Blijf luisteren, want de zondagmiddag is nog niet voorbij. Nog verder met Toto. Hier zie je met Stop Loving You.

Lady Gaga, The Dead Dance, Toto, die prachtige uit de jaren 80, Stop Loving You. Hey, ze komen eraan, we doen nog een Broadway hits, ook nog het headline nieuws. En daar spreek je straks weer om 3:50. Nog even deze van Anouk, Are You Kidding?

0: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
1: Ja, ik had een bulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
0: Nee, je hebt niet goed gekeken.
1: Ik had al lang bij Shadden het Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
0: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
1: Ah, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerakt. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
2: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je

0: ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
1: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
2: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
3: Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een betaalbare prijs.
1: Inderdaad, echt vakwerk.
3: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
5: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
4: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
6: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
7: RTV Parkstad.
8: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunt van het radionieuws op RTV Parkstad. Een 32-jarige vrouw uit Borculo is dodelijk verongelukt bij een auto-ongeval bij het plaatsje Ruurlo in de Achterhoek. Een busongeluk in Turkije heeft aan 11 mensen het leven gekost. Er zijn tenminste 27 mensen gewond. Bij een scheepsramp voor de kust van Djibouti zijn zeker 109 migranten verdronken. 116 mensen zijn nog vermist. Paus Leo XIV heeft een knobbeltje in zijn long. Het is niet duidelijk of het om een tumor gaat. Hij zal deze week worden geopereerd. Het weer. Het wordt minder buiig, maar de wind blijft krachtig. Het wordt vanmiddag rond de 14 graden bij een mix van wolken en zon. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
9: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
10: Non-stop en bruiselvrij.
9: RTV Parkstad.
10: RTV Parkstad.

0: Radio aan de Vos.
1: Dat waren ze. 20 minuten lang breuzen wij. James Morrison, Nothing Ever Hurt Like You. En dat was daarvoor nog Martin Garrix met Dua Lipa met Scared to Be Lonely. En Roxy Dekker, de laatste single. Bare Minimum. En La Bouche en Be My Lover. En we begonnen met Jason Derulo met The Trumpets. Ja, die hoor je dus luid en duidelijk in de plaats. En die non-stop muziek vindt op de lang Royce of dus. Ja. Oké, okay. En langzaam eindigen we het radioprogramma. Maar te lang is het niet voorbij. Dat betekent nog een aantal platen gaan draaien. Achteraf. Dus deze Anton.

eentje van mij, zo heet die, Anton. Ja, lieve luisteraars, hartelijk dank voor het luisteren. Ja, voor je gezelligheid en voor het samen beleven van deze mooie muzikale middag. Ik hoop dat je met een glimlach terugkijkt op deze 2 uur... en dat de muziek je een fijne gevoel heeft gegeven. Geniet nog van de rest van deze zondag. Maak er een mooie avond. En begin straks met een frisse moed aan een nieuwe week. En onthoud, iedere dag brengt nieuwe kansen, nieuwe ontmoetingen en nieuwe herinneringen. En met ons beetje muziek wordt alles soms net wat mooier. Bedankt voor het luisteren. Blijf gezond. Blijf positief. En blijf vooral genieten van de muziek. Fijne zondagavond nog. Een heel hartelijk dank. En graag tot de volgende uitzending. Is volgende week. Tot ziens. Doei.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Komt het oog wel ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
5: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
3: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
6: Ja!

0: regelen.
1: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: Café Brakke zet de tijd op 4 uur.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van...
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. Ina Klaassen, directeur van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen, is overleden. Ze was ernstig ziek en sinds mei niet meer werkzaam. Het museum laat in een verklaring weten dat Ina met haar bevlogenheid en daadkracht een betekenisvolle stempel op het museum en de stad Rotterdam heeft gedrukt. Sandra Kisters blijft voorlopig waarnemend directeur. Ina Klaassen is 57 jaar oud geworden. De Poolse inlichtingendienst heeft vanmiddag een spoedvergadering met de Poolse autoriteiten vanwege berichten over een mogelijke moordaanslag op de premier, de vicepremier en de minister van Defensie. Die informatie zou bij de politie zijn binnengekomen. Er zijn de afgelopen weken meerdere incidenten geweest in Polen, zoals mesaanvallen op scholen. Het campagneteam van de Braziliaanse president Lula da Silva beschuldigt het Amerikaanse bedrijf Meta van inmenging in de verkiezingen. Een aantal van zijn berichten op Facebook en Instagram zouden zijn geblokkeerd en het bereik ervan verminderd. Meta ontkent de beschuldiging. Lula maakt zich op voor de tweede ronde van de presidentsverkiezingen op 25 oktober. Nu hij bij de eerste ronde verrassend verloor van de rechtse kandidaat Bolsonaro, zoon van de vroegere president. Een busongeluk in Turkije heeft aan 11 mensen het leven gekost. Er zijn tenminste 27 mensen gewond. Het ongeval vond vanochtend plaats op de snelweg tussen Bursa en İzmir, in het westen van het land bij Akhisar. Door onbekende oorzaken raakte een touringcar een sleepwagen en kantelde. De bus was op weg naar de warmwaterbronnen van Denizli. Het weer, het wordt minder buiig, maar de wind blijft krachtig. In de avond opklaringen en vannacht hier en daar mist. Morgen droog en 16 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
5: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
6: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
7: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
8: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
6: Krammeltje, zet je de wekker?
9: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
10: Hey, Leute! Ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndels tot super accessoires. Ook voor een maatje meer. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website kalebeske-sittard.nl.
11: Ha, wie schön!
12: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
13: Dit is het begin van een nieuw uur.
3: Met Arno Krijnen.

0: werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808. De keuze is reuze bij Aan Hoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch, verse friet deluxe, onze bekende high tea en nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulangerbonbons en smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Aan Hoes, de Alvulsterdich Toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
2: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
3: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
4: Niet die koelkast in.
3: Wel de meterkast.
2: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
5: Word je er vrolijk van?
3: Nog niet. Die zijn vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
6: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
3: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
5: Goedemiddag.
2: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
5: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekkerman. Hey, veel gek moet die worden, hè?
3: Kijk eens, Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga je hem plakken?
2: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
7: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
8: Kom binnen!
9: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
8: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
9: Rockmart in Kerkrade, zei je?
8: Rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
10: RTV Parkstad.
11: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunt van het radionieuws op RTV Parkstad. Ina Klaassen, directeur van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen, is overleden. Ze was ernstig ziek en sinds mei niet meer werkzaam. De Poolse inlichtingendienst heeft vanmiddag een spoedvergadering met de Poolse autoriteiten vanwege berichten over een mogelijke moordaanslag op de premier, de vicepremier en de minister van Defensie. Het campagneteam van de Braziliaanse president Lula da Silva beschuldigt het Amerikaanse bedrijf Meta van inmenging in de verkiezingen. Een aantal van zijn berichten op Facebook en Instagram zouden zijn geblokkeerd en het bereik ervan verminderd. Een busongeluk in Turkije heeft aan 11 mensen het leven gekost. Er zijn tenminste 27 mensen gewond. Het weer, het wordt minder buiig, maar de wind blijft krachtig. In de avond opklaringen en vannacht hier en daar mist. Morgen droog en 16 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
12: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
13: Non-stop en bruiselvrij.
12: RTV Parkstad.
13: RTV Parkstad.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze car wash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je car wash. Keeps you moving.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: Het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Café Drakke zet de tijd op 5 uur.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 5 uur.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. Op de Dam in Amsterdam is een pro-Palestijnse betoging gaande. Ongeveer 1000 demonstranten protesteren met een mars door de binnenstad tegen het Israëlische geweld in Gaza en de onderdrukking van de Palestijnse bevolking. De actievoerders eisen sancties tegen Israëlische bedrijven. De politie heeft een spandoek in beslag genomen en enkele demonstranten afgevoerd, meldt het ANP. Een containerschip uit Zuid-Korea is via de Noordelijke IJszee naar Europa gevaren en weer terug. Dat was tot voor kort zonder ijsbreker niet mogelijk. De route wordt steeds meer begaanbaar vanwege de klimaatverandering die het ijs doet smelten. Eerder dit jaar probeerden ook 3 Chinese schepen de nieuwe verbinding uit. Die is korter en minder gevoelig voor vijandelijke aanvallen dan de zuidelijke route door het Suezkanaal. Er zijn zorgen over de impact op het milieu en de natuur. Ina Klaassen, directeur van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen, is overleden. Ze was ernstig ziek en sinds mei niet meer werkzaam. Het museum laat in een verklaring weten dat Ina met haar bevlogenheid en daadkracht een betekenisvolle stempel op het museum en de stad Rotterdam heeft gedrukt. Sandra Kisters blijft voorlopig waarnemend directeur. Ina Klaassen is 57 jaar oud geworden. De Poolse inlichtingendienst heeft vanmiddag een spoedvergadering met de Poolse autoriteiten vanwege berichten over een mogelijke moordaanslag op de premier, de vicepremier en de minister van Defensie. Die informatie zou bij de politie zijn binnengekomen. Er zijn de afgelopen weken meerdere incidenten geweest in Polen, zoals mesaanvallen op scholen. Het weer, het wordt minder buiig, maar de wind blijft krachtig. In de avond opklaringen en vannacht hier en daar mist. Morgen droog en 16 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
6: Droomt u van eindeloze reizen door Europa of heerlijk spontane weekendjes weg? Kom naar Minly Vakantie World. Ontdek ons zorgvuldig geselecteerde aanbod caravans en campers met deskundig advies en persoonlijke service. Van oriëntatie tot aflevering, wij staan voor u klaar. Profiteer nu van onze beursaanbieding en begin uw avontuur met vertrouwen en comfort. Minly Caravan Vakantie World. Uw complete partner in caravan en camperplezier. Bezoek ons vandaag nog en laat uw reisdromen werkelijkheid worden.
7: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
8: Ja, ik had een bulk niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
7: Nee, je hebt niet goed gekeken.
8: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
7: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
8: Ah, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerakt. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
6: Bij Minly Vakantie World begint uw kampeeravontuur. Met onze beursaanbieding en complete service reist u zorgeloos. Minly Vakantie World, uw partner in caravan en camperplezier.
9: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
7: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
10: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar 1 muntje. Ga Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
9: Bij Taxi Centrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
11: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.

0: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
1: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
2: Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een betaalbare prijs.
0: Inderdaad, echt vakwerk.
2: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
4: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
5: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
6: Hey, Leute! So ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt El Tirolerfest mit der meisten Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje mehr. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.
7: Ha, wie schön!
4: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie maakt de lekkerste rijstenvlei van het land?
8: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
9: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
10: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
11: Want het oog wil ook wat.
10: Audiofrenzy.nl.
9: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it. We've got it. Brasserie-brakke.nl.
12: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
10: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl.
13: RTV Parkstad.
14: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunt van het radionieuws op RTV Parkstad. Op de Dam in Amsterdam is een pro-Palestijnse betoging gaande. Ongeveer 1000 demonstranten protesteren met een mars door de binnenstad tegen het Israëlische geweld in Gaza en de onderdrukking van de Palestijnse bevolking. Een containerschip uit Zuid-Korea is via de noordelijke IJszee naar Europa gevaren en weer terug. Dat was tot voor kort zonder ijsbreker niet mogelijk. Ina Klaassen, directeur van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen, is overleden. Ze was ernstig ziek en sinds mei niet meer werkzaam. De Poolse inlichtingendienst heeft vanmiddag een spoedvergadering met de Poolse autoriteiten vanwege berichten over een mogelijke moordaanslag op de premier, de vicepremier en de minister van Defensie. Het weer, het wordt minder buiig, maar de wind blijft krachtig. In de avond opklaringen en vannacht hier en daar mist. Morgen droog en 16 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
15: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
16: Non-stop en bruiselvrij.
15: RTV Parkstad.
16: RTV Parkstad.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je...

0: Parkstad.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Kom binnen!
3: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
2: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
3: Rockmart in Kerkrade, zei je?
2: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
4: Café Drakken zet de tijd op 6 uur.
5: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 6.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Het vliegveld van de Saoedische hoofdstad Riyadh is opnieuw getroffen door een aanval. Volgens de internationale coalitie werd Terminal 4 door een projectiel geraakt, waarna brand uitbrak. Een ander kruisvluchtwapen kon op het nippertje worden onderschept. Bij de eerdere aanval gisteren kwamen zeker 12 mensen om het leven. De Jemenitische Houthi-rebellen eisen de aanvallen op en roepen reizigers op Saoedische luchthavens te mijden. De VS schiet de Saoedi-Arabië mogelijk snel te hulp. Oekraïne en Rusland hebben per direct een energiebestand gesloten. Dat meldt Amerikaanse president Trump op zijn eigen Truth Social. Volgens hem stoppen beide landen vanaf nu met aanvallen op elkaars energievoorzieningen. Meer details over die afspraak gaf hij niet. Maar zowel Kiev als Moskou hebben het nieuws tot nu toe nog niet officieel bevestigd. Trump sloot afgelopen week een deal met Rusland voor de levering van miljoenen liters diesel, en critici zeiden dat hij daarmee de oorlog financiert. De Poolse veiligheidsdiensten zijn in spoedoverleg bijeengekomen na een concrete aanslagdreiging op premier Tusk en de minister van Defensie. De politie heeft inmiddels een man aangehouden die de aanslag wilde plegen. De dreiging kwam binnen via een e-mail en wordt door de autoriteiten als uiterst serieus gezien. Volgens Poolse media zou de verdachte op sociale media al contact hebben gehad met een radicale organisatie. Maar verdere details zijn er nog niet bekendgemaakt. En tijdens een pro-Palestijns protest op de Dam in Amsterdam is opnieuw openlijk steun betuigd aan Hamas. Demonstranten droegen spandoeken en bandana's met teksten als "We support Hamas". De politie hield zeker één persoon aan, onder meer voor een spandoek waarop politici met Hitler werden vergeleken. De sfeer in de hoofdstad was grimmig en ook op een terras bij het Rembrandtplein ontstond een klein opstootje. De actievoerders eisen sancties tegen Israëlische bedrijven. Het weer, er trekken vanavond en vannacht een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten. Het kwik wijst vannacht 8 tot 11 graden aan bij een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
7: De keuze is reuze bij Anhoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch, verse friet deluxe, onze bekende high tea en nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulangerbonbons en smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Anhoes, de Ofwilsterichthoes, aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
8: Ben jij er vanavond bij? Want Kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Brugge van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.
9: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
10: Ah!
9: Of zo?
10: Ik snap hier niks van.
9: Dan kun je het toch echt beter...

0: Bol.nl.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
3: Wow, inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
4: Niet die koelkast in.
3: Wel de meterkast.
2: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
5: Word je er vrolijk van?
3: Nog niet. Hier zijn vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen. Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen. Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
5: Goedemiddag.
2: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
5: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekkerman. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
3: Kijk Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga je hem plakken?
2: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur. Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue-grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue-witte worst en barbecue-grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook, Halal Centrum Maasmechelen.
6: Hey, Leute! So ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt El Tirolerfest mit der meisten Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje Bier. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.
7: Ah, wie schön!

lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.

0: Gouda aan de Schelfberg in Heerlen.
1: Droomt u van eindeloze reizen door Europa of heerlijk spontane weekendjes weg? Kom naar Minly Vakantie World. Ontdek ons zorgvuldig geselecteerde aanbod caravans en campers met deskundig advies en persoonlijke service. Van oriëntatie tot aflevering, wij staan voor u klaar. Profiteer nu van onze beursaanbieding en begin uw avontuur met vertrouwen en comfort. Minly Caravan Vakantie World. Uw complete partner in caravan en camperplezier. Bezoek ons vandaag nog en laat uw reisdromen werkelijkheid worden.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Bij Minly Vakantie World begint uw kampeeravontuur. Met onze beursaanbieding en complete service reist u zorgeloos. Minly Vakantie World. Uw partner in caravan en camperplezier.
3: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
2: Bij Taxi Centrale

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Het vliegveld van de Saoedische hoofdstad Riyadh is opnieuw getroffen door een aanval. Volgens de internationale coalitie werd Terminal 4 door een projectiel geraakt, waarna er brand uitbrak. Bij de eerdere aanval gisteren kwamen zeker 12 mensen om het leven. Oekraïne en Rusland hebben per direct een energiebestand gesloten. Dat meldt Amerikaanse president Trump op zijn eigen Truth Social. Maar zowel Kiev als Moskou hebben het nieuws tot nu toe nog niet officieel bevestigd. De Poolse veiligheidsdiensten zijn in spoedoverleg bijeengekomen na een concrete aanslagdreiging op premier Tusk en de minister van Defensie. De politie heeft inmiddels een man aangehouden die de aanslag wilde plegen. En tijdens een pro-Palestijns protest op de Dam in Amsterdam is opnieuw openlijk steun betuigd aan Hamas. Er is één persoon aangehouden. Het weer, er trekken vanavond en vannacht een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten. Het kwik wijst vannacht 8 tot 11 graden aan bij een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
2: Non-stop en bruiselvrij.
1: RTV Parkstad.
2: RTV Parkstad.

0: te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
4: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
5: Komt het oog wel ook wat.
4: Audiofrenzy.nl.
3: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
6: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
7: Ja, ik ga een bulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
6: Nee, je hebt niet goed gekeken.
7: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
6: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
7: Ah, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerakt. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl.
8: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar 1 muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
9: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
10: Café Brakke zet de tijd op 7 uur.
11: Dit is RTT Parkstad met het nieuws van 7 uur.
12: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Het internationaal energieagentschap IEA wil dat landen extra snel hun strategische dieselvoorraden aanspreken. Het verzoek is aan alle lidstaten, waaronder ook Nederland, om te kijken hoeveel diesel ze op korte termijn kunnen vrijgeven. Want door de oorlog in het Midden-Oosten en aanvallen op Russische raffinaderijen is er nu wereldwijd een groot dieseltekort. Aanstaande donderdag overleggen de landen verder over de maatregelen. Diesel wordt veel gebruikt bij het transport, de landbouw en defensie. Het vliegveld van de Saoedische hoofdstad Riyad is opnieuw getroffen door een aanval. Volgens de internationale coalitie werd Terminal 4 door een projectiel geraakt, waarna er brand uitbrak. Een ander kruisvluchtwapen kon op het nippertje worden onderschept. Bij de eerdere aanval gisteren kwamen zeker 12 mensen om het leven. De Jemenitische Houthi-rebellen eisen de aanvallen op en roepen reizigers op Saoedische luchthavens te mijden. De VS schiet de Saoedi-Arabië mogelijk snel te hulp. Oekraïne en Rusland hebben per direct een energiebestand gesloten. Dat meldt Amerikaanse president Trump op zijn eigen Truth Social. Volgens hem stoppen beide landen vanaf nu met aanvallen op elkaars energievoorzieningen. Meer details over die afspraak gaf hij niet. Maar zowel Kiev als Moskou hebben het nieuws tot nu toe nog niet officieel bevestigd. Trump sloot afgelopen week een deal met Rusland voor de levering van miljoenen liters diesel. En critici zeiden dat hij daarmee de oorlog financiert. En Max Verstappen koerst na zijn zege in Singapore af op de tweede plaats in het Formule 1 wereldkampioenschap. Want sinds de zomerstop is hij de coureur met de meeste punten op zijn naam in de Grand Prix. Dankzij een aantal geslaagde updates aan de Red Bull-auto presteert Verstappen optimaal. Hoewel de wereldtitel ver weg blijft, hoopt de Nederlander het seizoen op meer overwinningen. Hij staat nu 8 punten achter nummer 3 Lewis Hamilton en 17 punten achter nummer 2 George Russell. Het weer, er trekken vanavond en vannacht een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten. Het kwik wijst vannacht 8 tot 11 graden aan bij een matige, aan zee krachtige westelijke wind.
5: Morgen krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
13: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
14: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
15: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
16: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt.
17: Ja.
16: Adverteer vandaag nog op RTV Parkstad en schreeuw het van de daken met uw bedrijf of instelling. Mail voor informatie naar sales@rtvparkstad.
14: Kruimeltje in mijn hand. Nu maakt de mooiste taarten van het land.
18: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
19: We'll be right back.

0: Kom binnen.
1: Tjonge, jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Minly Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
3: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue-grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue-witte worst en barbecue-grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
5: Hey, Leute! So ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt El Tirolerfest mit der meisten Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje mehr. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.
6: Ha, wie schön!
7: RTV Parkstad.
8: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Het Internationaal Energieagentschap IEA wil dat landen extra snel hun strategische dieselvoorraden aanspreken. Het vliegveld van de Saoedische hoofdstad Riyadh is opnieuw getroffen door een aanval. Volgens de internationale coalitie werd Terminal 4 door een projectiel geraakt, waarna er brand uitbrak. Bij de eerdere aanval gisteren kwamen zeker 12 mensen om het leven. Oekraïne en Rusland hebben per direct een energiebestand gesloten. Dat meldt Amerikaanse president Trump op zijn eigen Truth Social. Maar zowel Kiev als Moskou hebben het nieuws tot nu toe nog niet officieel bevestigd. En Max Verstappen koerst na zijn zege in Singapore af op de tweede plaats in het Formule 1 wereldkampioenschap. Hij staat nu 8 punten achter nummer 3 Lewis Hamilton en 17 punten achter nummer 2 George Russell. Het weer, er trekken vanavond en vannacht een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten. Het kwik wijst vannacht 8 tot 11 graden aan bij een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
9: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
10: Non-stop en bruiselvrij.
9: RTV Parkstad.
10: RTV Parkstad.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel Zuid-Limburg.
2: De keuze is reuze bij Aan Hoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch, verse friet deluxe, onze bekende high tea en nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulangerbonbons en smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Aan Hoes, de Alvulsterdicht Hoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je

0: aan de Schelfberg in Heerlen.
1: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
2: Ah!
1: Of zo?
2: Ik snap hier niks van.
1: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
2: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
0: Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een betaalbare prijs.
1: Inderdaad, echt vakwerk.
0: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl. Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
4: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even kijken?
5: Niet die koelkast in.
4: Wel de meterkast.
3: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
6: Word je er vrolijk van?
4: Nog niet. Die zijn vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
7: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
4: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
6: Goedemiddag.
3: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
6: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs stekkerman. Hé, hey, veel gek om die woorden, hè?
4: Kijk eens, Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga je hem plakken?
3: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
8: Café Drakken zet de tijd op 8 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 8 uur.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De dodelijke raketaanval van de Houthis op de luchthaven van Riyadh veroorzaakt grote internationale zorgen over verdere escalatie. Saoedi-Arabië heeft beloofd hard terug te slaan en lijkt de luchthaven van de hoofdstad van Jemen Sanaa al te hebben aangevallen. Ondertussen overweegt de Amerikaanse president Trump om militaire steun te verlenen aan de Saoedi's. Vanwege het aanhoudende dreigingsniveau blijft het vliegveld van Riyadh gesloten en gaan scholen in de hoofdstad voorlopig dicht. In een woning in Barneveld heeft de politie een grote hoeveelheid illegaal vuurwerk ontdekt. Een deel van de gevaarlijke knallers lag in een slaapkamer opgeslagen. De politie kwam het vuurwerk op het spoor na meldingen over zelfgemaakte vuurwerkbommen en de vernieling van een kunstgrasveld. Al het vuurwerk is in beslag genomen en het onderzoek loopt nog. De politie sluit aanhoudingen niet uit en is verbaasd over de achterloosheid waarmee vuurwerkbommen in elkaar worden gezet. Het internationaal energieagentschap IEA wil dat landen extra snel hun strategische dieselvoorraden aanspreken. Het verzoek is aan alle lidstaten, waaronder ook Nederland, om te kijken hoeveel diesel ze op korte termijn kunnen vrijgeven. Want door de oorlog in het Midden-Oosten en aanvallen op Russische raffinaderijen is er nu wereldwijd een groot dieseltekort. Aanstaande donderdag overleggen de landen verder over de maatregelen. Diesel wordt veel gebruikt bij transport, de landbouw en defensie. En paus Leo XIV wordt in de komende dagen geopereerd vanwege een knobbeltje in zijn long. Dat heeft het 71-jarige hoofd van de katholieke kerk zelf bekendgemaakt tijdens het zondagsgebed op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad. Het knobbeltje is in een vroeg stadium ontdekt en bevindt zich alleen nog in de long. Op advies van zijn artsen laat hij het weghalen. Het Vaticaan verwacht dat de Amerikaanse paus na de ingreep ongeveer een week nodig heeft om te herstellen. Het weer, er trekken vanavond en vannacht een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten. Het kwik wijst vannacht 8 tot 11 graden aan bij een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Henk van Baren.
10: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
4: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
11: Ik ga een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
4: Nee, je hebt niet goed gekeken.
11: Ik had al lang de Chardonnay Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
4: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
11: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
12: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een Koenen spinningcoaster. Een paardenmolen voor de kleintjes. En ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar 1 muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
4: Verdikke me! Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
13: Droomt u van eindeloze reizen door Europa of heerlijk spontane weekendjes weg? Kom naar Minly Vakantie World. Ontdek ons zorgvuldig geselecteerde aanbod caravans en campers met deskundig advies en persoonlijke service. Van oriëntatie tot aflevering, wij staan voor u klaar. Profiteer nu van onze beursaanbieding en begin uw avontuur met vertrouwen en comfort. Minly Caravan Vakantie World. Uw complete partner in caravan en camperplezier. Bezoek ons vandaag nog en laat uw reisdromen werkelijkheid worden.
14: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
13: Bij Minly Vakantieworld begint uw kampeeravontuur. Met onze beursaanbieding en complete service reist u zorgeloos. Minly Vakantieworld. Uw partner in caravan en camperplezier.
15: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
14: Bij Taxi Centrale Beers.

0: Ja, wat heeft ze een mooie stem, deze meid. Sienna Spiro. Great Expectations. Op jouw radio hier bij RTV Parkstad. We gaan beginnen, jongens. We hebben een heel leuk programma vandaag weer voor jullie voorbereid. En ik ben even muziekje kwijt. Het begint goed hier in de uitzending. We gaan even naar jou, Roy.
1: Ja, we hebben inderdaad weer gasten. Gelukkig weer een paar gasten. Want het is een paar dagen of een paar uitzendingen droog geweest. Hè? Geen gasten gehad. Mensen die doen niet durven dan. Of weet ik wat de reden ook is. Maar in ieder geval, we hebben vandaag de gasten van Dutch Black Ball Association. Oh, met een muziekje
0: ja,
1: erbij.
0: Het, ja, muziek, ja.
1: Ja, met een muziekje erbij. En we hebben vandaag twee gasten hier zitten. En die gaan zich eventjes aan jullie voorstellen. En dan gaan we dadelijk de diepte in. Ik zou zeggen, Roger, begin jij.
2: Ja, goedenavond. Ik ben Roger Palme. En ik heb de functie bondscoach van de DBA.
1: Ja, een hele belangrijke functie neem ik aan.
2: Nou, ik moet toch de samenstelling van het team maken en ze voorbereiden op de WK.
1: Ja, en daar gaan we het zo meteen wat meer over hebben. Ja.
2: Okay.
1: En dan gaan we naar Dave.
3: Dankjewel. Ja, mijn naam is Dave Heijboer. Al heel veel jaren speler binnen de DBA. Ook al heel veel jaren bestuurslid binnen de DBA. En ik ben nu ook voor het WK geselecteerd als speler. Dus ook daar heel blij, trots.
1: Drukke voorbereiding?
3: Ja, Roger die heeft er flink de zweep over. Dus twee keer in de week trainingen organiseren. Ja, dat moet ook gewoon. Ik bedoel, je gaat op een paar weken tijd natuurlijk niet meer heel veel beter worden. Maar wel zorgen dat je gewoon in je routine goed zit. En dat je als team wat dichter bij elkaar komt. Want het zijn heel vaak jongens waar je toch de rest van het jaar tegen speelt. En nu wil je met ze spelen. Dus,
1: ja, precies. Ja. Was dat toen met nee, het was niet met biljarten. Het was met de pijltjes, darten.
0: Ja.
1: Die hadden ook zo'n trainingsschema. Maar de ene die heel veel nog die laatste week. Die was iedere dag aan het gooien. En anders zeg ik, doe de laatste week helemaal niks meer.
3: Ja,
1: welk kamp zit jij?
3: Ik zit in het kamp dat ik het gewoon 2-3 keer in de week probeer te doen. Ja. Elke week, ook gewoon de week van het WK. Maar niet niet 30-40 uur, want we zijn geen profs. Hè, dus het werk loopt ook gewoon door. Maar ik heb alleen mijn jeugd ontzettend veel gespeeld. Dus ik denk iedereen die tegenwoordig op hoog niveau biljart heeft, die is zijn jeugd kwijtgeraakt in een poolcentrum of in een biljarthal of in een café. En dat is bij mij niet anders. Ik heb jarenlang in de markt, La Plaza poolcentrum, dat was jarenlang mijn tweede woonkamer.
1: Oké, ja. En Roger, jij bent de coach, hè?
2: Ja, klopt.
1: Jij bent de coach. En dat betekent dat je voor iedereen. Ga je dan bij iedereen op dezelfde manier aan de slag?
2: Nee, we gaan samen trainen, ja.
1: Ja.
2: En dan. Het meeste moet je zelf thuis doen.
1: Ja.

0: belangrijk hebben we straks ook een opstelling.
1: Ja.
0: Best als eerste kan spelen. Metaal wat sterker, wie metaal wat sterker is,
1: ja,
0: speelt meestal op einde.
1: Oké. Okay. Nou, dan zullen er waarschijnlijk een aantal luisteraars zitten van, waar hebben we het in godsnaam over? We gaan dadelijk even een muziekje draaien en dan gaan we dan eerst eens even precies vertellen wat het Black Ball eigenlijk precies is. Is een goed idee?
0: Prima.
2: Ja. En je zit vaak met die goede ideeën, vind ik. Hè?
1: Ja, oké.
2: Okay. We gaan inderdaad wat muziek draaien voor je. Ik heb voor je klaarstaan Captain, deel 2, Agda en de Munich. En ik ga gewoon nog een draaien. Dat is Alain Clark en Back to My World. Tot zo.
3: Stuur je appje naar de studio vanaf nu via rtvparkstad.nl. En klik op het WhatsApp-logo.

0: zou er eigenlijk twee draaien, maar ik ga er gewoon één nummer draaien. Want ik heb me laten vertellen door mijn collega die naast me zit dat de heren heel veel te vertellen hebben vanavond. Dus ik moet een beetje kort houden met de muziek. Dus ja, doe
1: ja,
0: dat.
1: Ja, ik vind het prima. Ja. Ik vind het prima. Okay. Ja, want ja, wat ik al zei voordat we het muziekje draaiden, van ja, zullen misschien mensen denken van waar hebben ze het nou gossam over? Wat is blackball eigenlijk?
2: Nou. Wat is blackball eigenlijk? Ja, blackball is de zwarte bal. Hij denkt dat een hele hoop mensen die luisteren vast wel eens een keer in de kroeg een potje gebiljard hebben. En daar is doorgaans toch het spel wat gespeeld wordt, is achtbal. Waar je de zwarte bal als laatste moet potten. En blackball is eigenlijk de oorsprong van dat spel. Wij spelen met rode en gele ballen. Mm-hmm. En ook de zwarte bal. Dus je moet eerst je rode of je gele ballen potten, afhankelijk van welke serie je hebt. En uiteindelijk de zwarte. En als je zwarte pot, heb je het spelletje gewonnen.
1: Ja, dus de bedoeling dat jij je eigen kleur wegspeelt.
2: Ja, precies. Je stoot op en dan hoop je dat er een bal valt op de break. En vanaf daar ga je verder en probeer je alle gele of alle rode ballen te potten.
1: Ja.
2: En dan de black ball als laatste. En als dat lukt, dan heb je het potje binnen.
1: Ja. En ja, ik weet niet zoveel van biljart. Maar bij snooker bijvoorbeeld moet je proberen ook iemand een beetje zo de ballen te positioneren dat die ander niet kan spelen. Is dat,
2: Ja, zeker. Naarmate het niveau hoger wordt, zeg maar, komt het heel

0: veel op toch in één beurt alles proberen uit te schieten. Mm-hmm. Maar ook op het hoogste niveau zijn er wel degelijk heel op tactische potjes waar je juist probeert om, omdat het vaak op de break dan dat de ballen niet lekker uit elkaar gaan. En dan, ja, dan is het gewoon onmogelijk om het uit te schieten. En dan komen we op tactiek aan, op een gat dicht proberen te leggen. Of met slimmigheidjes een fout af te dwingen bij je tegenstander, waardoor je de witte bal mag oppakken. Hè? Ball in hand noemen we dat. En dan, mag je de ballen van de tegenstander openschieten. En vanaf daar alsnog proberen uit te schieten. Ja, die tactiek komt er zeker ook bij kijken.
1: Ja, dat gaat
0: ook zeker. Is ook een van de. Je hebt natuurlijk bepaalde sporten zoals atletiek of zo, waar je heel erg met je lichaam bezig bent. Je hoeft niet super fit te zijn, maar het is wel handig als je een beetje in vorm bent. Ik bedoel, als mensen mij op televisie zien ze dat ik niet. Ik ben bepaald niet 72 kilo. Maar toch kom ik heel aardig mee met biljart. Dus je moet redelijk in vorm zijn. Maar mentaal is veel belangrijker eigenlijk dan het lichamelijke.
2: We hebben hier een klein beeld, dus niet te zien, hè?
0: Geen breed beeld, gelukkig. Nee, het mentale aspect is gewoon heel erg belangrijk. Dat is ook echt een van de dingen waar je met biljarten een hele hoop van kunt leren en kunt groeien als mens, zeg maar. Je kunt gewoon, je moet heel erg aan je concentratie werken, heel erg aan je inzicht in patronen, in inschatten wat je tegenstander voor capaciteit heeft. Hè. Is die juist hier wat beter in of daar wat slechter in? Dan moet je ook je eigen spel soms op aanpassen. Mm-hmm. Wil ik hem een lokkertje laten liggen? Gaat hij het lokkertje 9 van de 10 keer erin schieten? Dan kun je dat misschien beter niet doen. Ja. Dat is een beetje wat blackball inhoudt. En dus nogmaals, een hele hoop mensen. Pool is echt typisch zo'n sport. Ik denk bijvoorbeeld net als darten. Want een hele hoop mensen wel eens een keer doen in de kroeg. Mm-hmm. Maar het wordt dus ook echt op heel hoog niveau internationaal gespeeld. Ja. En dat is meer ook waar wij ons mee bezighouden.
1: Ja, en voordat ik even naar Roger ga. De dimensies van de tafel, dus de maten en dergelijke, hoe verhoudt zich dat?
0: Hier in Parkstad en in Zuid-Limburg is de 6-voet-tafel, die is ontzettend bekend. Die zal eigenlijk in elke tweede kroeg staat, zo'n ding.
1: Ja.
0: Maar wij noemen dat in Nederland, in Zuid-Limburg, de 6-voet-tafel, maar strikt formeel is het een 7-voet-tafel.
1: Okay.
0: Het speelveld is 1,80 bij 90 ongeveer, dus de tafel is ongeveer 1 bij 2 meter. En dat is ook de afmeting waar wij op spelen, alleen de Engelsen noemen dat. Die noemen het correct een 7-voet-tafel.
1: Een 7-voet-tafel.
0: Wij noemen het hier een 6-voetje, maar het is een 7-voet.
1: Ja, want even nog over die regels. Hè, want jullie hebben die naar hier gebracht eigenlijk. Hè, of de oprichter, zeg maar. Er was blijkbaar al een soort van.
0: Ja, er wordt hier in Limburg wordt al heel lang een variant van blackball gespeeld. Mm-hmm. Door de NPB wordt dat gespeeld. Dus ook dat was. In hun hoogtijdagen was dat eigenlijk een ontzettend grote bond. Duizenden leden in Zuid-Limburg. Dus echt heel groot op een relatief klein oppervlak. En een van de mensen, daar is een bepaalde bond van afgesplitst. En de oprichter van die bond, die is op een gegeven moment in Engeland geweest. Een jaar of 15 geleden. En die is daar in aanraking gekomen met het echte blackball. En daar is eigenlijk gewoon een wereld voor ons open gegaan van, bestaat dit ook? Ja. Wij konden alleen het rondje om de kerk hier in Brunsum, Kerkrade, Sittard. En dat was het dan wel zo'n beetje. En Borren nog. Maar dat blijkt dus dat er echt hele grote internationale toernooien worden gespeeld. In Engeland en Frankrijk en België. Noem het maar op. Allemaal overal wordt het echte blackball gespeeld.
1: Ja.
0: En dat heeft die man, dat was Patrick Zavelberg. Die is hier ook al een paar keer geweest. Die heeft dat naar Nederland gehaald. Dus die heeft een paar mensen vanuit Engeland meegenomen. En uiteindelijk zijn daar tafels aangeschaft. En zijn we hier in Zuid-Limburg begonnen.
1: Ja, ja. Met de DBA.
0: Met de juiste materialen. Ja. Dat is echt essentieel belang. Het zijn gewoon kleine snoekertafels eigenlijk. Met hele andere ballen, hele andere keus. Dus als je heel erg goed kunt 9-voet poelen of 6-voet poelen. Dan heb je een grote voorsprong. Maar je moet echt het juiste materiaal hebben. Anders kun je hier internationaal nooit meekomen.
1: Ja, wat is het verschil met de ballen dan?
0: De ballen zijn een stuk kleiner dan de gewone ballen. En de witte is ook nog eens kleiner dan de serieballen.
1: Okay,
0: dus die witte reageert heel anders. Dan je zou verwachten, dan je gewend bent voornamelijk. Hij reageert wel zoals hij hoort. Maar is anders dan wat je zou verwachten. Als je
1: kleiner is waarschijnlijk ook moeilijker spelen dan, of niet?
0: Nou, dat betekent dat als je de witte bal terug wil laten komen, dus een trekbal, dat gaat heel makkelijk.
1: Ja.
0: Maar een doorstootbal, als je de witte erachteraan wil laten lopen, dat gaat weer heel veel moeilijker. De hoeken zijn gewoon anders.
1: Ja.
0: Ja. En doordat de tafel anders is, de pockets anders zijn, dat ken je ook wel van het snoeken, van de mensen die dat kijken. Een bal langs de band af bij snoeken is heel erg moeilijk. Is bijna niet te doen, dat is bij ons hetzelfde. Terwijl als je de 6-voet of de 9-voet speelt, dan gaat het bal langzamerhand geen enkel probleem. Dus daardoor is de tactiek en de spelopbouw ook helemaal anders. En ja. Dat is wat ik bedoel met, ja, als je op die ene tafel goed bent, heb je een voorsprong. Maar je zult echt op het juiste materiaal moeten trainen om mee te komen.
1: Ja, oké. Okay. Vraag je aan Roger, want we hadden het net over tactieken. Zijn dat dingen die jullie specifiek trainen dan?
3: Nou, dus zeer afhankelijk van de speler. Er zijn er die willen alleen maar aanvallend spelen. Natuurlijk is het veel leuker om ballen te maken. Maar uiteindelijk is tactiek natuurlijk wel heel belangrijk. Want je moet je kansen afwegen.
1: Ja.
3: Schiet ik hem in één keer uit, hoe groot is die kans? Kan dat niet, is de beste optie verdedigen.
1: Ja, maar daar kun je dus wel op trainen, neem ik aan. Of ja, moet je daar echt puur vanuit je inzicht...
3: Daar kun je wel op trainen, ja. Daar kun je wel op trainen.
1: Ja, want ik neem aan dat naarmate je wat ouder wordt, dat je dan ook tactischer wordt. Maar is dat zo, wat ik nou zeg?
3: Dat is de een voor de andere speler.
1: Ja.
3: Bijvoorbeeld Dave. Dave zelf is best een tactische speler. Zo mag ik dat wel noemen. Mm-hmm. Ja. Maar ik heb ook een aantal spelers die zijn heel aanvallend.
1: Ja.
3: Die zien alleen maar de aanval. Beetje zoals Nederland altijd gevoetbald heeft.
1: Ja.
3: Ook niet altijd de beste keuze.
1: Nee, maar ja, want ik kan me voorstellen van ja, ik ben helemaal niet tactisch aangelegd. Wat denk ik dan? Dus ik zou zelf ook zeggen van ja, ik ga lekker aanvallen. Hè. Maar ja, dat is niet altijd de beste.
3: Loop je vast
1: dus.
3: Dan. Ja, loop je vast. Precies. En het is toch de bedoeling dat je je eigen balletjes goed legt en die van de tegenstander verloren legt.
1: Ja.
3: Zodat jij het makkelijker kunt uitschieten.
1: Maar, ja. Maar dat moet je dan toch trainen? Of zeg je van, ja, die moet er gewoon in zitten?
3: Dat is vaak opletten en om je heen kijken wat anderen doen.
1: Ja.
3: Daar leer je het meeste van.
1: Maar het is niet zo als jullie tijdens een trainingssessie, of ik weet niet precies hoe het gaat natuurlijk, maar dat je zegt van, als je nou die bal daar neer had gelegd, dan had je... hem geblokt of ja, hoe het dan heet.
3: Nee, maar spelers onder elkaar praten er wel over.
1: Mm-hmm.
3: Dus ervaring uitwisselen. Nou, ja. Had je niet beter dit kunnen doen.
1: Ja.
3: Ja.
1: En,
3: dat is...
1: en wat is jouw rol dan er precies in als coach?
3: Nou, wij proberen als team.
1: Ja.
3: Want normaal spelen ze tegen elkaar. En dan moeten we toch als team moeten we daarheen gaan. De neus er dezelfde kant op. En patronen te schieten, dat je zelfvertrouwen opdoet.
1: Ja.
3: Ja.
1: Dus toch weer ook mentaal bezig zijn.
3: Mentaal
1: dat je
3: ook bezig zijn, beter, ja. En dat is ook weer voor iedere persoon anders.
1: Mm-hmm.
3: Eén heeft een schouderklopje nodig, de andere een schop onze gom, zo zullen we zeggen.
1: Ja.
3: Toch?
1: Maar jullie doen ook proberen de druk op te voeren op een bepaalde manier? Of vind je dat...
3: Nee, over het algemeen niet. Nee. Die druk ervaren hun wel in een toernooi.
1: Ja.
3: En niet op een training moet je geen druk hebben. Dan moet je vrijheid kunnen spelen, jezelf kunnen zijn. Binnen je team moet je ook jezelf kunnen zijn. Dus daarvoor is het belangrijk dat je samenkomt. Ja.
1: Oké, ja. Ik zou zeggen van ja, probeer die druk al eens een keertje eerder op te voeren, zodat je tijdens een WK bijvoorbeeld er minder last van hebt.
3: Druk is niet te simuleren, naar mijn mening. Want je weet altijd in je gedachten van...
1: Ja, maar je zou kunnen zeggen de verliezer moet de afwas doen of zo. Dat zou ook wat druk kunnen opleveren.
3: Dan gaan we misschien niet meer. Dan gaan we misschien niet met een team.
1: Ja, maar ik probeer gewoon te bedenken van hoe zou je een simulatie kunnen maken van een WK. Dat is natuurlijk niet echt mogelijk, maar...
3: Nee.
1: Ja, maar ik denk van ja, druk opvoeren of bepaalde dingetjes om het misschien nog leuker te maken.
3: Het is... We hebben wel nog een wedstrijd gespeeld.
1: Mm-hmm.
3: Tegen een ander team, dan is het druk natuurlijk wel aanwezig.
1: Ja.
3: Twee toernooien hebben we nog gehad, hè? Zeg ik het goed? Ja, twee rankingtoernooien dit jaar al gehad. Dus daar is de druk wel degelijk aanwezig. Dus er is eigenlijk, als je onder druk wil spelen, kun je alleen maar een echte wedstrijd.
1: Ja, ja.
3: Kun je niet simuleren in een training. Ja. Naar mijn mening.
1: Oké. Okay. Ja. En over 2 weken hebben jullie het WK. Waar speelt zich dat af?
3: Dat speelt zich in Kaapstad, Zuid-Afrika.
1: Oké, okay. Nou, dan wordt het nou zomer, hè? Dus dat zal ook wel...
3: Nee, daar is het volgens mij herfst nou, tussen de 25 en 28.
1: Ja, lente dan.
3: Lente.
1: Ja, lente. Ja. En hoe zijn daar de voorbereidingen in?
3: Alles is geregeld, hè. Dus de vliegreis, de hotel, de B&B hebben we.
1: Mm-hmm.
3: Dus dat is allemaal geregeld. Ja. Ja.
1: En dat is hoeveel dagen, hoeveel weken?
3: Wij vertrekken de 22e en het toernooi start de 23e, eindigt 1 november. Okay. En wij landen 3 november weer in Nederland.
1: In Nederland, met een pokaal.
3: Dus 11 dagen in totaal weg.
1: Ja, oké. Okay, en spelen jullie iedere dag dan? Of zijn er ook of meer, misschien meerdere... Ik weet niet, hoe is het toernooi opgebouwd? Is dat iedere dag...
3: Wij
1: dat
3: spelen in principe, volgens mij hebben we 1 dag vrij...
1: Ja.
3: Dus de mannen 1 dag vrij. Er zijn wel vrouwenwedstrijden of jeugdwedstrijden of seniorenwedstrijden. Mm. Maar in principe hebben we individueel koppeltoernooi. En het belangrijkste waar wij dan... Voor ons het belangrijkste is de landenwedstrijd.
1: Ja, ja. Voor jullie team dan. Hè?
3: Voor ons team. En daar spelen wij er over het algemeen 2 of 3 van op 1 dag.
1: Dus tegen 3 landen? 3 andere landen?
3: Op 1 dag. Zo. Speel je 2 of 3 tegen 2 of 3 landen. En uiteindelijk moet je bij de eerste 6 geraken om het knock-out systeem te halen.
1: Oké, okay, dus je hebt eerst poolsysteem.
3: Ja.
1: Waarbij je dus... met hoeveel landen zit je in 1 pool?
3: Volgens mij alle 12 moeten ze tegen elkaar.
1: Zo. Dat is,
3: en daar blijven er 6 van over. Ja. Die, waarvan de eerste 2 rechtstreeks geplaatst zijn voor de halve finales.
1: Ja.
3: En de nummers 3 tot en met 6 spelen onderling nog een keer tegen elkaar... om uit te maken wie... ook de halve finale gaat.
1: Ja. En hoeveel pools zijn er?
3: 1 grote pool.
1: 1 grote, oh, oké. Okay, okay. Ik dacht dat er pools waren en dat daar de finalisten uit... Nee, oké, dan snap ik hem.
3: Daarvoor speelt ook iedereen tegen iedereen, dus iedereen heeft even vakantie.
1: Ja, oké. Okay. Dat is flink aanboden dan, hè? Dan ben je denk ik wel de hele dag in die ruimte daar. Of,
3: Het zijn hele lange dagen, geestelijk zeer vermoeiend. Lichamelijk denk ik ook, als jij het morgens al vroeg uit de veertjes moet en tot 10 uur 's avonds moet spelen. Afhankelijk van de ene dag zal wat gunstiger vallen als de andere dag.
1: Ja.
3: En dan hebben we Dave nog, die is ook nog uitgenodigd voor het internationaal team. Dus die mag nog wel vaker aan de bak.
1: Ook nog eens. En het internationaal team is dat je met 3 andere... landen speelt? Of,
0: Er is op dit WK is voor het eerst een World Series in het leven geroepen. En de World Series houdt eigenlijk in dat het land wat het WK organiseert mag een team opstellen. Dat is in dit geval dus Zuid-Afrika.
1: Ja.
0: Zuid-Afrika wordt ook ontzettend veel geblackballed. Dus die hebben duizenden en duizenden spelers waar ze uit kunnen kiezen. Dus het zal ongetwijfeld een heel sterk team zijn. En dan is de landen die Groot-Brittannië opmaken, vormen een team. Dus dat is Engeland, Wales, Schotland, Ierland.
1: Mm-hmm.
0: Niet te onderschatten, want dat zijn echte landen, dat zijn echte toplanden.
1: De oorsprong ook.
0: Juist.
1: Ja.
0: En dan is de rest van de wereld, dus Madagaskar, Mauritius, Nederland, België is dit jaar niet bij het WK, maar Gibraltar, nog een aantal landen die maken de rest van de wereld uit en daar wordt ook een team in samengesteld.
1: Ja.
0: En Australië, sorry, zit er ook nog bij. En de Australische captain, dat is Justin Allen, die heeft ervoor gekozen om van elk land wat daar is op zijn minst 1 speler op te zetten. Dus voor Nederland heeft hij mij gevraagd. Ik ben een van de spelers die het meest internationale ervaring heeft van het team dat nu gaat. Dus Justin kent mij ook.
1: Mm-hmm.
0: Dus daarom heeft hij mij gevraagd.
1: Ah, cool.
0: Ja, zonder meer. Dus dat wordt in aanvulling op de 12 landenwedstrijden die we sowieso hebben. En een aantal singlewedstrijden en een flink aantal koppelwedstrijden. Het individuele toernooi en het koppeltoernooi is enkel knock-out. Dus 1 keer verliezen en klaar.
1: Ja.
0: Dus dat kan heel snel gaan, maar als het goed gaat, kan het ook wat langer duren. Maar de landenwedstrijden, dat loopt gewoon de hele week door.
1: Ja.
0: En daarnaast dus heb ik dan nog 6 World Series wedstrijden. Het zijn die 3 teams en die spelen elk 2 keer tegen elkaar.
1: Ja. En spelen mensen uit jullie team ook nog individueel? Of in
0: iedereen
1: koppel,
0: van ons speelt individueel en koppel.
1: Ook nog?
0: Ja. Allemaal.
1: Dus die komen er ook nog eens even bij.
0: Dat komt er ook nog bij. Maar nogmaals, dat is enkel KO. Dus dat kan 1 wedstrijdje zijn. Maar het kunnen er ook 5 of 6 zijn.
1: Dus, ja.
0: Maar als je er 5 of 6 hebt, dan sta je in de finale zo'n beetje.
1: Ja.
0: En het zijn de heren spelen een pool van 128. Dus 128, 64, 32, 16, 8.
1: Ja.
0: Dan ben je er.
1: Oké. Okay.
0: Makkelijk eigenlijk gewoon even. 6 wedstrijden winnen op wereldniveau. Dus dat is alles.
1: Makkelijk, ja. Makkelijk. Nou, we gaan even naar muziekje toe.
2: Klinkt allemaal makkelijk, ja. Jongens. Ik bedoel, ja, oké. Okay. Roy in gesprek met Roger en Dave van de DBA, oftewel de Dutch Blackball Association. En straks gaan we even verder met de heren praten, want ze hebben nog heel veel te vertellen. En ik wil ook nog wat een en ander vertellen, want wil je een keer een uitzending? Dat kan natuurlijk. Stuur even een mailtje naar roy@rtvparkstad.nl of henk@rtvparkstad.nl of luister even naar dit.
4: Stuur je appje naar de studio vanaf nu via rtvparkstad.nl en klik op het WhatsApp-logo.

0: En dan kun je al denken, wat is dit nou voor versie? Nou, er zijn zoveel verschillende versies van Fake van deze meneer O'Neill. Maar dit was toch een beetje een extended versie, zeg maar. Een mixed versie. En ik vond hem wel aardig, moet ik zeggen. Goed, straks in de tweede uur hebben we nog nieuws over Max Verstappen. Hij deed ontzettend goed. De eerste plek weer in het mooie race daar in Singapore. We hebben nog nieuws over de Eredivisie, Eerste Divisie. En wij gaan nog heel veel meer kleine dingen vertellen. Mocht jij nog wat nieuws hebben, laat gewoon even weten. Tijdens de uitzending kun je bellen 045-560-610. En wij gaan terug naar onze vliegende reporter Roy.
1: Nou, vliegende? Nou ja. Ik zet gewoon op.
0: Hij zit nog, hè?
1: Ja. We waren nog eventjes bij het WK en, in Zuid-Afrika. In Kaapstad was het, hè? Ja. In ieder geval, er doen best veel landen mee. Maar het is blijkbaar een dure zaak om mee te doen. Waardoor niet alle landen meedoen. Hè? Maar het geldt voor jullie natuurlijk ook. Hè? Dus jullie hebben natuurlijk ook financieel best wel wat, wat kosten.
2: We hebben financieel behoorlijk wat kosten. En we zijn ook heel dankbaar dat we het bij elkaar hebben gekregen via welwillende sponsors.
1: Ja.
2: En dat zijn er toch een hele aantal geworden. Om... ongeveer het bedrag, maar dat gaat echt om een behoorlijk geld om in Kaapstad te komen.
1: Ja.
2: Ongeveer 10.000 euro.
1: Ja, dat is niet
2: met één team, hè?
1: Ja, met alleen één team, ja. Plus een coach, hè?
2: Plus een coach. Ja. Zes mensen.
1: Met zes man.
2: Ja.
1: Want je hebt vier spelers?
2: Vijf.
1: Vijf spelers. Oké, dan zal ik daar mis.
2: We hebben vijf spelers: Dave Heidendaal, Dave Heijboer,
1: ja.
2: Clive Koster. Rijn Pennings en Patrick Zalverberg.
1: Ja.
2: Een oprichter.
1: Een oprichter.
2: Ook geselecteerd dit jaar.
1: Ja.
2: Juist.
1: Je moet je ervoor kwalificeren binnen jullie groep, neem ik aan. Dus dat je toch moet aantonen dat je wel in dat A-team hoort.
2: Ja, je moet je wel kwalificeren. Daarvoor hebben we een rankingssysteem.
1: Mm-hmm.
2: Maar je kunt wel nog aangeven of je mee wil, uiteindelijk.
1: Ja.
2: En dan kun je dus alleen kiezen uit de spelers die zeggen, ik wil naar Zuid-Afrika, ik krijg vrij van mijn baas, et cetera, et cetera.
1: Het moet allemaal geregeld worden.
2: Ja. Het is niet niks, je bent toch zeg 2 weken weg.
1: Ja.
2: Bijna 2 weken weg.
1: Ja. Goed, we hebben over dat geld gehad. En ja, goed, jullie hebben sponsoren. En je wilde ze graag een keer noemen, toch? Of niet?
2: Wij willen die zeker noemen, maar... Ja. Dat is dan ons bestuurslid.
3: Okay. Nou, dat mag ik wel doen.
1: Ja.
3: Ja, nee, inderdaad. Ongeveer 10.000 euro om met 6 man daar te komen. Dat is voor een relatief kleine bond. Is dat niet niks.
1: Nee.
3: En het is ook niet de eerste keer dat we bij mensen aan gaan kloppen voor geld. Hè, want die internationale toernooien, de naam zegt het al, die zijn steeds internationaal. Dus is in Engeland geweest. We zijn in Frankrijk geweest. En we worden door diverse lokale bedrijven worden wel heel veel jaren ondersteund. Fijn dat dat even mag, maar ik wil ze inderdaad even een paar noemen. Eurohandel uit Heerlen, dat is als dat bedrijf er niet was, dan zag het biljart in Zuid-Limburg er heel anders uit. Want die ondersteunen alles wat los en vast zit, wat met biljarten te maken heeft. Dus dat is echt fantastisch. Die jongens, die biljarten zelf ook, dat heeft daar natuurlijk mee te maken. Maar zonder hun was het gewoon niet mogelijk geweest. En dan heb je ook een bedrijf als Parkstad Automotive, een auto-onderdelenhandel hier in Kerkrade. Die is ook al jarenlang ondersteuner van ons. Dus dat zijn bedrijven. Er zit altijd een bepaalde affiniteit met de sport.
1: Mm-hmm.
3: Maar alsnog moet het je gegund worden. En het is wel heel fijn dat ze ons dat gunnen.
1: Ja.
3: De spelers zelf, dat moet ook niet vergeten worden. Die moeten ook een bepaalde eigen bijdrage betalen. Het is een paar honderd euro. Maar dat is het niet. Hè. Het is wat Roger aangaf. De mensen moeten vrij pakken 14 dagen. De baas moet het allemaal goed vinden. De mensen met vrouwen en kinderen. Dan moet de achterban moet het allemaal maar goed vinden.
1: Ja.
3: Dus het is een behoorlijke investering. Want er is geen prijzengeld. Het is een amateursport. Bij het individuele toernooi is wel wat prijzengeld te winnen. Maar dan moet je denken dat je een paar duizend euro wint. Als je wereldkampioen wordt. Mm-hmm. Dus ja.
1: Dat doe je het ook niet voor.
3: Nee, dat doe je niet voor. Maar het betekent ook gewoon, het is echt een investering. Ja. En daar is gewoon heel veel geld voor nodig om dat steeds weer te bereiken. Dus elke internationaal toernooi weer een gevecht om het bij elkaar te krijgen.
1: Ja.
3: Maar ik heb op mijn eigen shirt heb ik ook nog Perfect Preventie staan. Dat is ook een bedrijf hier uit de buurt. Ook iemand die al zijn hele leven biljart. En daar kun je dan aankloppen voor wat ondersteuning. En die zegt altijd, prima jongens, hier hebben jullie weer een zakje geld. Ja. Ga maar lekker biljarten. Ja. Have fun, nou ja. Als dat soort bedrijven er niet waren, dan is het voor een amateurvereniging wordt het heel lastig.
0: Nou, dus even een compliment voor al die bedrijven die ondersteunen natuurlijk. Jullie hebben dat hard nodig. Dat is logisch, want alles wordt maar steeds duurder hier in ons gekke landje. Ja. Stel je voor, er luistert nou iemand en die wil een bepaald bedrag geven. Hoe gaat dat bij jullie?
3: Individuele sponsoring kan ook. Je bevindt ons op onze Facebookpagina, Dutch Black Belt Association. En onze nieuwe website is app.dutchblackbelt.nl. En daar staan ook bepaalde sponsorpakketten staan erop genoemd. We hebben ook een club van 100 voor mensen die echt puur op persoonlijke basis willen ondersteunen. Dus als je met ons in contact wil komen, als je ons wilt ondersteunen, is dat altijd heel erg welkom. Maar we proberen ook echt wel wat voor je terug te doen. Die sponsoren die komen in de livestream in beeld. We hebben een hele grote banner waar alle sponsoren op staan. Voor die club van 100 hebben we een mooi bord. Voor de grotere sponsoren die krijgen een gesigneerd shirt als we terugkomen van het WK. Ja, je probeert toch zoveel mogelijk terug te doen. Want we moeten keer op keer bij die mensen aankloppen. Ja. Volgend jaar is het EK weer en het jaar daarna is het WK weer. En ja, dat het steeds wel lukt is eigenlijk een klein wonder.
0: Ja, wil je misschien ondersteunen? Je weet het, straks komen we even terug met dat mailadres waar ze terecht kunnen om te ondersteunen natuurlijk. Ja. Ik heb alleen een vraag aan jullie. Jongens, als jullie nou in het buitenland spelen, is dat heel anders spelen als in Nederland? Ik bedoel, je zit in een ander land, je zit in een ander klimaat. Het eten is anders, je cultuur is anders.
3: Dat is heel erg anders. Ja, dat is wat Roger net ook al zei. Sowieso die druk is niet te simuleren.
0: Nee.
3: Maar ook de heksenketel die het soms is. Onze eerste toernooien waren in Bridlington in Engeland. Dat is dan niet zo heel ver weg. Maar we zijn hier gewend dat er 4 tafeltjes op rij staan. En 12 bekende gezichten. En daar staan gewoon 500 man om je heen om 40 tafels te dansen. En als je een stap naar voren zet, botje tegen iemand aan. Als je stap naar achter zet, botje tegen iemand aan. En degene waar je tegen speelt, die is tweevoudig wereldkampioen. En Oké, dit is anders dan in Brunsum. Ja.
0: Maar ik neem aan dat jullie geen tijd hebben voor sightseeing, want dat is maar puur sport, hè?
3: Nou, we hebben waarschijnlijk wel één echt vrije dag.
0: Oké. Okay.
3: En in tegenstelling, we gaan nu naar het WK. Het WK is qua schema eigenlijk het makkelijkste, omdat het WK alleen maar A-teams zijn. Terwijl op een Nations Cup en op een EK zijn ook B-teams. Dus is het programma vaak nog drukker.
0: Oh.
3: En de dagen nog veel langer. Dus dan is het echt.
0: Dus je wil een bepaalde beetje tijd van rusten.
3: Pool, repeat. En nu is er nog eat, sleep, pool en nog een beetje vrije tijd.
0: Oké, mooi, dat is mooi.
1: Dan heb ik nog een hele rare vraag, hè?
0: Oh jee.
1: Ja, ik heb ooit gehoord. Dan moet je me vertellen of dat waar is of niet.
0: Heel lang zullen we schuiven.
1: Biljarten op het zuidelijke halfrond is anders dan op het noordelijke halfrond. Omdat die. Ja, door de draai van de aarde. Het Coriolis-effect, ik weet niet of je dat wat zegt. Maar,
3: het Coriolis-effect zegt wel wat.
1: Ja, dat daar de ballen.
3: Volgens mij hebben we geen draaikolk op de biljarttafel.
1: Nee. Maar het zou zelfs met ballen en dergelijke ook een rol kunnen spelen. Maar, klopt dat? Of?
3: Nou, volgens mij, ik mag mezelf corrigeren. Zit Thailand op het zuidelijke halfrond? Ja, dan heb ik wel eens op het zuidelijke halfrond gespeeld.
1: Ja.
3: Nee, het is gewoon hetzelfde.
1: Oké.
3: Of ik ben niet goed genoeg om het verschil te merken. Maar volgens mij kan ik best aardig een potje biljarten. Nee, dat is niet zover ik heb gemerkt.
0: Die vraag heeft hij gewoon opgezocht volgens mij.
1: Nee. Maar
3: hij heeft ChatGPT gevraagd.
1: Nee. Ik heb dat. Ik heb me dat ooit eens een keer afgevraagd.
0: Kom je erbij?
1: Ja.
0: Ja.
1: Je hoort soms de raarste dingen. En dit was zo'n verhaal wat ik ooit hoorde van dat mensen van het noordelijk halfrond, als ze naar bijvoorbeeld Australië moesten, dat het veel moeilijker was om daar te spelen, omdat die ballen anders reageren.
0: Ja, maar dan praat je over de andere kant van de wereld. Australië ligt een heel andere kant van de wereld natuurlijk.
1: Maar Zuid-Afrika ligt ook op het zuidelijke
0: halfrond. Ja, en zo kunnen we nog urenlang discussiëren natuurlijk.
1: Ja, nee, maar dat heb ik altijd al eens willen weten. Nee, of jullie
3: niet,
1: dat,
3: nogmaals, misschien ben ik er gewoon niet goed genoeg voor, maar nee, volgens mij is dat. Is identiek. Natuurlijk, de luchtvochtigheid is anders in zo'n land. Het is vaak vochtiger in het zuiden.
1: Wel,
3: Maar dat is heb je hier in Nederland ook. Ik bedoel, hier heb je ook de jaargetijden. En ieder lokaal is een beetje anders. Dus nee, dat.
1: Ja, en als je naar Engeland gaat, is het altijd
3: vaak
1: nog
3: is het op zo'n internationaal niveau zo dat er altijd nieuwe tafels, nieuwe lakens zijn. Dat is eigenlijk wel de ideale omstandigheden om te spelen. En dat zal nu niet anders zijn.
1: Ja,
3: dus het is eigenlijk vaak makkelijker dan tijdens het trainen.
1: Oké, omdat het gewoon beter materiaal is dan op dat moment.
0: Dan heb ik ook een heel rare vraag. Hè? Jullie nemen je eigen keus mee natuurlijk. Hè? Maar hoe is het met de ballen? Nemen jullie die ook zelf mee? Of?
3: Nee, maar
0: misschien een stom vraag.
3: Een van de allergrootste sponsoren op biljartgebied is Armit en Stretchen. En dat materiaal spelen we hier op en dan spelen we daar ook op.
0: Ah, okay.
3: Het zijn niet dezelfde ballen, want we nemen ze niet mee. worden daar naartoe verscheept, maar het zijn wel echt daar.
0: Er zit geen verschil in tussen die en...
3: Nee, nee, het zijn exact dezelfde ballen.
0: Oké, okay. En die worden allemaal gekeurd van tevoren?
3: Nou ja, RMET is gewoon, dat is de top van de top van de wereldleider, dus daar valt niks te keuren. Als okay. RMET op de doosje staat, dan is het prima.
1: Dat is goed.
0: Prima. Oké.
1: Oké. Nou ja, we hebben het al heel in het begin even gehad over de DBA, de Dutch Black Ball Association. Maar jullie zijn op dit moment nog eigenlijk een Limburgs gebeuren. Hè? Dat is
3: 100%.
1: Ja. Dus wat doen jullie eraan om groter te worden, om buiten de Limburgse grenzen te komen?
3: Nou, wij livestreamen al onze toernooien. Wij maken zoveel mogelijk reclame als maar gaat. Maar het blijkt gewoon steeds weer dat het erg lastig is om die stap voorbij Borren te zetten. We zijn nu tot Borren gekomen. We hebben een keer een tafel in Weert neergezet. Die Hop Weert heeft een tafel gekocht.
1: Ja.
3: En die wilde toen ook een team gaan oprichten. Maar uiteindelijk is dat dan weer niet gelukt. Met het team, die zegt, dan moeten we steeds helemaal naar Brunsum rijden.
1: Dat,
3: vanuit
1: dat
3: Weert.
1: Is waar, ja.
3: Ja, er is in Amsterdam staan een paar tafels bij een heel bekend biljartcentrum. Maar ook die, dat is natuurlijk lastig om die jongens te motiveren om naar Zuid-Limburg te komen. Dus we blijven proberen een kwalitatief hoogwaardig product aan te bieden. Met mooie competitie en een mooie toernooi en een mooi lokaal. Met een mooie livestream waar je in het zonnetje gezet wordt als je wat bereikt. En uiteindelijk moet het product zichzelf wel verkopen. En mensen moeten het willen. Er is tegenwoordig gewoon heel veel te kiezen op biljartgebied en op sportgebied. Dus het blijft lastig. Ik heb helaas niet het gouden recept gevonden.
1: Nee.
3: Maar we blijven doorbukkelen. Ik bedoel, we zijn dit jaar ook weer net iets groter dan vorig jaar. Dus in die zin, er is groei. Maar het zou wat sneller mogen gaan. Ja, heel graag. Maar,
1: ja. Ja, goed. Je moet dus eigenlijk gaan uitgaan van een olievlek wat zich uitbreidt. Ja. En dan is
3: Black Ball virus noemen wij het graag. Ja.
1: Ja. Nou ja, goed. En dat de oorsprong is van Parkstad, zeg maar. En dat het van daaruit naar het noorden toe, naar Brabant en die kanten op gaat.
3: Dat is de bedoeling, ja.
1: Oh. Ja. Ja, dus,
3: wij staan er lastig, open voor. Ja. Dus als er in, zeg eens wat, Sittard, Geleen, Borren hebben dus al een lokaal. Maar die kanten op lokalen zijn die interesse hebben. Of Maastricht, ja prima, meld je bij ons. En we helpen je in de goede richting waar je een tafel kunt kopen. Je kunt er zelfs eentje lenen van ons voor een maand of twee maanden als je het wil uitproberen. En dan,
1: want dat hebben jullie ook, hè, om een beetje bekender te maken. Dat je zegt van, wij kunnen een tijdje lang die tafel dan neerzetten.
3: Ja, we hebben een promotafel. Die staat momenteel bij Forum in Kerkrade.
1: Ja.
3: Jeugd gerelateerd. Maar die is al op 20, 30 verschillende plekken geweest. Dus dat is inderdaad een van de dingen die we doen. Als een lokaal interesse heeft, kunnen ze de promotafel kunnen ze een maand lenen.
1: Ja.
3: En aan het einde doen we een leuk toernooitje met wat selectiespelers. En dan kom ik of dan komt Alex, die komt een toernooitje meespelen. En dan hebben mensen laagdrempelig kunnen proeven. En dat geeft ze dan de mogelijkheid om, als ze het echt leuk vinden, dan zal er een tafel aangeschaft moeten worden door de kroegbaas. Want uiteindelijk heb je natuurlijk een tafel nodig om erop te kunnen spelen.
1: Ja.
3: Of je moet je bij een van onze bestaande lokalen willen aansluiten. Wat natuurlijk ook kan.
1: Ja. En als er een tafel daar komt te staan, wat is er nog begeleiding bij?
3: Nou, als er een tafel komt, dan is er natuurlijk vaak interesse vanuit de spelers. En dan komt er een team. En aan het begin van het seizoen hebben we sowieso voor alle teams hebben we een infomiddag. Voor alle nieuwe spelers. Dus die kunnen alle vragen die ze me willen stellen. Ze kunnen wat spelen met ons. Maar ook, het Black Ball is echt wel een familie. Pool is echt een familie. Dus het is toch wel heel vaak dat je mensen via al kent. En dat je een keer gaat trainen of een keer gaat... Aan uitleg zal het niet haperen.
1: Ja.
0: Ja, we moeten even afkappen, jongens. We hebben 3,5 minuten. Ik denk dat de heren even blijven zitten. Of,
1: Ja, misschien wel. Ik hoop het wel. En laten we het volgende uur eventjes nog af gaan sluiten.
0: Oké, ik ga één nummer draaien. En dan zien we jullie terug naar het einde van 9 uur. Naar de reclame nieuws weer. En reclame. En ik zou zeggen, tot zo.
4: Jouw hits. Jouw nieuws.
5: RTV Parkstad. Na na na.

0: vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Komt het oog wel ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
5: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
3: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
6: Café Brakke zet de tijd op 9 uur.
7: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 9 uur.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft Campus wordt rond deze tijd alweer hervat. En dat is 2 uur sneller dan verwacht, meldt ProRail. De herstelwerkzaamheden na een aangestoken brand gisterochtend bij Rotterdam-Delfshaven zijn sneller verlopen dan gepland. Bij die brandstichting raakten 35 kabels van het treinbeveiligingssysteem erg beschadigd. 15 waren er compleet doorgebrand. Eerst dacht ProRail mogelijk zelfs tot morgenochtend nodig te hebben met herstel en testen, maar dat valt dus mee. In Brussel hebben tienduizenden mensen meegedaan aan de Klimaatmars 2026. De demonstranten zijn boos over het gebrek aan klimaatambitie in België en eisen een einde aan fossiele subsidies. Ook willen ze dat de recordwinsten van grote fossiele bedrijven zwaarder worden belast om burgers met hoge energierekeningen te compenseren. De mars in de Belgische hoofdstad werd georganiseerd in de aanloop naar de internationale klimaattop COP31, die volgende maand in Turkije begint. De dodelijke raketaanval van de Houthis op de luchthaven van Riyadh veroorzaakt grote internationale zorgen over verdere escalatie. Saoedi-Arabië heeft beloofd hard terug te slaan en lijkt de luchthaven van de hoofdstad van Jemen Sanaa al te hebben aangevallen. Ondertussen overweegt de Amerikaanse president Trump om militaire steun te verlenen aan de Saoedi's. Vanwege het aanhoudende dreigingsniveau blijft het vliegveld van Riyadh gesloten en gaan scholen in de hoofdstad voorlopig dicht. En volgens de Oekraïnse president Zelensky heeft Rusland in de hoofdstad Kiev een energiecentrale geraakt. De aanval met drones volgt vlak nadat de Amerikaanse president Trump een energiebestand tussen de twee landen aankondigde op zijn eigen Truth Social. Zelensky meldt dat er ook in de regio Kharkiv energievoorzieningen zijn aangevallen. De Oekraïnse leider liet eerder al weten verrast te zijn door de aankondiging van Trump over het bestand. Uit Moskou is nog niets vernomen. Het weer, er trekken vanavond en vannacht een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten. Het kwik wijst vannacht 8 tot 11 graden aan bij een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
9: Zometeen op RTV Parkstad. Henk van Baaren.
10: Kom binnen.
11: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi, mag wat kost.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Ekraden, zei je?
0: EchoCKMAGT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
2: Krammeltje, krammeltje. Wist je het?
5: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.

0: If I only could turn back the time, dat zegt ze dan natuurlijk. Hè. En als dat zou kunnen natuurlijk, zouden heel veel mensen dat doen volgens mij. Goed, even kijken, we zijn weer terug in het tweede gedeelte van het programma Parkstad Regiosport op deze zondagavond. En Roy die was net in gesprek even met Dave en Roger. Maar de heren die zitten even koffiepauze, dus ze komen zo terug en dan gaan we even verder praten over de DBA, oftewel de Dutch Blackball Association. En ondertussen ga ik jou even vertellen wat we straks nog even gaan doen in het programma in het tweede uur. We hebben nog de amateuruitslagen voetbal, we hebben nog de eredivisie, eerste divisie. We gaan het nog even hebben over Max Verstappen, want hij heeft het weer ontzettend goed gedaan vandaag in Singapore. En nog heel veel meer berichten. En heb jij nog een bericht voor me? Laat het gewoon even weten. En wil je een keer in de studio? Laat het ook even weten.
1: Stuur je appje naar de studio vanaf nu via rtvparkstad.nl en klik op het WhatsApp-logo. RTV Parkstad.

0: En ik hoor ze wel zeggen hier in de studio, wel lekkere muziek bij je draaien nou, oké. Bruno Mars en All My Soul. Deze zondagavond de laatste uurtjes van het fijne, dankjewel jongens, fijne weekend hier bij RTB Parkstad. Ik krijg nog een applaus ook. Ik ga even terug naar mijn collega Roy, want hij heeft nog altijd een gesprek met de heren van de DBA, of de DBA, of je mag eens, hoe je moet.
1: Ik denk dat het op zijn Engels moet, hè, want het is
0: volgens mij ook, hè?
1: Vanuit Engeland naar hier gekomen.
0: De Dutch dus. Black Ball Association.
2: Ja, dus blijkbaar, maar toch noemt iedereen het DBA. Wij zelf ook. Wij noemen het niet de DBA, nee.
1: Oké, dan is het de DBA.
0: Ja. Oké, DBA.
1: De naamgeving is wel degelijk Engels.
0: Goed.
1: Omdat het uit Engeland komt. Hè.
2: Engelse sport, ja, dat is de roots. Ja, zonder meer.
1: Ja. Dus merk je dat eigenlijk ook overal waar je moet spelen tegen Engelsen? Of liever zeg, waarschijnlijk het
2: Groot-Brittannië. Als je omkijkt naar de afgelopen 20 Nations Cups, Europese kampioenschappen en wereldkampioenschappen. Ik geloof dat Frankrijk is 1 keer wereldkampioen geworden. En ik geloof dat Malta 1 keer Europees kampioen is geworden. En voor de rest is het allemaal Schotland, Engeland, Wales.
1: Ja, toch wel. Hè?
2: Ja. Ja. Ierland en Noord-Ierland doen ook vaak goed mee. Maar Schotland, Engeland, Wales zijn eigenlijk de landen.
1: Ja, bij bepaalde sporten heb je dat gewoon. Ja. Hè? Dat zijn altijd toch de landen. Hè? Kijk, we hadden het net even over schaatsen natuurlijk.
2: Ja, de pubsports. Hè? Daar zijn ze gewoon ontzettend goed in daar.
1: Ja, en we hadden het bijvoorbeeld net over schaatsen. Ja, dat is Nederland goed in, Noorwegen. Maar en dan... Ja, dan krijg je van die landen die ook wel eens wat winnen. En ja, goed, jij hebt ook judo gedaan, hè, heb ik begrepen. Van dat is Japan altijd. Hè. Kijk maar naar het laatste WK wat er nu weer geweest is.
2: Ja, volgens mij sinds Anton Geesink hebben we niet meer veel gewonnen, hè?
1: Toch nog wel hoor. Toch nog wel.
2: Oh, jij volgt het nog iets nauwer nog dan ik.
1: Wel.
2: Ja, ik ben al heel lang gestopt met judo.
1: Nu ook weer heeft Japan gewoon driekwart van de gouden medailles weer weggehaald. Ja, dat blijft gewoon. Hè.
2: Bepaalde sporten leven gewoon in bepaalde landen. Hè. Boksen,
1: ja.
2: Cuba. Hè.
1: Ja, dat is eigenlijk een beetje hun eer te na om dat natuurlijk zo te houden. Hè. Dat geldt voor biljarten natuurlijk. Voor de
2: Engelsen, ja. Zonder meer.
1: Dus wat dat betreft, is het natuurlijk wel de sport om eens een keer hun toch te proberen te verslaan natuurlijk.
2: Dat zou mooi zijn, ja. En we zijn al bij heel veel EK's en WK's. Roger had het net even genoemd dat vaak de laatste 6 een play-off speelde. We zijn volgens mij al 3 of 4 keer 7e geworden. Dus we hikken
1: als team.
2: Als team. Dus we hikken er echt steeds tegenaan. We zitten zeg maar, na die toplanden zijn wij vaak het volgende land. Maar dat is voor ons niet genoeg, zeg maar.
1: The best of the rest zijn jullie dan.
2: Ja, dat is leuk. Maar we willen niet, we willen heel graag een keer die play-offs halen.
1: Ja.
2: Want daar kan alles. Weet je, dan is het gewoon nog 1 keer winnen en je... Of 1 keer verliezen en je ligt eruit. CQ, je bent door. Hè? Als je daar nog 1 keer wint, heb je een medaille te pakken. En dat zou natuurlijk fantastisch zijn.
1: Dan denk ik, trainingsstage in Engeland.
2: Dat
1: de verkeerde gedachte? Of,
3: dan moeten we nog een paar sponsors erbij zoeken.
1: Ja. Nou ja, bij deze een oproepje denk ik dan. Hè?
2: Zeker. We staan altijd open voor meer geld. Kunnen we goed gebruiken. Maar wordt ook daadwerkelijk heel goed besteed. Het is niet zo dat we er onzin van doen. We hebben echt elke euro zo goed mogelijk te besteden. Zonder meer.
1: Ja. Ja, het klinkt misschien maar alsof ik er nu een grapje over maak. Maar vaak is dat wel om naar het land van oorsprong te gaan. Om je toch te verbeteren op dat punt.
2: We hebben helemaal in het begin hebben we ook wel eens een hele sterke speler vanuit Engeland hier naartoe gehaald. Scott Gillespie. Die is volgens mij meervoudig wereldkampioen. Die heeft een paar dagen hier gespeeld en ons trainingen gegeven.
1: Mm-hmm.
2: Alleen dan kom je dus achter, die jongen is zo'n ontzettend natuurtalent. En dan vraag je, wat doe je voor trainingen? Ja, ik train eigenlijk niet.
1: Nee, daar heb je dan weer net niets aan, hè?
2: Ik ben gewoon ontzettend goed al mijn hele leven. Ik doe het niet. Ja. Nou, oké. hebben we niet heel veel aan, maar toch leuk dat je er bent.
1: Ja.
2: Nee, maar er zijn ook... In Engeland heb je inderdaad mensen die hun geld verdienen met lesgeven in dit soort dingen. Ja. Ja. Jimmy Carney is een bekende en die heeft ons ook wel eens aangeboden van... betaal me £500 en ik kom... plus onkosten en ik kom een lang weekend naar jullie toe en ik train jullie, ja. Zonder meer.
1: Ja, je moet achter die geimpjes zien te komen. Hè. Waardoor zij net dat meerdere hebben. Hè. Natuurlijk is bij hun het aantal spelers natuurlijk ook wel de belangrijkste.
2: Want onze beste spelers hebben we naar levende gang hadden we even over Roy Gerards. Dat is gewoon onze beste speler. Dat staat boven elke twijfel. Die kan gewoon meekomen met die jongens. Hè. Die, de toppers op de EK's en de WK's die winnen 80% van hun frames. En dat kan Roy ook.
1: Ja.
2: Dus het is niet zo dat wij... niet een speler hebben die het niveau niet aan kan. Alleen we hebben er geen 50 die dat niveau aan kunnen. Ja. Dat hebben zij wel. Als je in Engeland het F-team pakt, dat zijn gewoon nog altijd 6 kanonnen.
1: Ja.
2: En dat is bij ons niet.
0: Ik denk dat je de meeste sporten niet kan leren. Dat moet gewoon in je zitten volgens mij. Hè? Of dat je van thuis... Ja,

0: Wat zijn de gemiddelde leeftijden bij jullie?
1: Gemiddeld rond de 40, denk ik, 45.
0: Okay. Ja.
2: Maar het zou natuurlijk voor het biljarten wel goed zijn als je jeugd aan de biljarten kunt krijgen.
1: Zonder meer, ja. Ook internationaal is daar gewoon aansluiting voor. Want er is ook een U23-categorie hier op het WK weer.
2: Okay.
1: Op de EK's zijn er vaak ook niet vaak. Dan zijn er eigenlijk altijd ook een U15 en een U18-categorie. Maar ook daarom dat we hier gewoon nog alleen maar in Zuid-Limburg nog relatief klein zijn. Ja, wij krijgen geen U15-team op poten gesteld. Dat lukt ons niet. Nee. Dat lukt echt alleen Engeland en Schotland en Wales. Omdat ze daar... Ja, Engeland heeft volgens mij 100.000 competitiespelers.
0: Zo zonde is dat, hè?
1: Ja.
0: Ja,
1: het is een prachtig spel. Wat je levert heel veel voordelen op. Het is indoor.
2: Maar hoe zou je die jeugd aan het biljarten kunnen krijgen? Aan het spelen kunnen krijgen?
1: Ik denk dat het de beste weg is om op scholen te krijgen.
2: Mm-hmm.
1: Of met jeugdhonken, met jeugdwerkers. Op die manier in aanraking te komen. Want bijna. Ook als je in een kroegje kijkt. Heel veel jeugd vindt biljarten gewoon leuk.
2: Ja. Mm-hmm.
1: Het is net, ze zien het alleen maar puur als een spelletje. En niet als ook iets waar een sportelement aan vast zit. Maar dat zit er natuurlijk wel aan vast. Net als wij dachten. Je kunt gewoon heel vrijblijvend op pijltjes gooien. Maar ja, kijk maar op de BBC. Je gaat er ook gewoon 500.000 mee winnen.
0: Klopt inderdaad wat je zegt. Want ik woon 100 meter van een kroeg af. En je ziet er heel veel jeugd naar binnen lopen. Om de biljarten, de darten. Ja, dus ja. De drive is er wel.
2: Ja, maar dat is meestal, ze gaan als groepje naar binnen om gezellig iets te doen. Ja. En dan hangt daar toevallig een dartboard of er staat toevallig een pooltafel en dan gaan ze daarmee aan de slag. Maar dat is geen bewuste keuze van laten we dan...
1: Dat jeugd wil geen verplichting aangaan.
0: Die willen niet
1: 20 weken in het jaar op dinsdagavond moeten poelen.
2: Nee. Ja.
1: En dat is wel als je een competitie gaat spelen.
0: Ja. Dat is wel jammer, ja.
2: Maar zo'n idee om zoiets op een school neer te zetten, hè, die kunnen in de pauze, want tegenwoordig mogen er geen mobieltjes meer. Hè.
1: Ja.
2: Ze moeten zich bezig gaan houden, dan zou dat natuurlijk wel een hele uitkomst zijn. Alleen, ja, hoe ga je dat doen? Welke school ga je daarvoor?
1: Ja, nee, daar zijn ook niet specifiek van ons uit, maar in Nederland zijn daar wel al wat pilots voor mm-hmm. geweest. Dus dat is zonder meer iets wat zou kunnen. Ja. Maar ook daar ontbreekt het misschien ergens ook aan mankracht en aan geld. Want als ik naar zo'n school toe wil gaan, dan moet ik wel het pakket al hebben. Dus ik moet eigenlijk twee tafels hebben. Ja. En ik moet een paar mensen hebben die daar een mooi project hebben opgezet. En ook de tijd hebben om dat dan op te gaan zetten op die school.
2: Ja,
1: en we zijn gewoon allemaal vrijwilligers.
0: Hebben jullie wel eens open dagen of zo? Is dat niks?
1: Ja, we hebben aan het begin van het seizoen altijd een infodag.
2: Mm-hmm.
1: En onze toernooien zijn ook gewoon voor niet-leden toegankelijk. Dus... Je kunt gewoon binnenwandelen in ons toplokaal, Staterhoes.
0: En je kunt ook komen kijken naar de oefenavonden natuurlijk.
1: Dat kan, ja, zonder meer.
0: Als je even vertelt waar het is, dan weet ik, luister als je bent.
1: Ja, ik heb een paar lokalen al genoemd. Staterhoes is ons toplokaal, dus daar zijn al onze toernooien. Maar daar speelt ook ons beste team, waar Alex Roy in spelen. Mm-hmm. Ze zijn toevallig afgelopen seizoen geen kampioen geworden voor het eerst.
0: Ja.
1: Maar dat is de eerste keer dat ze geen kampioen worden. We hebben Mio hebben in Heerlen. We hebben Sportcafé Schaarsbergerveld, waar heel veel gespeeld wordt. Dat is jarenlang ons voormalig toplokaal.
0: Je bedoelt het volgens mij, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Nee, die zijn nieuwe eigenaren, zitten daarin. Ivo en... hoe zei je het? Weet ik even niet.
0: Okay.
1: Ivo. En dan hebben we nog De Sloes in Born. Dat waren ze, coach. Nee, Arjen Kirch in Kerkrade nog van Borchardt.
0: Okay. Ja. En wanneer hebben jullie de oefenavonden? Welke dag?
1: De competitieavonden, dat zou je op onze website moeten kijken. Want elk team kiest eigenlijk zijn eigen thuisspeeldag.
0: Okay.
1: Dus eigenlijk elke dag van de week zo'n beetje is er wel... ergens in een lokaal wat te doen. Maar het is niet zo dat we specifiek op maandagavond spelen.
0: Nee.
1: Het team kan gewoon kiezen, ik wil op maandag spelen. Of ik wil op dinsdag. En dat heeft ook ermee te maken, als een kroeg meerdere teams heeft, maar één tafel, dan moeten die een andere thuisspeeldag kiezen.
0: Ja, want, even de website in de gaten houden, dan komt het, komt het goed, jongens. Ja, oké.
2: Staat dat ook op de Facebook?
1: Ja, Facebook staat dat. Maar het makkelijkste denk ik als je naar app.dutchblackball.nl gaat.
2: Okay.
1: Daar zie je gelijk het competitieschema en de toernooischema vind je daar allemaal.
0: Misschien wat voor jou, Roy?
2: Tijd. Dat is bij mij altijd een beetje lastig.
1: Ja, het is helaas, dat is dan wel. Het is een sport waar redelijk wat tijd in gaat zitten. Het is niet iets wat je eventjes 10 minuutjes thuis kunt doen. Nee, dat gaat niet.
2: Nee. Maar het dichtst bij mij is Mielbar, denk ik.
1: Rick Raven, topfant. Ja. Roger Raven, zijn vader. Oud profvoetballer. En nog altijd zeer actief.
2: Oké, okay. Ja. Nou ja, dat is misschien ga ik een keer langs. Lijkt me wel sowieso is het leuk om jullie daarmee aan de bal te zien.
1: Ja. Hun team heet de Mio Oldies. Dus
2: Mio Oldies.
1: Dat bewijst alweer dat ook voor heel... Roger is inmiddels, ik wil het niet beledigen, tegen de 70. In de 70.
2: Ja.
1: Dus speelt nog altijd gewoon heel degelijk.
2: Ja, dit kun je natuurlijk altijd op hoge

0: heeft hij nog doen. Hè?
1: Zonder dus, meer. Dat is wel, ja. Als je het vergelijkt met voetballen, ja, dat gaat. Hij heeft zijn hele leven lang gevoetbald en zijn hele lichaam is kapot. Ja. Daardoor, maar biljarten gaat nog steeds.
0: Ja, oké. Okay. Ja, nou, jij hebt de locaties al genoemd. Hoe kunnen mensen nog een keer contact met jullie opnemen?
1: Makkelijkste is denk ik via Facebook, Dutch Black Ball Association, of via onze website app.dutchblackball.nl.
0: Ja, en dan nemen ze contact met jullie. Of,
1: ja, nemen jullie stuur een weer appje, stuur een berichtje. Ja. En dan helpen je de weg op als je wil komen spelen of je wilt. Je hebt interesse aan een tafel. We helpen je wel. We helpen je verder. Je wordt zeker niet geweigerd of genegeerd.
0: Nee. Oké, okay, klinkt goed.
1: En als je wilt sponsoren, ook.
0: Ook, zelfde weg. Yes. Ja.
2: Goed, heren, was er nog wat over zeggen we sluiten?
0: Nou ja, we hebben het eigenlijk nog over Formule 1. En dan blijkt dat beide heren eigenlijk ook nog zeer veel kennis hebben van de Formule 1.
2: Ik zie ze al, want dus, de microfoon duwen ze al weg. Dus in andere woorden van...
0: Het schijnt dat, dat Roger heeft de wedstrijd heel nauwlettend gevolgd. Eigenlijk het hele weekend. En omdat Dave vandaag een toernooi had, heeft hij dat een beetje zijlings moeten volgen. Maar hij is eigenlijk misschien nog wel een grotere fan, want hij gaat ook nog vaak naar het circuit af.
2: Oké. Dus, kunnen we het dadelijk over hebben natuurlijk. Ja, hè?
0: Dus daar hebben we het zo naar de muziek even over.
3: Goed. RTV Parkstad. Parkstad. Parkstad. Parkstad.

0: voor een lekker deze hoor. Bruno Mars. On My Soul. En als je naar de clip kijkt. Ik heb het idee dat het ergens bij een Kranenbroek is opgenomen. Dat nummer. Ja, ja, vond ik jong. Oké, okay. Goed. Kom je bekend voor, hoor. Ja. Ja, denk ik het ook wel, ja. Okay. Ja,
1: Cranenbrook is
0: Cranenbrook,
1: het
0: dan, ja, maar okay. Ja, maar we moeten het Engels doen nou, hè. Cranenbrook, oké, okay, ja. Goed, jongens, we gaan even verder met jullie over de Formule 1, hè.
1: Ja, Formule 1. Okay, het was een geweldig weekend, vond ik zelf. Maar ik laat graag het woord aan iemand anders. Roger, jij hebt ook gekeken, hè?
2: Ja, natuurlijk heb ik gekeken. Ja, een groot fan van Max Verstappen, maar Formule 1 in het algemeen.
1: Ja, want jij was al fan voordat Max was, hè?
2: Zeker dat. Ja. Zijn vader had ook nog een beetje rondgereden.
1: Ja, als hij die grindbak wist te vinden, het ruit wist te vinden en bleven. Maar wat vond je er vandaag van?
2: Niet alleen vandaag. Het begon zeer verrassend, ook voor Red Bull zelf, dat ze überhaupt de pole voor de sprintrace haalden. Ja, daar waren ze zeer aangenaam verrast door. En uiteindelijk had die sprintrace zo gewonnen.
1: Ja.
2: En gisteren had hij weer pole gepakt. En op nippertje had hij de leiding weten te houden in de eerste bocht.
1: Ja, het was even schrikken, hè, van wat gaat er nu. Ik had eerlijk gezegd, want Hamilton die had natuurlijk in de sprintrace vanaf positie 6, geloof ik. Hè,
2: ja.
1: Was hij bijna. Ja, sprong hij eigenlijk ook meteen naar voren. Dus ik had bijna het gevoel van dat gaat hij nu weer doen. Vanaf zijn derde plek, maar gelukkig gebeurde dat niet.
2: Max hield hem net mooi af, Leclerc dan. Hè?
1: Leclerc
2: heeft in het begin, had hij wat veel van zijn bandjes gevraagd. Had hij nog wat paar rondjes Max kunnen volgen, maar daarna hebben ze Max niet meer gezien.
1: Ja, nou, wat vond je van, we zijn natuurlijk, hebben allemaal onze voorkeuren, maar zo in zijn algemeen, wie vond je er een beetje uitspringen, deze races?
2: Deze races, Hamilton heeft echt slechte keuzes gemaakt. Hij was wel in de sprintrace heel erg goed. Maar Antonelli heeft toch weer achter van zijn tong laten zien. Met een auto die toch minder was.
1: Ja.
2: Toch nog op het podium gekomen.
1: Ja, knap gedaan.
2: Heel knap.
1: Ja, en Russell?
2: Russell is van de laatste plaats nog naar, volgens mij, 8, als ik het goed heb. 7? Ja. 7.
1: Dus hij kwam toch nog toch aardig naar voren toe, hè?
2: Ja.
1: Ik moet zeggen, ik ben geen Russell-fan, hè? Helemaal niet. Maar toen die gisteren uit die sprintrace was ineens einde. Vond ik toch sneu voor hem.
2: Ik heb er geen traantje voor gelaten.
1: Nee?
2: Nee.
1: Ik had echt zoiets van, eigenlijk, hij heeft best veel pech gehad, hè, dit seizoen.
2: Ja, het hele seizoen al.
1: Ja,
2: dat klopt.
1: Dus ik vind eigenlijk, als je wint, moet je op een sportieve manier winnen. En niet doordat iemand anders pech heeft.
2: Dat klopt wel, maar hij heeft ook wel eens vaker. Hij is ook niet de meest sportieve sport, naar mijn mening.
1: Nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Daarom zeg ik ook, ik ben geen fan van hem. Maar dit keer vond ik het toch wel een beetje sneu voor hem. Omdat, hij was best goed bezig.
2: Ja, de laatste races was heel goed bezig.
1: Ja,
2: als de auto het niet meer doet, kun je niet winnen in deze sport.
1: Nee.
2: Helaas. Dat gaat niet. Ja. En Red Bull heeft op het ogenblik goed op orde.
1: Ja, het is een beetje weer te laat, hè, net als vorig seizoen. Maar
2: het geeft wel hoop voor de komende seizoenen.
1: Ja, dat is helemaal waar. Weet jij toevallig wat er gaat wijzigen nog in het nieuwe seizoen?
2: Volgens mij wordt de verdeling tussen elektro en benzine, zal ik zeggen, dat wordt heroverwogen. Dat zal
1: geen 50-50 meer.
2: Geen 50-50 meer zijn.
1: Nee.
2: Dus dat gaat wel meer naar de benzinekant.
1: Ja.
2: Zoals het hoort.
1: Ja, dat hoor ik iedereen zeggen. Hè. Dan zeggen ze de petrolheads. Hè.
2: Ja.
1: Maar dat is wel. Eigenlijk hadden ze dat, als ze dat hadden moeten doen, niet in zo'n grote stad moeten doen. Maar ik moet zeggen, Red Bull heeft het nu wel. Ja, tenminste, volgens mij allemaal. Ik zie dat elektrische component zie ik nu steeds minder terugkomen. In het begin was het best wel een issue. Hè, dat er ineens helemaal. Dat de auto's gewoon bijna stil vielen.
2: Nou, dat was vorige week nog, hè, toen het een beetje nat werd. Toen,
1: dat
2: even niet meer.
1: Ja, maar dat had meer met de software van de Fiat te maken. Hè. Dus,
2: het had met de software de Fiat te maken.
1: Ja, dat was toch wel heel apart.
2: Die stonden er niet zo goed op vorige week.
1: Nee. Ja. Nou, ik heb me dat nagelezen. Het blijkt dus gewoon dat Fiat eigenlijk die software regelt. Waar eigenlijk, reglementaire software. Waarmee ze dus allerlei instellingen en weet ik wat allemaal controleren ook. Hè, en aansturen. Ja.
2: En, dat en gelijk... Hij, en gelijk gelijkheid schapen, ja, hè, voor alle teams hetzelfde. Hè.
1: Ja, dus team mag alleen maar wat parameters instellen... en de rest is allemaal, wordt allemaal door de FIA-software geregeld. Maar blijkbaar had die software geen rekening met regen gehouden.
2: Nee.
1: Ja, maar dat was gelukkig nou geen issue. Ondanks dat het best hard regende bij de sprintrace natuurlijk.
2: Ja, het was is nog even uitgesteld geworden.
1: Ja, ja bijna een uur, hè?
2: Bijna een uur, ja.
1: Ja, toen gingen ze dus de weg op.
2: En
1: vervolgens gingen ze allemaal, behalve de Mercedes, geloof ik.
2: Ze hebben het wel snel opgelost.
1: Ja dat wel, ja. Ja. Dus,
2: Mercedes hadden daar geen last van.
1: Nee, ja.
2: Bijzonder.
1: Ja, dat wil ik net vragen. Van, vind je het ook een beetje,
2: vreemd? Het wordt onderzocht waarom Mercedes er geen last van had.
1: Ja.
2: Dus toch hebben ze ergens een ingangetje waarschijnlijk bij de FIA.
1: Ja, dat vermoeden bestaat al wat langer, maar nu...
2: Er zijn in ieder geval al uit heel veel kampen vragen over gesteld.
1: Ja, terecht.
2: Dat zal nog een vervolg krijgen, denk ik.
1: Ja. Ja. Maar ja, goed, nog even terug over die race van vandaag. Hè. Het was ook weer een beetje met banden. Ja, tenminste, bij de sprintrace ging het heel veel over de banden natuurlijk.
2: Ja.
1: Ondanks dat het een sprintrace was. Maar nu banden weer, de zachte banden. Die het eigenlijk heel erg goed blijven doen.
2: Ja, die bleven heel lang overeind.
1: Ja.
2: Je kon bijna de race nog net niet meer uitrijden, maar ze bleven heel lang overeind. En die gele zag je bij Hamilton meteen in het begin.
1: Ja.
2: Was toch niet de juiste keuze. Daar hebben ze heel veel tijd mee verloren.
1: Ja.
2: En Verstappen had goed erover nagedacht. Die had als enige een setje nieuwe nog liggen.
1: Ja.
2: Zodat hij zijn,
1: die heeft ze bij de kwalificatie niet gebruikt. Hè? Want,
2: en in de vrije trainingen niet. Het is niet gebruikt. Nee.
1: Ja.
2: Het is extra aan de kant gehouden. Omdat hij verwachtte dat heel belangrijk was.
1: En het valt op hè, dat... Vooral Verstappen heeft er volgens mij echt een tering hekel aan die mediums. Hè? Dus iedere keer als hij de keuze heeft tussen zacht of mediums... Dan gaat hij toch liefst voor de zachte, heb ik het idee. Of?
2: De zachte zijn meestal wat sneller, maar gaan ook wat sneller. Normaal gaan ze ook wat sneller kapot. Hè? Dus, of moeten ze gewisseld worden?
1: Ja, zouden ze moeten. Maar blijkbaar zijn de auto's dusdanig goed voor de banden... dat de banden te lang overeind blijven.
2: De auto's zijn te licht voor de soort banden die ze hebben. Op het ogenblik.
1: Ja,
2: dat klopt.
1: Dus zoveel mogelijk op de soft blijven.
2: Volgend jaar wordt er aangepast.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja, ja.
2: Daar zijn ze nou al over bezig.
1: Ja. En verder? Nog iets, iets opgevallen in die race?
2: Nou, ik vond uiteindelijk dat Hadjar het ook goed gedaan heeft. Hij heeft nog een puntje weten te halen van achteruit.
1: McLaren?
2: Ferrari maakte wel niet de beste keuzes.
1: Nee.
2: Viel me heel stevig op. En McLaren is geëindigd. Het vierde team op het ogenblik, denk ik.
1: Ja, denk ik ook. Maar met de sprintrace, wat daar gebeurde?
2: Ja, dat was een bordhoutje spelen met je eigen teamgenoot.
1: Ja.
2: Niet echt handig.
1: Nee, dat was al te verwachten. Hè? Iedereen heeft al voorspeld dat het een keer zou gebeuren.
2: Toch zeg Norris, ik blijf erbij. Het was de juiste keuze, want ik was sneller, maar... Ja.
1: Ja, maar je had niet de bocht, hè?
2: Nee, het was, dus, was niet de manier om het... zo speel je niet als team, zal ik zo zeggen. Je ook niet als team elkaar heel houden.
1: Nee, maar daar gaat het al heel vaak over. Hè. Nu hadden we ook bijvoorbeeld met de Ferraris. Hamilton was niet de snelste. Hè. En die lag op een gegeven moment voor Leclerc. Die dus toch die had net zijn nieuwe banden natuurlijk. Hè. Hamilton had niet gekozen om de banden te wisselen in de virtual safety car. Hè.
2: Nee, daar hebben ze niet voor gekozen. Ik weet niet of de keuze van Hamilton zelf kwam of van het team.
1: Na afsluiting hoorde ik hem zeggen van ik heb een slechte keuze gemaakt. Tenminste, toen ze in de auto... Dus waarschijnlijk was er wel zijn call. Maar ja, toch weer, Leclerc was sneller... En hij ging niet aan de kant in eerste instantie.
2: Dat werd een paar seconden gekost.
1: Ja.
2: Ze hebben volgens mij niet een echte baas daar.
1: Nee, dat idee heb ik ook. Ja. Dan moet het toch ook... kijk, Hamilton staat wel nog altijd, geloof ik, derde in de...
2: Ja.
1: Klopt dat?
2: Ja. Maar wel binnen bereik van een Verstappen.
1: Ja, die zit nog maar 6 punten erachter, geloof ik. Dus, ja.
2: Zelfs tweede plaats is voor Max weer mogelijk.
1: Ja. Als, gaat dit halen, denk
2: als hij dit... ieder circuit is anders, hè? We zullen het zien.
1: Ja.
2: Dat weet je niet. En die anderen krijgen misschien nog updates. En dan zijn ze wel sneller als Verstappen. Misschien, weet het niet.
1: Ja, dat zit er zo aan. Ja,
2: dat maakt Formule 1 juist zo interessant. Ieder circuit kan het, andersom zijn.
1: Ja. Nou, over 2 weken hebben we weer een nieuwe race. Wat was die? Een beetje zo uit je hoofd. Nou, ik heb hem niet in mijn hoofd zitten, maar het zal ook weer een interessante race kunnen worden.
2: Het zou kunnen, maar afwachten wie dan de betere auto heeft.
1: Ja.
2: Of de betere afstelling. Het eerste de balans vindt.
1: Ja. Ja. Oké, we gaan hem afwachten. Doe even een muziekje weer.
0: We gaan even muziekje en dan komen we nog even terug. Dat liggen de heren natuurlijk. Ik weet niet hoe ze drukjes hebben.
1: Die moeten morgen weer ook op tijd naar hun werk.
0: Ja, ze vinden het dan gezellig hier in de studio.
3: We zijn er nou toch, hè?
0: Ja, daarom.
1: Oké.
0: Ja, ik vind het gewoon gezellig in de studio. Ja. En terwijl de heren gaan denken of ze nog blijven of gaan. Nou, ze blijven natuurlijk. Enrique Iglesias, can you hear me? Op deze zondagavond hier bij RTB Parkstad.

0: Enrique Iglesias. En ja hoor, hij is de zoon van... Julio. Ja, ik denk zeg maar even erbij hoor. Het is wel oud nieuws, maar oké. Okay. Weet je nou ook alweer? We gaan even terug naar onze heren. Die zitten nog altijd te popelen om te vertellen. Ze hebben nog heel veel te vertellen volgens mij, hè?
1: Ja, dat weet ik niet.
0: Ja, volgens mij wel, want ze willen gewoon niet naar huis. Je krijgt ze niet de studio uit.
1: Ja. Nou, het is ook heel gezellig hier, denk ik.
0: Oké, okay, okay.
1: Ja.
2: Beetje over sport praten is niet verkeerd, toch? We moeten allemaal onder elkaar, hè?
1: Nee, ja. Zeker. Eigenlijk mis het pilsje erbij, maar oké.
2: Okay. Ja.
3: De autobatterijen
1: zijn niet zo. Nee, dat is zeker waar. Dus alcohol in het verkeer is nooit goed. Maar hoe zit dat eigenlijk? Als jullie zijn een biljart, dan wordt het natuurlijk sportdrank gedronken, of niet?
2: Ja,
1: dus geen alcohol... Of toch? Dus
2: tijdens de WK's en dergelijke?
1: Nee, gewoon als je...
2: Ja, dit is een amateursport, amateur kroegsport. Dus dat mag. Het is dat niet mag, iets wat we gaan promoten of zo. Maar ja, we gaan nog niet zeggen van...
1: Je mag geen alcohol.
2: Nee. Kijk, we hopen niet al te lange tijd in de toekomst jeugddingen te kunnen organiseren.
1: Ja.
2: En daar moet alcohol natuurlijk van wegblijven.
1: Ja, precies.
2: Voor zich, volwassen mensen, die mogen hun eigen keuzes maken.
1: Ja. Ja, het moet niet met drank geassocieerd worden in ieder geval. Hè?
2: Dus, dat is niet de bedoeling, maar we moeten ons niet verstoppen voor het feit dat we een kroegsport zijn.
1: Ja.
2: Daar kunnen we wel. Er zijn ook gewoon de internationale toernooien en de grote evenementen. Dat zijn de meer richting de professionele status. Maar waarom doen heel veel mensen dit soort sporten? Gewoon omdat het een gezellige avond is.
1: Ja.
2: En door veel mensen hoort daar een drankje bij. Lang niet voor iedereen. Ik bedoel... Nee. Roy Gerast, die wat we net noemden, volgens mij drinkt hij in zijn hele leven niet.
1: Nee.
2: Die vindt gewoon...
1: En in Engeland?
2: Alex de Vries. Ben je wel eens in Engeland geweest?
1: Ja, dat zijn pubs en alles. Ja, maar als je daar zegt van...
0: Hij heeft in de pubs gezien, hè?
1: Heb je die hele grote zalen of zo?
2: Ja, dat is... Die lusten hem wel.
1: Ja?
2: Ook tijdens het beeld. Je mag tijdens de WK's en de EK's, je mag aan tafel natuurlijk niet drinken.
1: Nee.
2: Ja, ik zeg natuurlijk, maar dat is zo. Je mag niet roken, niet drinken binnen. Maar daar wordt wel de nodige alcohol genuttigd, ja.
0: Is eigenlijk wel jammer, want de dartsport, je hebt het biljarten, je hebt het schietsport, dat wordt allemaal geassocieerd met kroegensport. En ik denk dat dat veel mensen afschrikt, hè?
2: Ja, ik kan me voorstellen dat een bepaald percentage van de mensen af zou schrikken. Ja, ja.
0: Waarom eigenlijk? Dat is toch niet nodig? Ik bedoel,
2: het is echt niet zo dat wij dronken om de tafel heen strompelen. Als ik s'avonds in de kroeg ben en ik ben een potje aan biljarten, dan drink ik er ook graag. Ik mag dan graag een whisky colaatje drinken. Ik ben niet van het bier, maar maar geen 14.
0: Nee.
2: Gewoon gezellig, een drankje.
0: Gewoon 13 of zo, hè?
2: Ja, precies. Als diezelfde volwassen mensen wat het afschrikken... smiddags op het terrasje gaan zitten, pakken ze ook een glaasje wijn.
0: Ja.
2: En dan is het gezellig en leuk. En,
0: er is ook helemaal niks mis mee, natuurlijk.
2: Nee, precies.
0: Nee, okay.
2: Natuurlijk, nogmaals, je moet niet dronken achter het stuur gaan zitten... geen misbruik maken van...
0: Het verschil tussen een glaasje alcohol en een glaasje alcohol. Hè, jongens. Iedereen heeft zijn eigen verantwoording.
2: Nee, maar bedoel ik wel niet... we zijn niet romster dan de pauze, zeg maar. Voordat hij onder het mes moet, dus...
0: Ja.
1: Maar gezelligheid is ook belangrijk natuurlijk.
2: 100%, ja.
1: En nog één andere vraag. Kijk, van het dachten, dankjewel.
0: Leeftijd
1: hoor ik
0: toch,
1: altijd heel veel lawaai. Hè? Daar zijn ze aan joelen en aan het roepen en zo. Hè? Bij biljarten is dat denk ik juist tegenovergesteld.
2: Nee, bij onze variant niet. Daar is dat niet hetzelfde. Ja, daar wordt geschreeuwd, gelachen, gebruld. Ja. Echt heksenketel.
1: Ja. En daar kun je wel bij blijven concentreren dan.
2: Ja, als je niet kunt, dan maakt die andere mensen dat niks uit, zeg maar. Die gaan niet stoppen met zingen omdat jij je daar last van hebt.
1: Nee. Ja, oortjes en...
2: Dat mag niet.
1: Nee,
2: deal with it. Leer er maar mee omgaan.
1: Ja.
2: Dat is ook wat coach zegt. Je kunt zo'n dingen niet. Je kunt het niet echt oefenen. Je moet het ervaren.
1: Ja.
2: Want ik kan het je wel uitleggen dat het daar heel luidruchtig is. En dat daar 40 Schotse vrouwen volkslied. En de Welsh vrouwen staan Fluffy Sheep te zingen. En dat je denkt: wat gebeurt hier al? Dat kun je mensen niet uitleggen. Dat moet je ervaren.
1: Ja.
2: En daarom is de eerste internationale toernooi. Dat is voor de meeste mensen echt wel een leermomentje, zeg maar.
1: Ja.
2: Je kunt zo goed zijn als je wilt. En toch is het heel lastig om daar je niveau te halen, te presteren.
1: Ja.
2: Omdat het zo anders is dan wat je gewend bent. Niet het spel, maar alles eromheen.
1: Ja. Maar dat zou je wel kunnen trainen door dus gewoon keihard de muziek tijdens het oefenen aan te zetten, denk ik.
2: Ja. Bepaalde delen ervan zou je kunnen proberen te trainen, maar Het geheel is dat je dan 12 uur in het vliegtuig zit en dat je dan met je, dat je je land mag vertegenwoordigen en dat het volkslied gespeeld wordt en dat je dan met de vlag naar binnen mag lopen en dat er 300 man staat te klappen voor je en dat je dan vervolgens 2 uur later met datzelfde team aan tafel een wereldkampioenschapwedstrijd gaat spelen. Ja. Dat valt niet echt te trainen. Nee, maar eigenlijk valt het gewoon echt niet te trainen.
0: Ik denk dat je helemaal moet afsluiten op dat moment, hè, van het publiek. Dat je geconcentreerd bent. Of...
2: De een probeert zich helemaal af te sluiten. De ander probeert kan ervan genieten. En laat zich daarmee op. Dat is ieder voor zich. De meeste mensen, denk ik, het gros zal zich daarvoor proberen af te sluiten. Maar dat is heel erg lastig. Dus je moet denk ik gewoon een bewuste keuze maken. Ik ga me hier gewoon niet door uit mijn spel laten halen.
0: Nee.
2: Het gaat je gewoon niet lukken. Wat je ook maar doet, het gaat niet lukken.
0: Ik heb heel lang in de schietsport gezeten. Hè? En ik weet nog, als we op een kampioenschap moesten of zo, als je dan moest schieten, als individueel, dan was het muisstil daar.
1: Ja.
0: Niet normaal, hè. Ja. Dan kreeg je eigenlijk angst. Waar is iedereen heen? Hè?
2: Dus... ja, maar, bij het snoekeren is het juist inderdaad. Ja, heel stil. Muisstil, ja. Bij ons is het niet.
1: Maar daar ken ik de beelden van. Dus vandaar dat het voor mij een beetje...
2: Zoals een dagwedstrijd, daar kun je het beste mee vergelijken.
1: Ja. Okay.
2: Dus het publiek staat gewoon te joelen, te lachen, te dansen.
1: Ja.
2: Nou,
0: van de ene kant, motiveert dat wel een beetje, denk ik. Hè? Ook.
1: Ja, als ze voor jou staan te klappen wel, denk ik.
2: Ja, ja als ze je een beetje uit staan te lachen... waar ik een bal die wat minder loopt... dan dat is wat lastiger mee om te gaan. Of je ermee om kunt gaan of niet, ze doen het toch. Dus probeer er maar gewoon het beste van te maken.
0: Ja, absoluut.
1: Ja. Eventjes die Formule 1, hè, die Grand Prix over 2 weken. We hebben hem gevonden. Dan is de Grand Prix van de Verenigde Staten. Dus op het circuit... even kijken, Circuit of the Americas. Dus die hoeft Trump niet te hernoemen. Dat is al de goede naam. Dan hebben we op vrijdag de 23e is de eerste vrije training. Die is hier in Nederland van 19:30 tot 20:30. De tweede vrije training is ook op dezelfde dag. Is van 23 uur tot 1 minuut voor 12 staat hier. Maar dat zal wel... technisch zijn dat ze daar 1 minuut voor doen. Dan de vrije training is op zaterdag de 24e van 19:30 tot 20:30. En dan heb je de kwalificatie van 23 uur tot 24 uur. En de race is dan op de 25e oktober. Die is best wel laat, hè? Maar dat is nog prima te zien. Van 21 uur tot 23 uur.
2: Nou, dat is fijn, die kunnen wij dan ook in Zuid-Afrika gewoon volgen. Want onze wedstrijden duren ongeveer tot 9:00 s'avonds.
1: Nou, daar
2: hebben ze mooie rekening mee gehouden. Ja,
1: extra naar Amerika verplaatst vanwege tijdsverschil.
2: Ja, die Ben El Soulam, hoe heet de beste man, heeft dat goed voor ons geregeld.
1: Ja, jij zit dan ook in de organisatie, heb ik begrepen.
2: Bij het WK zit ik midden in de organisatie. Ja,
1: dus dat heb je een van de vele praten.
2: Ja, dit stukje had ik net geen rekening mee gehouden, maar het komt wel fijn uit.
1: Nou, en weet je wie de winnaar vorig jaar was?
2: Van Kota? Nee, eigenlijk niet.
1: Nee,
2: weet ik niet.
1: Max. Was ook gewoon Max. Volgens mij heeft hij alles ook bijna gewonnen, die laatste races, of niet?
2: Eind vorig jaar, hij heeft het nog eens aardig lastig gemaakt. Dat weet ik nog. Maar of hij specifiek deze gewonnen? Ja, je zegt het, maar dus ik geloof je.
1: Ja, het staat hier gewoon. Dus Norris was zijn tweede trouwens.
2: Kijk, jij hebt het voor je staan.
1: En Leclerc, die was derde.
2: Kijk. Ja. Norris wel tweede?
1: Norris was tweede toen, ja. Ja,
2: het was billenknepen op het laatste.
1: Ja, het kwam weer op de laatste race. Ja, dus bijna hadden we zo'n situatie toen
2: 21,
1: met Hamilton. Ja, was je heel live bij, hè?
2: Ja dus, een van de mooiste sportmomenten ooit. Ja. Als Nederlander, denk ik. Als je, dat was stom toeval. Ik zat in bocht 4. Ik heb het live voor mijn neus zien gebeuren. En we werden gek.
1: Ja
2: dat was geweldig.
1: Dat geloof ik.
0: Dat is een hele andere ervaring als wat je ziet op tv. Dus het is heel anders daar volgens mij.
2: Ik bedoel, natuurlijk als het race 4 is en Max valt uit in de derde ronde, dan is het even een heel ander. Maar deze belevenis daar, dat was niet normaal.
0: Alleen de sfeer, de mensen die om je heen zitten, lijkt me hartstikke leuk. Ja,
2: okay. Ja dat is geweldig. Ja, iedereen moet het een keer doen. Kijk, als je voetbalfan bent, dan denk ik dat je de voetbalwedstrijden dat het mooiste is. Maar naar deze circuits toe gaan, dat is ook echt fantastisch.
1: Ja.
2: Ik ben in Kota ben ik nog niet geweest. Vegas ben ik wel geweest. Ook geweldig.
0: Ja.
2: Die stad is natuurlijk al super. Maar dan ook nog Formule 1-autootjes die met 320 langskomen. Dat is wel een dingetje, zeg maar.
1: Ja, je zit dan, het is circuit, dus je zit vrij dicht langs de weg.
2: Ja, afhankelijk van je plek. Maar je zit Vegas was eigenlijk onbetaalbaar. Dat is eigenlijk niet meer normaal.
1: Maar je bent er toch geweest?
2: Ja, we hebben het één keer gedaan. Ogen dicht en maar gewoon op kopen duwen bij het kaartje. Ja, ja, ja. Maar ja, dat was,
1: was je toen bij de eerste keer dat ze daar waren?
2: Ja, dat
1: dus
2: is ook
1: dat die
2: met
1: omhoog
2: kwamen. Dat, ja, dat de vrije training afgekapt werd en zo. Ja, de rechtszaak loopt volgens mij nog steeds. Ja. Ik sta ook ingeschreven bij die law firm die dat aangespannen heeft. Dus er is een klein kansje dat we nog het geld terugkrijgen. Maar ja, goed. Maakt niet uit. Het was een hele leuke week. Als er geen Formule 1 is, kun je daar natuurlijk ook prima amuseren.
0: Het is wel een belevenis geweest, hè?
2: Absoluut, ja.
0: Oké.
1: Ja, voor iedereen een aanrader dus om eens een keer uit circuit af te gaan. Dus,
0: even naar Las Vegas.
1: Ja, goed.
2: Boedapest is ook een prachtig circuit. Ja, heel mooi geregeld daar. Heel fijn met parkeren. Daar kun je heerlijk zitten. Pak, heerlijk weer. Boedapest.
0: Oké.
2: Normaal is Nederlands ook Zandvoort adviseren, maar ja.
1: Ja, die is niet meer. En dan ook uit Spa, hè. Dat is niet zo
2: Spa is ook fantastisch.
0: Ja, is ook leuk.
1: En Oostenrijk schijnt ook mooi te zijn. Collega's van mij die gaan daar vaak aan naartoe. Dus,
2: Nou, ik ben bij ze allemaal geweest en toch van die zou ik Boedapest adviseren. Ja. Dus, voor degene die voor de eerste keer gaat, daar is eigenlijk alles goed geregeld.
1: Ja.
0: Ik ga nu een nummertje draaien en dan komen we bij je terug, want we hebben nog 2 minuten erna.
1: Ja.
0: Ja, en dan kunnen we langzaam afscheid nemen van de heren, want je krijgt ze gewoon niet weg. Dus ik vind het gewoon gezellig hier in de studio.
1: Het is gewoon gezellig. Ja, oké. Okay. Ja.

0: Heel veel hits heeft ze gemaakt, jaar geleden, in jaren 70 en 80. Donna Summer. En een van de grote hits was deze, Hot Stuff. En ik weet niet of ze nog leeft of optreedt, dat weet ik niet. Maar ze heeft wel heel veel hits op haar naam staan. Goed, we gaan even terug. We hebben nog 2,5 minuut, jongens. Dus we moeten langzaam afscheid nemen. Helaas, want ik vond het wel een leuke uitzending deze keer. Ja.
1: Ik vond hem ook heel erg leuk.
0: Volgende keer koffie met fly erbij. Hè? Dus,
1: ja, moeten we wel weten wat voor fly ze moeten hebben. Maar dat regelen we dan.
0: Ja, dat komt goed.
1: Ja. Nou, in ieder geval Dave en Roger, ik wil jullie hartelijk bedanken dat jullie hier waren. En ik ga jullie ook alvast heel veel succes wensen dadelijk op het WK in Zuid-Afrika. Mm-hmm. Dus
2: hebben jullie nog... heel erg ons best doen.
1: Ja.
2: Ja, voor de dag te komen.
1: Ja, het hangt een beetje van jou af, hè, hoe je de spirit hoog houdt. Hè?
2: Het gaat lukken.
1: Ja.
2: De spirit gaat hoog zijn.
1: Ja. Ja. Dus blijf ze motiveren. Gaan er eigenlijk nog fans mee? Of,
2: niet dat ik weet,
1: nee.
2: Zelfs mijn vrouw mocht niet mee van me.
1: Mocht niet mee, oké. Okay. Ja, dat is jammer, maar...
2: Dat is toch mijn grootste fan.
1: Ja. Maar is er veel publiek aanwezig? Even tussendoor nog.
2: Of er veel publiek is, maar we zijn al met zoveel spelers. Die zalen zijn vol.
1: Ja,
2: die zijn vol en wordt gezongen en gedaan.
1: Okay.
2: Afwachten of er mensen komen kijken. Dat weet je natuurlijk niet van tevoren.
1: Nee.
2: Het is sowieso vol rond de tafels. Ja, zeker dat.
1: Nou, Dave, nog even aan jou. Even nog één keer reclame maken voor...
3: Hartelijk dank dat wij hier mochten zijn. Ja. En onze Dutch Blackball Association hier even de picture mochten stellen. Dus heel fijn.
1: Ja.
3: Laten we afspreken dat als we een mooie prestatie neerzetten... dat we gaan en komen dat hier zeker even
1: vermelden. Ja, zeker. Ja.
3: Ja, we gaan ons uiterste best doen. In de World Series, coach, durf ik wel een derde plaats te garanderen. Ja. Helemaal 3 teams,
1: hè? Ja, ik kan wel zeggen. Het waren 3 teams. Maar toch, laat horen wat het geworden is. Ook al worden jullie geen eerste, zonder trofee ben je ook welkom, hoor.
3: Ja, nee, die kans is gewoon niet heel groot. Dus het is ontzettend moeilijk. Maar we hopen op een medaille. Ja. Ja.
0: Nou, hoi. Jij ook bedankt, jongen. Ik moet je heel afkappen, want we gaan zo uit.
1: We gaan sluiten, ja.
0: Dankjewel dat je hier was, Roy. Komende week zijn we er weer. Hebben we ook een gast. Jongens, dank jullie wel dat jullie hier waren. Heel veel succes. En wij zijn er komende week weer. Aanstaande zondag hebben we weer gasten in de studio. En dan gaan we weer luisteren naar de sportberichtjes. Zoals voetballen en nog heel veel meer. Wat je ook doet, doe het voorzichtig. Ik spreek jullie komende week samen met collega Roy. Ik zou zeggen, maak er een hele mooie avond van. Bye bye.
4: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, O2.

0: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
1: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even kijken?
2: Niet die koelkast in.
1: Wel de meterkast.
0: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
3: Word je er vrolijk van?
1: Nog niet. Lies aan vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
4: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
1: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
3: Goedemiddag.
0: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
3: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs stekkerman. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
1: Kijk Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga hem plakken?
0: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
5: De keuze is reuze bij Aan Hoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch, verse friet deluxe, onze bekende high tea en nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulangerbonbons en smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Aan Hoes, de Alvulse Dichthoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
6: Ja, Hendricks Mode, Trachtenwelt. Daar is wat los daar. Daar moet je naartoe komen, man. Daar hebben die alles. Alles hebben die daar. Alles. Dierendel, Lederhosen.

0: aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl. Café Brakke zet de tijd op 10 uur.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 10 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. In de Ethiopische regio Tigray wordt opnieuw zwaar gevochten tussen het regeringsleger en de TPLF-rebellen. Die strijd dreigt uit te monden in een grote regionaal conflict, nu Ethiopië buurland Eritrea beschuldigt van een inval. De diplomatieke banden tussen de twee landen zijn inmiddels verbroken. Achter het conflict schuilt ook de wens van Ethiopië om toegang te krijgen tot de Rode Zee. De oorlog heeft al duizenden levens verwoest. De vluchtelingenkampen zijn sober, zonder bedden en nauwelijks te eten. In Brussel hebben tienduizenden mensen meegedaan aan de Klimaatmars 2026. De demonstranten zijn boos over het gebrek aan klimaatambitie in België en eisen een einde aan fossiele subsidies. Ook willen ze dat de recordwinsten van grote fossiele bedrijven zwaarder worden belast om burgers met hoge energierekeningen te compenseren. De mars in de Belgische hoofdstad werd georganiseerd in de aanloop naar de internationale klimaattop COP31, die volgende maand in Turkije begint. Het verdachte object dat eerder vandaag op het strand van Scheveningen is aangespoeld blijkt een stalen bal te zijn en geen zeemijn. Dat meldt de politie na onderzoek van de explosieve opruimingsdienst. Mogelijk gaat het om een oude boei. Wandelaars zagen de begroeide bal op het zand liggen en schakelden de politie in. Uit voorzorg werd een deel van het strand van Scheveningen 's middags afgezet, totdat de EOD het object veilig had onderzocht. En volgens de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland in de hoofdstad Kiev een energiecentrale geraakt. De aanval met drones volgt vlak nadat de Amerikaanse president Trump een energiebestand tussen de twee landen aankondigde op zijn eigen Truth Social. Zelensky meldt dat er ook in de regio Kharkiv energievoorzieningen zijn aangevallen. De Oekraïense leider liet eerder al weten verrast te zijn door de aankondiging van Trump over het bestand. Uit Moskou is nog niets vernomen. Het weer, er trekken vanavond en vannacht een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten. Het kwik wijst vannacht 8 tot 11 graden aan bij een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Zometeen op RTV Parkstad. Rock and Ballad.
4: Droomt u van eindeloze reizen door Europa? Of heerlijk spontane weekendjes weg? Kom naar Minly Vakantie World. Ontdek ons zorgvuldig geselecteerde aanbod caravans en campers. Met deskundig advies en persoonlijke service. Van oriëntatie tot aflevering, wij staan voor u klaar. Profiteer nu van onze beursaanbieding en begin uw avontuur met vertrouwen en comfort. Minly Caravan Vakantie World. Uw complete partner in caravan en camperplezier. Bezoek ons vandaag nog en laat uw reisdromen werkelijkheid worden.
5: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
6: Ah!
5: Of zo?
6: Ik snap hier niks van.
5: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: Bij Minly Vakantie World begint uw kampeeravontuur. Met onze beursaanbieding en complete service reist u zorgeloos. Minly Vakantie World. Uw partner in caravan en camperplezier.
1: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Veilerhof. Het gezellige familierestaurant waar iedereen welkom is. Kijk op veilerhof.nl en kom gezellig eten.

0: en middernacht. De mooiste, zachte, harde rock. Non-stop, je favoriete rockband.
1: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
2: RTV Parkstad in heel
3: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
4: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat sind die camera's schuld.
3: Nee, je hebt niet goed gekeken.
4: Ik had al lang de schade net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
3: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
4: Ah, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
5: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
6: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een Koenen spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar 1 muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
7: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
8: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
7: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
9: Café Drakke zet de tijd op 11 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 11 uur.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Israëlische premier Netanyahu wil dat de anonieme bronnen uit de documentaire NASA worden opgespoord en vervolgd. In die bekroonde film stellen 24 klokkenluiders uit het leger dat Israël doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Netanyahu noemt de documentaire een vals en misleidend verhaal en beschuldigt de sprekers van het lekken van geheime informatie. Het Israëlische leger ontkent de beschuldigingen, maar de makers benadrukken dat de getuigenissen grondig zijn gecontroleerd. In België is een 24-uur staking van de openbare diensten begonnen. De vakbond ACOD staakt uit protest tegen besparingsmaatregelen van de federale en de Vlaamse regering. De actie zorgt tot morgenavond voor grote hinder bij het openbaar vervoer en de vuilnisophaling. Maar zo'n 40% van de bussen, trams en metro's zal rijden. Ook bij de publieke omroep VRT is de impact groot. De zenders gaan grotendeels op zwart en zenden voornamelijk muziekprogramma's en herhalingen uit. In de Ethiopische regio Tigray wordt opnieuw zwaar gevochten tussen het regeringsleger en de TPLF-rebellen. Die strijd dreigt uit te monden in een grote regionaal conflict, nu Ethiopië buurland Eritrea beschuldigt van een inval. De diplomatieke banden tussen de twee landen zijn inmiddels verbroken. Achter het conflict schuilt ook de wens van Ethiopië om toegang te krijgen tot de Rode Zee. De oorlog heeft al duizenden levens verwoest. De vluchtelingenkampen zijn sober, zonder bedden en nauwelijks te eten. En ook de Saoedische luchthaven van Dammam is vanavond getroffen door een luchtaanval. Eerder werd de luchthaven van Riyadh opnieuw beschoten en voerde Saoedi-Arabië vergeldingsacties uit op de luchthaven van de jemenitische hoofdstad Sanaa. Het dodental van de eerdere aanval gisteren op Riyadh door de Houthi-rebellen is inmiddels verder opgelopen na het overlijden vandaag van een gewonde Indiër. De autoriteiten in Dammam onderzoeken momenteel de schade en de veiligheid van de luchthaven. Het weer, er trekken vanavond en vannacht een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten. Het kwik wijst vannacht 8 tot 11 graden aan bij een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Rock and Ballads.
11: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartjecentrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
12: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
13: Komt het oog wel ook wat.
12: Audiofrenzy.nl.
11: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
14: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
12: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
15: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
16: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Veilerhof. Het gezellige familierestaurant waar iedereen welkom is. Kijk op veilerhof.nl en kom gezellig eten.

0: RTV Parkstad.
1: Elke zondagavond tussen 10 en middernacht. De mooiste, zachte, harde rock. Non-stop, je favoriete rock ballads.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: Jouw

0: aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Kom binnen.
5: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
6: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
5: Rockmart in Kerkrade, zei je?
6: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
7: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
8: Café Drakken zet de tijd op 12 uur.
9: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 12 uur.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Het vliegverkeer op alle vier de luchthavens rond de Russische hoofdstad Moskou is afgelopen avond tijdelijk stilgelegd vanwege een dronealarm. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 23 Oekraïense drones neergehaald. Oekraïne meldt nieuwe Russische aanvallen op energielocaties in Kiev en Kharkiv, waarbij gewonden vielen en wijken zonder stroom kwamen te zitten. Volgens president Zelensky gebeurde dat direct na het door de Amerikaanse president Trump afgekondigde energiebestand tussen beide landen. De Israëlische premier Netanyahu wil dat de anonieme bronnen uit de documentaire NASA worden opgespoord en vervolgd. In die bekroonde film stellen 24 klokkenluiders uit het leger dat Israël doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Netanyahu noemt de documentaire een vals en misleidend verhaal en beschuldigt de sprekers van het lekken van geheime informatie. Het Israëlische leger ontkent de beschuldigingen, maar de makers benadrukken dat de getuigenissen grondig zijn gecontroleerd. In België is een 24-uur staking van de openbare diensten begonnen. De vakbond ACOD staakt uit protest tegen besparingsmaatregelen van de federale en de Vlaamse regering. De actie zorgt tot morgenavond voor grote hinder bij het openbaar vervoer en de vuilnisophaling. Maar zo'n 40% van de bussen, trams en metro's zal rijden. Ook bij de publieke omroep VRT is de impact groot. De zenders gaan grotendeels op zwart en zenden voornamelijk muziekprogramma's en herhalingen uit. En bij een luchtaanval op een goudmijn op de grens tussen Soedan en Egypte zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Schattingen van het dodental lopen uiteen van 72 tot mogelijk 200 slachtoffers. Mensenrechtenorganisaties houden de Egyptische luchtmacht verantwoordelijk voor de aanval. Volgens verspreide pamfletten ging het om een veiligheidsoperatie tegen illegale goudwinning, hoewel Soedan en Egypte niet met elkaar in conflict zijn. Cairo steunt juist de Soedanese regering in de burgeroorlog. Het weer, er trekken een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten bij 8 tot 11 graden en een matige aan zee krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: You better. Café Drakken zet de tijd op 1 uur.
1: Dit is RTV Parkstad. Met het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Het vliegverkeer op alle vier de luchthavens rond de Russische hoofdstad Moskou is afgelopen avond tijdelijk stilgelegd vanwege een dronealarm. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 23 Oekraïense drones neergehaald. Oekraïne meldt nieuwe Russische aanvallen op energielocaties in Kiev en Kharkiv, waarbij gewonden vielen en wijken zonder stroom kwamen te zitten. Volgens president Zelensky gebeurde dat direct na het door de Amerikaanse president Trump afgekondigde energiebestand tussen beide landen. De Israëlische premier Netanyahu wil dat de anonieme bronnen uit de documentaire NASA worden opgespoord en vervolgd. In die bekroonde film stellen 24 klokkenluiders uit het leger dat Israël doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Netanyahu noemt de documentaire een vals en misleidend verhaal en beschuldigt de sprekers van het lekken van geheime informatie. Het Israëlische leger ontkent de beschuldigingen, maar de makers benadrukken dat de getuigenissen grondig zijn gecontroleerd. In België is een 24-uur staking van de openbare diensten begonnen. De vakbond ACOD staakt uit protest tegen besparingsmaatregelen van de federale en de Vlaamse regering. De actie zorgt tot morgenavond voor grote hinder bij het openbaar vervoer en de vuilnisophaling. Maar zo'n 40% van de bussen, trams en metro's zal rijden. Ook bij de publieke omroep VRT is de impact groot. De zenders gaan grotendeels op zwart en zenden voornamelijk muziekprogramma's en herhalingen uit. En bij een luchtaanval op een goudmijn op de grens tussen Soedan en Egypte zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Schattingen van het dodental lopen uiteen van 72 tot mogelijk 200 slachtoffers. Mensenrechtenorganisaties houden de Egyptische luchtmacht verantwoordelijk voor de aanval. Volgens verspreide pamfletten ging het om een veiligheidsoperatie tegen illegale goudwinning, hoewel Soedan en Egypte niet met elkaar in conflict zijn. Cairo steunt juist de Soedanese regering in de burgeroorlog. Het weer, er trekken een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten bij 8 tot 11 graden en een matige aan zee krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.